0: over verhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond, lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Binninghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden, in het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6 Eemland 1 Muzieknacht.

0: GLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle-festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg.

0: Blanca. Een amazing mag. Ja. Het amazing gehalte is bijzonder hoog bij dit nummer altijd. Heerlijk, ja. Heerlijk, jaren 70. Het was een grote hit van Hans Bouwens en de rest van de club, zeg maar, van de George Baker Selection. Zelfs in Duitsland. Wij gingen in die tijd op vakantie naar Duitsland. En daar was het een grote hit. Ja,
1: ja?
0: Ja, absoluut. Absoluut. Ja,
1: en volgens mij ook een aantal keer herhaald als hit. Van die fases in het leven,
0: oh, ja.
1: Dat zij terugkomen.
0: Zeker, ja. Ja. Ja, ja. He never ends, zeg nee. Maar. Hij blijft doorgaan, Hans Bouwens. En terecht, aardige kerel. Hij is hier ook wel eens geweest in de studio, weet ik. Niet bij mij hier, maar wel bij anderen. Clubs waar ik wel eens heb gezeten. Weet je, goedemorgen. We gaan ervoor. Utrecht is wakker met een nieuwe aflevering natuurlijk op de donderdag. Oh, eventjes zeuren. Hoe ging het met slapen?
1: Nou, het ging wel aardig. Het begin was wel heel heet. Echt heel heet.
0: Ja?
1: Maar daarna ging het wel aardig. Maar hier op de redactie, dan moet je je voorstellen. Ja. Dat moeten alle bedrijven namelijk hebben. Dus iedereen op de weg nu naar bedrijven. Ja, wij hebben goede klima. Maar die kan hier niet meer tegenop.
0: Nee, waarschijnlijk niet. Maar ik weet ook dat het automatisch werkt bij ons. S'avonds laat, dan gaat hij uit.
1: Oh.
0: En 's morgens vroeg, om nu 7:30, dan gaat hij weer aan. Dus alle collega's, welkom. Maar nu is het behoorlijk plakker, warm, benauwd. En voor de rest zal ik er niet over zeuren in de studio. Is het oké, hè?
1: Hier is het heerlijk.
0: Ja, ja, precies. Dit is Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer, fijne muziek. EWF, Earth, Wind & Fire, zometeen met Boogie Wonderland. Maar eerst alle ruimte voor Guus.

0: ken ik jou al een tijdje, Margreet. Maar ken ik je eigenlijk helemaal niet goed. Ben jij van het dansen eigenlijk?
1: Of nee.
0: Nee.
1: Oh, nee. Nee. Okay. Nee, nee. Nee. Ik hou wel van feestjes.
0: Ja, dat
1: maar ik heb een jaar of 10 geleden mezelf bezworen dat ik gestopt ben met dansen.
0: Oh ja?
1: Ik heb me altijd heel ongemakkelijk gevoeld op een dansvloer. Ik ben echt een soort van... Ik wil niet generaliseren, maar man zonder ritmegevoel.
0: Oh ja, wij zouden een echtpaar kunnen zijn. Ja, ik ook niet.
1: Nee. En ik vind het heerlijk als mensen het wel doen en kunnen. Hè? Maar het zit gewoon niet in me.
0: Nee, ja, ritme op zich heb ik wel. Qua muziek, qua tempo en zo, alle maten. En dat lukt me allemaal wel. Maar dansen, ja, nee, ik weet niet. Nee, ik vind het wel leuk als mensen wel goed kunnen dansen.
1: Ik ook.
0: Zien.
1: Ik ook.
0: Zien.
1: En mijn lief houdt bijvoorbeeld wel heel erg van dansen. Maar nee, en hij snapt ook.
0: Ja.
1: Dat is nog erger. Hij snapt ook dat ik ermee gestopt.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik ben gewoon een zelfverkozen muurbloem.
0: Hij gaf je ook het advies 10 jaar geleden.
1: Ja,
0: Margreet,
1: ja.
0: Stop er even mee.
1: Stop er maar gewoon
0: stop
1: mee.
0: Stop er even mee.
1: Ja.
0: Ik zeg dat, want ik vond het wel lekkere muziek. Het beweegt wel lekker op die muziek van Earth, Wind & Fire.
1: Zeker?
0: Die we zojuist hadden. Boogie Wonderland, een van de vele hits van de mannen. Inmiddels is het bijna 7:12. We kijken zo ook even naar de kranten ervoor. Kanten van de kranten, de voorpagina's. Maar we houden ons eerst even bezig, en daar beginnen we mee eigenlijk nu. De hele dag kunnen we dat doen, met kunst. Nee, we gaan het niet over de kunst hebben verderop in uit. We gaan het hebben over iets heel anders.
1: Nee,
0: een vraagstelling.
1: Ja, over kunst.
0: Oh, het gaat toch over kunst.
1: Ja hoor.
0: Zie je, ik denk, nou is een koud kunstje om dat even te zeggen, maar
1: ja,
0: dat bleek ook wel.
1: Het is wel
0: toch
1: bijzonder. Er is een muurschilderes, heet dat zo?
0: Ja,
1: muurschilder?
0: Muurschilder, ja.
1: Nina Valkhof,
0: ja.
1: Internationaal bekend, maakt van die mega muurschilderen.
0: Ja, dat hoor ik laatst uit vaak, maar zij is er ook een van. Ja.
1: Zij is er ook een en zij is nu in de wijk Batouw. In Nieuwegein is ze een muurschildering aan het maken. In deze enorme bloedhitte.
0: Oh, echt? Nu?
1: Ja.
0: Oh, je bedoelt ook echt met dit warme weer?
1: Met dit warme weer,
0: ja.
1: En wij vroegen ons af, want zij is dus een begnadigd kunstenaar.
0: Mm-hmm.
1: Hoe is dat bij jou? Hangt jouw huis vol met kunst? Hou jij van, en dat hoeft helemaal geen dure kunst te zijn, hè?
0: Wij hebben leuke dingen aan de band hangen, maar altijd wel met een herinnering. Dus iets persoonlijks waar we geweest zijn, of iets van, ik denk van, hé, maar dat hebben we in die winkel gezien of zo. Maar dan moet je niet denken aan gigantische schilderijen of zo. We hebben bijvoorbeeld een metalen wereldbol, zeg maar.
1: Oh, leuk.
0: En hartstikke mooi. Nou ja, formaat in 30-40 doorsnee. Maar wel in diepte ook, in relief, zeg maar, in 3D.
1: Oh!
0: En van metaal
1: wat
0: gemaakt.
1: Bijzonder.
0: Ja,
1: dat hij kan blijven hangen trouwens, klinkt als iets heel zwaars.
0: Er moest een behoorlijke, moest een behoorlijke schroef in de muur gezet worden. Behoorlijk diep, zeg maar.
1: Ja.
0: Maar dat vinden we leuk.
1: Ja.
0: En zo zijn er wel meer dingen. Dat je ergens tegenkomt, dat is leuk. Leuke herinnering.
1: Ja.
0: Kan iets heel klein zijn, maar dat is leuk van de muur.
1: Ja.
0: En
1: ja.
0: Jij, jullie dan?
1: Ja, ik hou ook wel van veel aan de muur.
0: Ja, te veel ook niet?
1: Wel van veel. De woonkamer valt wel mee, maar de keuken heeft een periode gehad dat het wel echt heel veel was.
0: Ja?
1: En nou hebben we hem laatst geschilderd en nou kreeg ik wel echt een veto. Van er mocht niet meer, alles mocht niet meer terug.
0: Okay, het aardige was vol met kunst, zeg maar.
1: Ja, nou de muren in de keuken. Het is een vrij ruime keuken.
0: Ja?
1: En daar hing heel veel. Dus daar hangen nog wel een paar dingen. Ik hou van oude Utrechtse dingen.
0: Oh ja, is leuk.
1: Ik spaar ansichtkaarten van de Domtoren in de Steigers. Die heeft natuurlijk een tijd in de Steigers gestaan.
0: Zeker, ja.
1: Mijn huis kijkt uit op de Domtoren. Dus toen ben ik die kaarten gaan sparen. Want 100 jaar geleden maakten we heel veel foto's van de Domtoren ook in de Steigers.
0: Mm-hmm.
1: Dus daar heb ik heel veel van. Die mag ik niet meer allemaal laten zien. Ik heb wel veel. Ja.
0: Ja.
1: Maar er is wel weer af en toe een stukje wit. Of in elk geval een muur waar niks hangt.
0: Hangen we, goed, we hangen van alles bij ons thuis aan de muur. Dat presenteren we nu eigenlijk. Maar in gedachten zit ik al bij jou in huis.
1: Ja.
0: En in je leuke keuken heb je. Maar waar gaat het om? Kunst, schilderen, muurschilderingen van deze kunstenares? Of
1: ja, de aanleiding is deze schilder, Nina Valkhof, die dus een hele grote muurschildering maakt in Batouw, in Nieuwegein.
0: Ja.
1: En daarom zijn wij zo nieuwsgierig. Ja, wat vind jij eigenlijk mooi aan je muur?
0: Oh,
1: wat
0: zo
1: hangt er bij jou?
0: Ja, ja, ja.
1: Is het helemaal vol? Moet het van een echte kunstenaar zijn of mag het ook van de kringloop?
0: Ja.
1: Vertel ons hoe je huis eruit ziet.
0: Ja, nou eigenlijk wel, ja. Dus het is vrij breed. En dat is een vraag, die staat al op Facebook. Daar kun je nu al op reageren. En de RTV Utrecht-app staat dag en nacht open. Dus daar kun je ook terecht. Vinden we leuk? Wat hangt er bij jou thuis aan de muur? Nou, laat weten. Ik ben

0: Welcome back, Mr. Cotter, zo heet die televisieserie waar dit de tune van was. In die serie speelde John Travolta. Die zat in de klas, die was ook een van de leerlingen. Want Mr. Cotter was een leraar, die stond voor de klas. Voor de rest weet ik er niks van. Ik heb er bijna van meegekregen. Midden jaren 70, 76 of zo kwam dat voor het eerst op televisie. De Amerikaanse serie, maar op een gegeven moment was het ook bij jongens in Nederland te zien. Maar geef het vraag niet aan mij. Wat vond je ervan? Ik weet het niet.
1: Nee, en het is bijna voor mijn tijd.
0: Ja, zoiets, ja. Ja, jij was nog piepjong.
1: Piepjong.
0: Ja. NRC vandaag brengt het verhaal over wat we gisteren konden horen. Nederland koopt 700 kruisraketten voor de Oekraïnse krijgsmacht. Defensie steunt daarmee de Oekraïnse strijdkrachten met honderden nieuwe wapens voor lange afstanden. Onderzoek werd verricht door NRC. En die berichten uitgebreid over vanochtend voorop in de krant.
1: Ja. Trouw heb ik hier liggen, met daar op de voorpagina steeds meer jonge kinderen zijn te zwaar. En dan blader ik heel even verder met wat dat dan is, steeds meer. Nou, het blijkt dat 13% van de jeugd te zwaar is. En bij kinderen onder de 5 jaar is dat al meer dan 5%. En als je dan kijkt naar omliggende landen, Duitsland en België, dan is dat heel veel lager. En dat is opvallend, zegt Mark Dullaert, een van onze kinderombudsmannen.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus de gezondheid daarmee van onze kinderen gaat heel hard achteruit.
0: Ja, het is net alsof ik een soort déjà vu heb nu. Want dat werd 20 jaar geleden ook al gezegd dat we te dik waren. De kinderen te dik. Maar,
1: kinderen toen ook al, want het is natuurlijk al heel lang bekend dat wij volwassenen te zijn.
0: Ja, nou ja, ja, het begon al jong volgens mij. Ik ben vroeger naar de diëtist moest ik.
1: Oh ja?
0: Ja, ik was echt best wel heel erg dik. Dik, ja, voor toen, jaren 70 was hij gepraat.
1: Kun je nu niks meer bij voorstellen trouwens?
0: Nou ja, ik ben altijd wel dat ik, niet te dik misschien.
1: Hey.
0: Maar, op een gegeven moment ben ik de lengte ingegaan natuurlijk. Ja. Dat scheelt een heleboel. Maar ik had altijd wel een buik hier. Nou, ja. Nu ook wel weer. Maar
1: even een serieuze noot, hè. Ja. Er is ook zoveel lekkers.
0: Ja.
1: En een van mijn kinderen heeft ook wel wat aanleg om wat zwaarder te worden. Mm-hmm. En daar proberen wij op te letten. Maar dan is er altijd wel een feestje op school.
0: Ja.
1: En ik weet dat opa en oma in elk geval in onze familie vinden het ook heel lastig om niet iets lekkers extra te geven.
0: Precies.
1: Van dat mag toch wel één keer. Maar zo is er iedere dag wel een reden voor een feestje.
0: Ja, dat is waar.
1: Ik snap dat.
0: Krijg je te veel?
1: Je krijgt gewoon te veel.
0: Nou ja, ik zeg, vroeger waren er allemaal dingen. Er was geen suikervrije drank. Behalve als je diabetes had, gezegd. Dan kon je een bepaald frisdrank kopen. En voor de rest. Maar ik dronk bijvoorbeeld cola en ook veel cola. Ja, dat was toen zeker niet suikervrij. Overigens moet je sowieso niet te veel drinken. Maar dat, en ik vond het heerlijk om te snoepen, trouwens nog steeds. Maar ja, te dik.
1: Te dik.
0: Te is niet goed. Ik zei het gisteren nog. Tevreden is wel goed. En tequila is ook lekker trouwens. Maar te is niet goed. Veel te warm in huis is het ook. De Volkskrant die bericht dat. Eind van de week dreigen hitterecords te sneuvelen. Nou, dat is het nu zo'n beetje. In honderdduizenden Nederlandse huizen is de temperatuur nu al ondraaglijk hoog. In grote steden kunnen inwoners vluchten naar koelplekken. Dat kon bij ons gisteren ook en waarschijnlijk vandaag ook, hè? Diverse plekken in Utrecht. Vanmorgen was het binnen al 28 graden. Ik krijg de hitte er niet uit, want dus deze meneer die op de voorpagina staat van de Volkskrant. En ja, daar gaat een artikel verder over door.
1: Ja, ik heb de Telegraaf hier nog met heel groot een foto van Frenkie de Jong en Noah Lang.
0: Voetbal.
1: Want vanavond. Of vannacht. Wordt er gespeeld, natuurlijk.
0: Ja.
1: Hè?
0: Ja. We gaan kijken, natuurlijk. Veel mensen gaan kijken, bij niet. Ik niet tenminste.
1: Nee. Er wordt bij mij thuis wel gekeken, maar ik denk dat ik niet ga kijken. Ik zit vanavond ergens in een theater. En als ik terugkom en denk, nou, het is zo warm in huis, dan blijf ik misschien toch wel wat kijken.
0: 1 uur begint het of zo, toch?
1: 1 uur begint het.
0: Ja, ja, ja.
1: En ik las vanochtend, maar dat zie ik niet hier op de Telegraaf, dat er mogelijk een onweerbreek komt. Dat zou niet de eerste keer zijn op het WK, op dit WK. Want we hebben er al in eerder gehad dat er een wedstrijd stilgelegd werd. Er zijn hele strenge regels. Als er onweer is dichterbij dan 13 kilometer van een stadion, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. En dat risico lopen we dus ook vannacht. En dan wordt het helemaal een hele lange nacht.
0: Nou.
1: Want dan moeten we wachten.
0: Ja, ja, dat is waar. Ja. Maar ja, goed, morgen dan word je wakker als je het niet meegekregen hebt met of ja of nee.
1: Ja, nou, dat kan toch niet anders dan dat we winnen?
0: Daar gaan we allemaal door.
1: Toch?
0: Ja, denk ik ook. Code oranje, nog voor bijna het hele land vanwege de extreme hitte. Daar rond ik even mee af, voorpagina AD, met een lekker ijsje. Ja, dat is een lekker waterijsje dit. Volgens mij is het iets van een raket.
1: Is een raketje.
0: Ik vroeg ook altijd lekker raket. En cola-ijs vond ik ook lekker. Maar ja, ik zei net al, ik dronk veel cola. Dus vandaar. Morgen kan het kwik, en dat is nieuws niet vandaag, maar zo schrijft de krant. Morgen is vrijdag, kan het kwik zelfs tot 39 graden stijgen. Advies, blijf vooral rustig en blijf drinken. Nou, voorpagina nieuws, ijzig nieuws, volkant, Algemeen Dagblad. En terecht, zeg ik dan.

0: Nou, de liefhebber komt als een trekker. En ik denk dat de liefhebber van George Baker, die we daar straks als eerste lieten horen, zeker ook hield van de Goombay Dance Band. Die we lieten horen met Son of Jamaica hier bij Radio M Utrecht. Ik had net de verkeersmededeling eens even kijken. Is die verdwenen? Die is niet verdwenen, want het gaat over de A12 richting Utrecht tussen de Meren en Houten. Daar is een ongeluk gebeurd. De rechterrijstrook is dicht en heb je 5 minuten vertraging. Hou er rekening mee dus als je op deze weg zit of die kant op gaat. 6:03 in de studio, Robert-Jan Boy in... ja, je mag 2 microfoons pakken, Robert-Jan, dat is zo'n presidential...
1: Ik weet niet welke ik hebben moet, maar...
2: ja. Alsof je een persconferentie geeft.
0: Ja, dat bedoel ik, ja. De president spreekt hier, dat is even voor iemand die een beeld wil vormen, inderdaad. Ja, je hebt nu 2 microfoons, je kunt die microfoon er ook nog bij pakken. Die is van Marjolein van het Nieuws.
3: En je hebt straks... Die ligt je brand, deze doet het?
0: Nee, die doet het niet.
3: Die doet het niet, oké.
0: Ja. Hé, hey, maar straks heb je je eigen microfoon. Goed dat je nu bij ons in de studio zit. Want je gaat op pad en je bent sowieso luchtig gekleed. En gelijk heb je natuurlijk, want het wordt een warme dag. Je hebt een korte mouwen nu. Overhemd korte mouwen.
1: Overhemdje, korte mouwen voor de zekerheid ook. En je met lange mouwen mocht de koperen vloer verder zijn werk gaan doen.
0: Ja, dat is slim. Ja.
1: Dan gaat er een stofje overheen. Mm-hmm. Los van het insmeren natuurlijk wat... heel belangrijk is dat...
0: Heb je creme in de auto liggen of niet? Zonnebrandcreme? Heb je zonnebrandcreme in
1: meerdere
0: de auto?
1: Tubus. Ah. Meerdere tubus. Absoluut.
0: Meerdere tubus. Ja. Ja. Ja. Heel slim. Ja. Hey, serieus. Waar ga je dan naartoe? Wat ga je voor ons verslaan?
1: Zeist, om te beginnen, naar de markt van Zeist.
0: Ja.
1: Zeist heeft gezegd, jongens, de markt kan nogal aan de hete kant zijn. Dus je mag om 1 uur stoppen. Dus een soort tropenrooster voor de markt. Voor de marktkooplui.
0: Beginnen ze vroeger vandaag?
1: Ze beginnen, nou, dat niet. Wel om 8 uur gaat hij open, even uit mijn hoofd. Maar 1 uur gaat hij in principe weer dicht. Maar dat mogen de marktkooplui zelf weten.
0: We zeggen, je mag stoppen, maar het is wel hun business, zeg ik dan. Dus.
1: Ja. Dus we gaan even vragen aan de groentekraam. Want daar ga ik met name naartoe, groente. Dat is toch een product wat onder hitte te lijden zou kunnen hebben.
0: Ja, omdat dat zo in de stal ligt, bedoel je dan?
1: Precies. Ja. En ik weet of de vis er ook nog is. Dat is ook zo'n product die zegt, de vis...
2: Dat ligt op ijs natuurlijk.
1: Dat ligt op ijs. Dan moet je wel heel erg koel om het een beetje vers te houden. Dus of die er ook is, weet ik niet. Ik heb gehoord dat de stroopwafelkraam er niet is. Want de stroop druipt tussen de wafels vandaan.
2: Dat is geen doen meer.
0: Gaan, dat lukt gewoon niet. Hè.
1: Dat soort zaken. En hoe is het om in zo'n kraam te staan in 34 graden vandaag, geloof ik. Hè?
0: Ja, ook dat is waar natuurlijk. Ja. Ja.
1: Dat is één.
2: En wie komt er trouwens? Ik geloof toch dat ik voor deze keer naar een coole supermarkt zou gaan.
1: Ja, dat is ook een belangrijke vraag natuurlijk. Van, is er wel klandizie? Misschien dat de mensen vroeger komen. Dat schijnt wel te gebeuren.
0: Ja.
1: Maar goed, inderdaad naar de markt in de bloed hitten.
0: Ja, maar ja, als je vast een stekje hebt waar je komt, bij de kaasboer of bij de visboer of bij de groentejuwelier. Heb je ook een groentejuwelier?
1: Zeker. Vind het gezellig om naar de markt te gaan. Dat is natuurlijk ook zo, maar het is goedkoper. Dus, kortom, we gaan even ons licht opsteken daar. En dan ga ik door naar het KNMI in de beeld.
0: Ja?
1: Om nou eens even precies te horen wat er aan de hand is met het weer. Het is natuurlijk van alles al over gezegd.
0: Ja.
1: Maar ja, het komt allemaal van het KNMI met de meeste verwachtingen. Dus we gaan eens even kijken wat hierachter zit. Die hittekoepel bijvoorbeeld, hè, waar het de hele tijd overgaat, die nu boven ons hangt, maar langzaam doorschuift, zodat de grande finale morgen is. Ik dacht eerst, het wordt morgen 37 graden, maar ik hoorde berichten van 38 graden.
2: 39.
1: Nee, hè?
2: Ik overbied.
1: Nieuws? Nee, serieus?
2: Hoe ontstaat nou zo'n doom?
1: Zo'n hittekoepel, hoe gaat dat inderdaad? Waar is dat van afhankelijk?
0: Ja.
1: Ik heb al gehoord dat het door menselijk toedoen komt, met name. Maar goed, hoe dat precies, dat systeem in zijn werk gaat en ook in de toekomst, wat dat gaat opleveren, is ook een belangrijke vraag. Kunnen we er nog wat aan doen? Hè? Bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou ja, wat dan? Inderdaad, hoe snel gaat dat dan in zijn werk? Ik bedoel, hoe lang? Volgens mij gaat het heel lang duren voordat wij het allemaal een beetje weer naar beneden weten te krijgen.
1: Nou ja, tegelijkertijd zie je dat de temperatuurstijging zich wel in enkele jaren voltrekt natuurlijk. Want deze temperaturen, deze hittegolf in juni, waren nog niet zo lang geleden ondenkbaar. Dus dan gebeurt er dat gewoon niet. Hè? Dus,
0: ja. Ja, maar het is niet alleen in Nederland natuurlijk.
1: Nee, het is wereldwijd.
0: Europa. Ik zie hier ook weer de berichten. Gisteren stonden mensen in Spanje hier een berichtje binnen. 42 graden.
1: Ja,
0: daar sta je dan als Nederlander ook, omdat je je werk daar moet uitvoeren.
1: Ja, misschien als je nog zuidelijk gaat kijken dat het daar nog heter is. Dus het is niet alleen hier, maar het is, weer even op het kwetsbare bolletje ruimteschip aarde. Uh-huh. Waar het allemaal plaatsvindt.
0: Ja. Kortom, de markt in Zeist, de hitte, daar heeft het ook mee te maken.
1: KNMI.
0: En dan KNMI in de beeld. Nou, ik zeg...
1: Ik ga het pad.
0: We gaan het meemaken in Utrecht. Dus wel gaan, Robert-Jan. Succes.
1: Dankjewel.

0: Eliza Doolittle, back up hier bij ons, Radio M Utrecht. En wat goed dat je bij ons bent op dit tijdstip, 7:15. Zijn mensen die waarschijnlijk heel weinig nachtrust gehad, denk ik nu ineens. Margreet, wat denk jij?
1: Ja, ik denk dat dat onze gemene deler is. Ik denk dat iedereen heel weinig nachtrust heeft gekregen.
0: Op de een of andere manier wil ik ook graag lang profiteren. Ook al hebben we het dan niet over de hitte die parten speelt, omdat je dan niet lekker slaapt. Maar ik wil lekker lang buiten zitten en zo. Dat vind ik wel fijn eigenlijk in deze tijd. Dus ik ging ook best tegen 12 naar boven toe.
1: Ik denk dat heel veel mensen ook dachten toen het om 10 uur een beetje afkoelde, toen de zon naar beneden was, van dan ga ik nu nog even naar buiten.
0: Ja, dat is waar. Tenminste, ik denk dat veel mensen dat hebben. Maar goed, 7:15 inmiddels, zometeen Margot bij ons en het weer voor Midden Nederland, waar we het over gaan hebben, is even over de kunst. Want daar wordt leuk op gereageerd.
1: Ontzettend leuk. Wij zijn heel nieuwsgierig hoe je huis eruit ziet. En dan gaat het vooral om, hangt er kunst aan de muur? En dat hoeven helemaal geen grote meesters te zijn. We zijn gewoon nieuwsgierig wat er aan de witte muren bij jou hangt. Hm? En er wordt heel veel op gereageerd en ook met foto's. Dat maakt het nog extra leuk.
0: Ja.
1: En jij zei al, ik hou heel erg van dingen waar een herinnering aan zit.
0: Ja, persoonlijke herinneringen dus.
1: Nou, dat heeft bijna iedereen, valt me op.
0: Leuk.
1: Niet per se vakanties, maar Ellie Jonker die schrijft bijvoorbeeld, ik had een hele creatieve zus en die heeft een tekening gemaakt van mij toen ik net 16 was.
0: Kijk, dat is heel leuk.
1: Ja, en Ellie is vast nu geen 16 meer, maar ze stuurt wel een prachtige, ja, ik denk houtskooltekening van zichzelf. Dus van die leeftijd gemaakt door haar zus. En die hangt aan de muur. En dan zie ik een berichtje van Hans Strandbloem. Die zegt, ja, mijn huis hangt wel vol met kunst. Dat is allemaal kunst van mezelf. Met een foto erbij. Nou, dus inderdaad, het lijkt wel een atelier. Ik denk ook dat het een atelier is. Heel erg vol, kleurrijke, prachtige kunst. En dat vind ik ook grappig. Er zijn ook heel veel mensen die zeggen, ja, ik hou er wel van, maar ik heb maar één ding eigenlijk in mijn huis hangen. Want Else zegt daarbij, ik heb wel heel veel, maar ik merk dat ik een soort van overprikkeld word als een huis helemaal vol hangt.
0: Ja, te veel. Nou.
1: Ja, te veel. Ja, ja, ja. Dus er hangen gewoon 10 schilderijen ingepakt, of die hangen niet, die liggen ingepakt in de kast.
0: Oh, en dan wisselt ze steeds.
1: Ja, dat staat er niet bij. Zo zou ik me wel voor kunnen stellen. Maar ze heeft ze dus wel en ze bewaart ze ook. Maar ze hoeven niet allemaal tentoongesteld te worden.
0: Oké. Ja, maar je wilt, als je iets hebt, op een gegeven moment toch wel weer even ophangen. Dus ik denk dat je dat wel zou kunnen wisselen. Misschien doet ze dat ook wel.
1: Ja, ik vind afscheid van iets nemen ook lastig, merk ik. Als ik ergens heel graag naar gekeken heb.
0: Oh, zo ja.
1: Ja, dus ik laatst werd onze keuken

0: noem het maar radio's. Televisies niet, maar cassettedecks van vroeger. Dat soort dingen meer. Het is ook altijd mijn hobby geweest om geluid en muziek te doen. En ik ben ook gaan werken bij de radio. En dat soort herinneringen. Dus ik zeg altijd, ik kan wel 6 studio's bouwen. Dus ook studioapparatuur. Maar op een gegeven moment ga je verhuizen, wat ik dus heb gedaan. En dan is zo'n laatste setje dat je moet geven om dingen weg te doen verschrikkelijk moeilijk.
1: Lukt het wel?
0: Lastig.
1: Werd je geholpen?
0: Ik word geholpen.
1: Ja, precies. Ja,
0: ik word geholpen. Dat moet ook wel, want anders gaat het niet.
1: Kan niet.
0: Goed, kunst aan de muur of iets anders, hoe verfraai je huis?
1: Ja.
0: Vinden we leuk. En vooral als je een fotootje kunt meesturen. Dat kan via WhatsApp trouwens ook. Want ik zie nu ook alweer wat binnenkomen. Maar Facebook, ja, dan kan iedereen het gelijk even zien. En dan komen wij er zometeen nog terug in het volgende uur. Utrecht is wakker. Zo moeilijk is dat helemaal niet. Vinden we ook hartstikke leuk, toch? Ja. Dit is Paul, Simon, me en Julio. Down in the schoolyard and by the schoolyard.

0: Paul Simon. Op Radio M Utrecht. 9 minuten voor 7 uur en we gaan ervoor, mensen. Het weer voor midden Nederland. En de komende dagen ga je het horen wat betreft de ontwikkeling van het weer ten aanzien van die temperatuur. Maar laten we eerst maar met de dag vandaag beginnen. Margot, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want ja, die temperatuur. En misschien moeten we wel terug naar gisteravond of gisteren nog eventjes ten aanzien van wat wij in midden Nederland hebben bereikt. Wat zijn de waarden? Waar zijn we op uitgekomen gisteren?
1: Nou, gisteren zijn we uitgekomen op 34,0 in De Bilt en 34,7 in Cabauw. Dus net geen 35, maar natuurlijk bloedheet. Mm-hmm. Met een hoge hittekracht en een hoge zonkracht. En uiteindelijk zijn die temperaturen na 10 uur wel naar beneden gegaan. Maar we hebben een echte tropennacht achter de rug. Ook op de officiële stations. 21,3 in De Bilt, 21,5 in Cabauw. En daarmee hebben we een dagrecord te maken. De hoogste minimumtemperatuur sinds het begin van de metingen op 25 juni. Want in 2019 was het 's morgens vroeg 19,5 graden. En nu beginnen we al met 21,3 graden. Dus we kunnen ons opmaken voor wederom een hele hete dag. Toch denk ik dat in vergelijking met gisteren de temperatuur net iets onder die temperatuur van gisteren blijft. Dus geen 34, maar ja, 33,5 graden. En dat heeft te maken niet zozeer met de zon, want die zon die schijnt gewoon de hele dag. En ook ongehinderd, zonkracht 7. Maar doordat de wind in de loop van de dag naar het noord

0: oosten gaat draaien. En vanmiddag wellicht ook een beetje meer gas geeft. Ja. Nou, niet hè, dat het heel erg gaat waaien hoor. Maar een windkrachtje 2 tot 3. Waardoor die temperatuur vandaag ten opzichte van gisteren een halve graadje eronder blijft.
1: Ja, ja. Maar altijd nog wel erg warm, denk ik dan toch?
0: En nog steeds erg warm. Ja. En wat op dit moment, als ik heel even mag uitzoomen, buiten de provincie, is dat bijvoorbeeld het noorden van het land in de mist zit.
1: Ja.
0: Met name de Waddeneilanden, de kust van Friesland en de kust van Groningen. Daar is afgelopen nacht een kalf hondje binnengedrongen met mist daar. Ook lagere temperaturen. Als ik daar naar de laagste temperatuur kijk, dan zien we de temperatuur van 16, 17 graden. Dat kalf hondje wordt overigens in de loop van de ochtend weer opgetild, naar het noorden weggeduwd. En ook daar komen ze in de warme lucht, ook in de noordelijke provincies, vandaag code geel. Dus dan wordt het wat minder warm. Maar ook morgen komen zij in die superwarme lucht. Want morgen, ja, dat moet ik toch nog maar eventjes benadrukken. En ook bijvoorbeeld de zaterdag, dat zijn extreem warme dagen. Morgen wordt het bij ons 37 graden.
1: Vind ik niet gek dat ik even stilval, hè?
0: Ja, ik vind het helemaal niet gek, ja. Weet je, we hebben het de hele week al aangekondigd.
1: Ja,
0: en ik
1: sta
0: zelf ook te kijken van dit soort weerkaarten, dat het mogelijk is. En dat is alleen maar mogelijk in tijden dat het klimaat sterk opwarmt.
1: Mm-hmm.
0: En die hoge pieken in een tijden van de hittegolf. En die hittegolf gaan we vandaag ook officieel meemaken. Daarvoor hadden we 3 dagen met dertigers nodig in de beeld. En vandaag is de 3e dag die erbij komt. Dus wat dat betreft is er een landelijke hittegolf die nog wel eventjes voortduurt. Want zaterdag is het ook een warme dag. Dan wordt het nog steeds zo'n 36 graden met in de loop van de dag kans op een onweersbui. Ook op zondag nog 30 graden met onweersbuien. Pas vanaf maandag, en dat hou ik er toch maar eventjes in.
1: Mm-hmm.
0: En daar wil ik ook graag mee afsluiten. Dan ziet het er naar uit dat het een einde is aan deze extreem warme periode. We gaan dan een week tegemoet met 24 graden met zon, wolken en een enkele bui.
1: Dat lekker, hè?
0: Ja, hè?
1: Ja, zeker wel, ja. Maar goed, dankjewel. Over een klein uurtje dan spreken we elkaar weer op de zender. Tot zo. Ja. Dit is Radio M Utrecht.

0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
1: In de mooiste midgetgolftuinen van Europa waant u zich in een rustieke omgeving, omringd door prachtig natuurschoon. U kunt kiezen uit 3 verschillende banen: biljart, gravel of gras. Kijk voor meer informatie over de midgetgolftuinen Lage Vuursche op midgetgolftuinen.nl.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
1: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn ook 's avonds open. U kunt starten tot 8 uur. Tot snel.
3: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio M
4: Utrecht. 7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na 2 aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg naar huis, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met 1 grote reddingsactie daar bezig.
4: Volgens de Venezolaanse interim-president Rodriguez zijn tot nu toe 32 doden geteld. En de tweede beving was het zwaarst. Die had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken met president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat hebben gedaan op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Hendrik Ido Ambacht zelf. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat toch wel veel weerstand bood en nog een mooi doelpunt maakte.
6: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
4: Uiteindelijk werd het 4-2 voor Marokko. De komende nacht om 1 uur dan speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio M Utrecht, dat was hem. Het nieuws uit binnen- en buitenland van 7 uur. Dat betekent dat we nu alle ruimte geven aan Marjolein Heijen. Dat wil zeggen compact, hè, want om 19:30 heb je het uitgebreid.
8: Zo is het. Doe het nu even snel.
7: Hier bij Radio M Utrecht. Steek van wal.
8: De politie die heeft een man opgepakt voor de mishandeling van 2 vrouwen in Utrecht. We hebben daar ook gisteren uitgebreid aandacht aan besteed. Hij werd in Venlo uiteindelijk opgepakt. Die vrouwen die werden 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld. Onder meer met een nekklem. Een ernstig ongeluk vannacht op de A2, bij Nieuwer Ter Aa was dat. Daar kwam een auto door nog onbekende oorzaak op zijn kant tot stilstand. Veel schade heeft die auto. Hoe het met de bestuurder gaat, dat is nog niet bekend. En stress door een kapotte lift gisteren in Utrecht bij Utrecht Centraal. Een vrouw zat vast in die warme lift. 2 militairen die zagen dat, wisten die deur nog een klein stukje open te maken. Dat was heel fijn voor frisse lucht en een flesje water. En later kwam de brandweer uiteindelijk en die heeft haar weer bevrijd.
7: Oh, wat een ellende lijkt me dit.
8: Ja, sowieso. En dan ook nog, als het ook nog zo warm is, helemaal ellende. Ja, dus dat en ook nog meer natuurlijk. Want het is nog steeds code oranje met alle gevolgen van dien.
7: Regio nieuws, uitgebreid dus om 19:30. Dankjewel Marjolein voor nu. Ik heb een kleine kikker in de keel. Ik hoop dat die weggaat. Jij kon een kikker nadoen, Margreet.
9: Ja, ik neem hem van je over. Ja. Graag. Ik zag je al worstelen.
7: Nou, zeker. Ik ga gauw een slokje water nemen. Maar het gaat nu lukken, want de A12 die heb ik namelijk in beeld. Het gaat over de A12 richting Utrecht. Komen er vanuit Den Haag. Er is een ongeluk gebeurd bij Houten. Ik zei het een half uurtje geleden al. De vertragingstijd is inmiddels een half uur. Tussen Harmelen en Houten. En de rechterreis ook is dicht. Arnhem richting Utrecht. Ook hier vertraging van Veenendaal West tot aan Driebergen. Het was zeker 20 minuten langer over je reis. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht. Tijd voor water.
2: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12 tussen knooppunt Lunette en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl.
0: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
12: Komend weekend, Kerstenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kerstenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kerstenfestival.nl. En komen hè?
13: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen blijft er niet mee rondlopen. Korte wachttijden, zodat wij u snel kunnen helpen. Kijk op waalkliniek.nl.

0: beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: We gaan gelijk naar Robert-Jan Boy. Die gaat vanmorgen even naar de markt. En op je markt is een gulden een daalderwaard. Dat zeiden ze vroeger altijd. Dat kun je nu niet meer vertellen natuurlijk. Want ja, die gulden, dat is wel even heel lang geleden. Robert-Jan, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Jij gaat kijken op de markt over het, ja, hoe het is daar natuurlijk vandaag. Want ja, ze willen daar eerder gaan stoppen. Althans, dat is het advies dat meegegeven is aan de marktkooplui, hè?
3: Ja, een soort tropenrooster inderdaad. En dat gebeurt in Zeist. Ik rijd nu Zeist binnen, ga zo meteen kijken, met name bij de groente- en fruitkraam. Want ja, de bananen en andere fruitsoorten, noem alles maar op. Die hebben toch een beetje te lijden onder de hitte wellicht. De hele dag in een kraampje staan lijkt me ook niet juf en het bij hoge temperaturen. En ik ben benieuwd of de viskraam er is. En de stroopwafels, ik zei het al eerder, die zijn er niet. Want het stroop draait er gewoon tussenuit. Dus ik ben er bijna. Eens even kijken hoe de temperatuur daar is.
2: Nou, we zijn heel benieuwd. Dus parkeer straks de auto en na 19:30 bij ons uitgebreid in de uitzending. Vanuit Zeist, vanaf de markt. We gaan het zo meteen hebben over druktemakers, Margreet. Dat is iets bijzonders. We gaan daarvoor naar IJsselstein, naar het museum, volgens mij.
4: Ja, er begint komende zaterdag een nieuwe tentoonstelling. En die heet ook Druktemakers.
2: Ja.
4: Kunst gemaakt door, nou ja, echte, tussen aanhalingstekens, kunstenaar en kinderen. De druktemakers.
2: Ja.
4: En we spreken Vos, één van die druktemakers zometeen.
2: Oh, wat leuk. Die gaan we even bellen dus.
4: Ja.
2: Oké, dat is mooi geregeld. En ja, over kunst gesproken. We hebben nog kunst aan de muur. Wat voor kunst heb je in huis? Dat is de vraag die we voorgaand uur gesteld hebben. Waar leuk op gereageerd wordt. En vooral veel. En foto's gestuurd. Wat heb je dan thuis aan de muur?
4: En dat hoeven helemaal geen grote meesters te zijn, hè?
2: Zeker niet. Het kan ook een klein dingetje zijn.
4: Ja.
2: Of een leuke herinnering. Dat kun je ook aan de muur hangen. Dat kan ook kunst zijn. Dus kom dan maar mee hier bij ons via Facebook Radio M Utrecht. En vanzelfsprekend kun je ook je zegje doen via de RTV Utrecht. Ik zie alweer dat binnenkomen trouwens in de app. Dus dat is mooi. Zo, midden jaren 80. De Nederlandstalige muziek die was ook wel echt in opmars. En Splitsing met Wind en Zeilen is daar een goed voorbeeld van. Nu in Utrecht is wakker. Het is 7:08.

0: Old Man van natuurlijk de 3 Degrees. Het is 7:15 precies. Radio M Utrecht, daar luister je naar. We gaan naar IJsselstein, naar het museum. Museum IJsselstein begint namelijk komend weekend een bijzondere tentoonstelling. De naam is Druktemakers. En dat is een tentoonstelling waar echte kunstenaars samen met kinderen kunst ontworpen hebben. Kunst waar je iets mee mag doen. Zo wordt het museum omgetoverd tot een plek om te spelen en om actief te zijn. Nou, we gaan daar vanmorgen over doorpraten, want dit vinden we hartstikke leuk om te horen. Janna van Lochem van Museum IJsselstein, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ogenblikje, want ik pak ook even de telefoonlijn voor Vos. Vos, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent een van de druktemakers, hè?
2: Dat klopt.
0: Leuk om je te spreken. Ik ga eerst even wat vragen stellen aan Janna. Kom ik zo meteen weer bij je. Janna, kun je uitleggen waarom jullie een tentoonstelling hebben met kunstenaars en kinderen om dat samen te bewerkstelligen?
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk een hele mooie manier om ook jonge mensen te betrekken bij kunst. En dat echt op een actieve manier te doen. Veel kinderen die komen naar het museum en die kijken. Maar het is toch hartstikke leuk wanneer ze ook echt wat mogen doen. En ook echt wat mogen in beweging mogen brengen.
0: Is dit uniek? Hebben jullie dit al eens eerder gedaan?
1: We hebben dit 1 keer eerder gedaan, 3 jaar geleden. En dat was echt een daverend succes. Dus we dachten nog meer.
0: Ja. Nou, en Vos vond het ook wel leuk volgens mij. Vos, kunstenaars samen met de druktemakers. Nou, jij bent dus er een van die druktemakers, Vos. Hoe is dat gegaan? Kun je eens uitleggen dan? Want we zijn benieuwd hoe dat tot stand is gekomen. Hoe je dan die kunst hebt gemaakt en wat het dan is.
2: De kunst is vooral bewegende kunst en hoe we dat hebben gemaakt. Bijvoorbeeld een kunstwerk, een heel groot opblaasding of een museum waar je telefoon langs kan. Heel veel bewegende dingen.
0: Ja, leuk. Was dat moeilijk om dat te maken voor jou?
2: Nee, niet heel erg moeilijk.
3: Vos, jij hebt samen met de kunstenaar een 06-museum gemaakt. Hoe werkt dat dan?
2: Dan zet je je telefoon op een soort railsje. En dan rijd je telefoon langs een museum. En in dat museum kan je schaduwfiguren maken, je handen door ramen steken. Zodat de telefoon eigenlijk jou een soort van filmt door het hele museum.
0: Wauw, wat goed. En dat doe je met je eigen telefoon. Komt die dan op een soort karretje, begrijp ik dat dan?
2: Mm-hmm.
0: Wat leuk, een treintje of zo die rondrijdt.
2: Een Lego-treintje.
0: Kijk eens aan. Oh, dat vermoed ik al. Ja, wat goed gedaan. Nou, wat een geweldig leuk idee. En waar zit je dan zelf als je telefoon naartoe? Loop je dan zelf mee met dat treintje?
2: Ja, dan is er een soort museum. En dan kan je zo bijvoorbeeld een spiegel in je gezicht doen. En dan reflecteert dat. En dan zie je je eigen gezicht op dat cameraatje.
0: Wat een geweldig idee, zeg. Janna, weer even naar jou. Wat zie je dat het doet met kinderen als ze zo bezig zijn met kunst en het ontwerpen daarvan?
1: Ja, de creativiteit gaat gewoon helemaal aan. We willen natuurlijk gewoon dat zij alles kunnen bedenken en dat wij dan alles voor ze kunnen regelen. Dus er is ook heel veel mogelijk. Dus je ziet ook gewoon het zelfvertrouwen omhoog gaan als ze iets bedenken. En dat kan gewoon allemaal. Mm-hmm. Dus gewoon heel erg leuk. Hele creatieve, zelfvertrouwde kinderen. Gewoon echt heel mooi om te zien.
3: Ja, en ik begreep dat de kinderen overal over mee mochten denken. Hè? Want Vos, jullie mochten ook meedenken over de opening van zaterdag. En hoe die eruit mocht gaan zien. En wat hadden jullie ook alweer bedacht?
2: We hadden bedacht dat de burgemeester op een boot van de steiger bij de IJsselvaart aankomt op een rode loper.
3: En is dat gelukt?
2: Ja.
0: Ja, die komt. De burgemeester gaat dit doen.
2: Ja.
0: Wat leuk. Leuk om te horen. Janna, ik denk dat het een superleuke tentoonstelling is voor mensen. Ja, de opening is dan zaterdag. Tot hoe lang kunnen we daar dan terecht bij jullie?
1: Tot de herfst gekomen, tot 25 oktober.
0: Kijk eens aan.
1: Dat loopt best wel lang.
0: Ja, dat is een lange periode natuurlijk. Ja. Maar goed, de vakantie zit er aan te komen. Dus er zijn mensen die er niet zijn. Er zijn mensen die denken van, hey, ik ga dat juist eens doen in de vakantie. Wel heel slim om dit zo te doen.
1: Ja, dat ook wel.
0: En is het alleen in het weekend dan? Of kunnen we ook dan door de week terecht?
1: Ook door de week. Woensdag tot en met zondag.
0: Kijk eens aan. Druktemakers, hè, zo heet het. Vos, heb je wel tijd om vakantie te vieren straks als je klaar bent met school? Of ben je alleen maar in het museum elke dag?
2: Nee, ik heb ook wat tijd om vakantie te vieren.
0: Gezellig, ja. Hey, leuk om te doen. Hoe oud ben je trouwens, Vos, als ik vragen mag?
2: Ik ben 9.
0: Oké. Dan ben je heel jong kunstenaar. Geweldig om dit gehoord te hebben, dit verhaal. Ik kom zeker een keer kijken. Margreet ook, denk ik. Hè? We gaan samen een keer naar het museum. En we komen zeker bij jou, bij Janna, bij jou, Vos, bij jou speciaal kijken hoe dat nou in zijn werk gaat. Dank je wel, beide, voor je toelichting in elk geval in de uitzending. Janna van Museum IJsselstein en Vos dus een van de drukste makers van deze tentoonstelling. Die heet ook Drukte Makers. Veel plezier en goede start, hè, zaterdag dan ook.
1: Dank jullie wel.
0: Dag. Dank je wel. Dag Vos. Dag.
2: Doei.

0: Whitney Houston, and I'm your baby tonight. Nou, daar hebben we het nog niet over vannacht, maar wel over een paar minuten hier bij Radio Emmen. Want dan hoor je het nieuws uit de regio met Marjolein. Wat hebben we het nieuws voor het, hè, Marjolein?
1: Een auto op zijn kant op de A2. Hoe zit het met een grote waterzuiveringsinstallatie in Utrecht? En wat als je vast komt te zitten in een lift?
0: Oh. Nou,
1: dat hoor je ook zo.
2: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
3: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter horen, beter leven.
5: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
6: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
7: doei-doei
10: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
11: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
0: Half acht, dit is Radio Emmen Utrecht. Zometeen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar nu eerst het regio-nieuws door Marjolein. En dat begint met een mooi bericht, een bericht van de politie.
1: Ja, want er is een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden zij op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld. Onder meer met een nekklem aangelegd. En waren via onder meer het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld beelden van de man verspreid. Een ernstig ongeluk vannacht op de A2 bij Nieuwe Ter Aa. Daar kwam een auto door nog onbekende oorzaak op zijn kant tot stilstand, met veel schade tot gevolg. Hoe het met de bestuurder gaat is nog onduidelijk. De oorzaak wordt onderzocht. Onder meer wordt gekeken of andere voertuigen betrokken waren. De waterzuiveringsinstallatie in de Utrechtse wijk Overvecht gaat voorlopig nergens heen. De komende 25 jaar kan die niet weg van de huidige locatie, staat in een raadsbrief van de gemeente. Op het terrein aan de Braaiendreef worden elke dag tientallen miljoenen liters afvalwater van bedrijven en huishoudens schoongemaakt. Utrecht wil de plek liever gebruiken voor sportvelden, een park of extra woningen. Met het waterschap is gekeken naar verplaatsing, maar dat gaat zeker €450 miljoen kosten. En daarnaast is er ook geen geschikte locatie gevonden. Een kapotte lift gisteren bij Utrecht Centraal aan de kant van het Moreelse Park. Een vrouw die zat daar vast. Twee militairen wisten de deur een klein stukje open te maken. Genoeg voor frisse lucht en een flesje water. En de brandweer heeft de vrouw even later kunnen bevrijden.
0: Zo, wat een goed nieuws ook trouwens dit.
1: Ja, je zou er maar in zitten. Hè? Nou, sowieso eng en nu nog extra warm inderdaad.
0: Nou.
1: Dus fijn dat dat snel is opgelost. Dan FC Utrecht, want de club heeft een nieuwe aanwinst. De Amerikaan Kevin Paredes, de 23-jarige verdediger, komt over van het Duitse Wolfsburg voor één seizoen in elk geval, met een optie voor nog een jaar. En de club neemt afscheid van Mike van der Hoorn. Hij vertrekt bij FC Utrecht en gaat naar een club op Cyprus. Het contract van der Hoorn liep af. Hij speelde 215 wedstrijden voor FC Utrecht en scoorde 19 keer. En je kunt er meer over lezen op de app en op onze website. Dan het weer. Ja, het wordt gewoon opnieuw een warme dag. Vanmiddag komen we uit op een graad of 34.
0: Jij mag je er makkelijk vanaf over. Gewoon naar 34 halen.
1: Nee. Ja, als ik het zeg, dan kan ik het bijna niet geloven. Maar ja, het
0: is
1: staat
0: wel
1: er.
0: Een feit, ja. Ongeveer net zo warm als gisteren, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar ook bijna de 34 halen. Of bijna, geloof sowieso. Maar gauw gaat het zo meteen allemaal duidelijk maken.
1: Ja.
0: Maar het is een warme dag.
1: Het is opnieuw warm en doe dus rustig aan.
0: goede tip. Dankjewel, maar...
1: Doe wij ook, hè?
0: Dankjewel, Margreet, Marjolein,
1: Margot.
0: Margot.
1: Het is met wat met die M,
0: de M, ja. De M zit erin hier bij Radio M Utrecht. Het is allemaal wat.
1: Ja.
0: Oké, ik ga verkeersinformatie voordragen. Op de A12 begin ik, want van Den Haag naar Utrecht heb je eerst al vertraging van Gouda tot Nieuwebrug, als je daar vandaan komt. 20 minuten ongeveer. En dan een stukje doorrijden, want dan gaat vanaf Woerden de mist in tot aan Houten. Niet de mist zelf, maar een ongeluk is de oorzaak dat de linkerreis ook dicht is en je meer dan een half uur langer over je reis doet. Dus tussen Woerden en Houten meet de ANWB deze vertraging. Verder nog van Arnhem naar Utrecht, ook op de A12, maar dan tussen Veenendaal en Driebergen. Een vrachtwagen die daar met pech staat. De rechterreis ook is dicht. En dat levert ook flink wat vertraging op. Zo'n beetje 35 à 40 minuten. En Leiden-Bodegraven, de A12 opzoekend vanaf de N11. Bodegravencentrum en de aansluiting dus. Dan doe je een kwartier tot 20 minuten langer over je reis. Die reis die maak je met Radio M Utrecht. En zometeen lekker muziek van The Small Faces, Ichiko Park.
7: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Met buitenzonwering van De Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij De Kroon.
15: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij De Kroon.
21: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
22: Doe mee met onze spelletjes en win.

0: oude powertijd bij Radio M Utrecht. Met de Small Faces. En Ichiko Park. Nou, 8 minuten over half is het inmiddels geworden. 8 minuten over half. 8 inderdaad. Robert-Jan Mooij die is vandaag straks bij het KNMI in beeld. Als ik het heb over code oranje, hitte en het einde is nog lang niet in zicht. Morgen zijn de voorspellingen dat je misschien wel op 37 graden... en daarmee een record gaat breken, qua weer dus. Maar ja, die hoge temperaturen, daar heb je ook mee te maken... als je naar de markt gaat vandaag. En dat kan bijvoorbeeld in Zeist. Robert-Jan, is de markt al een beetje opgebouwd trouwens?
1: Nou Bob, ze zijn druk bezig met de opbouw, hoewel sommige kramen al staan, zoals de groente- en fruitkraam van de familie De Jong. Maar tegenover mij is de vis nog bezig. Ik heb daar eventjes zojuist een dieptebabbeltje gemaakt natuurlijk. Van hoe zit het toch met de koeling van het ijs en zo. Je zou zeggen van nou ja, je legt een ijsblok neer en het is weg voor je het weet. Maar dat gaat allemaal via de wagen, elektriciteitsaansluiting. Kortom, er is volop koeling tot hele lage temperaturen.
2: Ja, wel voor. Volgens mij het regelen allemaal, ja.
1: Niks aan het handje?
2: Niks aan het handje. Je moet wel goed materiaal hebben natuurlijk. Je moet wel investeren in goede koeling, goede spullen. Anders kan je met dit weer niet koel houden zoals vissen natuurlijk.
1: Dit is mevrouw De Jong van is de groente en fruit.
2: Dus, en wij staan met groente en fruit en ik heb geen koelwagen. Dus nee. Bij mij is het beperkt. Enigschil, we verkopen producten die gisteren vers zijn geplukt en geteeld.
1: Ja.
2: Dus we geven een product mee waar we trots op kunnen zijn. En wat de mensen ook kunnen bewaren.
1: Ik zie de sinaasappels liggen, ik zie de bananen liggen, dus. Ik zie de perziken, de mandarijnen, de ananassen. En mevrouw is er goed bij.
3: De eerste klant.
1: Wat zegt u mevrouw?
3: De eerste klant hier.
1: Nou, er is er al een stuk of twee zijn er al geweest volgens mij. Maar u bent er wel vroeg bij.
3: Ja.
1: Ja.
3: Ik kom hier elke week.
1: Ja.
3: Twee goede fruit.
1: Ook zo vroeg.
3: Altijd, meestal wel, als het heet weer is wel.
1: Ja. Heeft u een lekkere nacht gehad?
3: Nee, niet zo best.
1: Oh.
3: Nee, erg heet bij mij.
1: Ja, ja.
3: Maar goed, dat geeft niet. Zo, 10 mandarijn en ik wil 4 kiwis hebben.
1: 4 kiwis, dat is altijd lekker bij de warmte, een kiwitje.
3: Ja, fruit. Ik eet veel fruit. Ja. Altijd groenten.
1: Ja.
3: En altijd kook ik.
1: Nou, kijk eens, dat is dicht voor de bakker.
3: En ik ben bijna 90 jaar.
1: 90 jaar?
3: Bijna.
1: Nou, dan ziet u er dat patent uit.
2: Ja, maar
1: mevrouw, dat strooi je hoedje op.
2: Voor dat goede groen.
1: Ja, nee, natuurlijk. Dat is goed. De bessen natuurlijk, de aardbeien, de spersiebonen. Ga zomaar eventjes door. Ik zie daar volgens mij meneer De Jong aankomen.
4: Goedemorgen.
1: Goedemorgen meneer De Jong.
4: Goedemorgen jongeman.
1: Zo, u ziet er ook weer fris uit.
4: Ja.
1: Het is 22 graden in Zeist momenteel.
4: Ik vind het heerlijk.
1: We hadden net met uw vrouw al eventjes over de koeling van de vis. De koeling heeft u zelf niet natuurlijk met het fruit.
4: Nee, hij kwaliteit heeft en valt het wel mee.
1: Maar wat is nou een product wat ja, zeg maar, veel met warmte te maken heeft als het gaat om...
4: Met de klem.
1: Ja. Ja.
4: Frambozen. Bladgroenten,
1: ja.
4: Dat vocht het droog op en dan wordt het slap. Ja. Maar appels, kersen, pruimen, dat kan nog aardig tegen.
1: Nee, en is er een overweging geweest om gewoon te zeggen... jongens, het wordt ontzettend heet, we komen vandaag even niet?
4: Nee, dat heb ik nog nooit gedaan.
1: Nog nooit?
4: Nee.
1: Nee? Waarom niet?
4: Nou, dat is niet om stoer te doen en niet omdat ik onmisbaar ben. Maar ik zat hier meer dan 60 jaar op de markt. En de vaste klantjes die komen.
1: Ja.
4: En als ik dat niet ben, dan zeg ik, oh, ben van Jan Joker naar de markt toegegaan.
1: Ja. En de mensen komen wel? Ze komen misschien extra voor
4: minder als,
1: met dit weer.
4: Ja. Minder als normaal.
1: Ja.
4: Kijk, je ziet het, vaste klantjes die hebben we.
1: Ja.
4: Ja, warm weer. Smiddag loopt er natuurlijk minder publiek.
1: Ja, ja.
4: Het is het zwembad, tuintje.
1: Ja.
4: Oudere mensen die zeggen, gordijntjes dicht, ik blijf lekker binnen.
1: Ja, ja, ja, mevrouw is 90 jaar, die komt er extra vroeg.
4: Ja, die is er altijd.
1: Maar hoe is het voor jullie om hier in de kamer te staan met dit weer?
4: Oh, ik vind het heerlijk.
1: Heerlijk?
4: Ja.
1: Oh, niet een beetje aan de zweterige kantjes?
4: Nee.
1: Hoe kan dat nou?
4: Nou, ik vind dat lekker.
1: U houdt van de warmte?
4: Ja.
1: Kijk.
4: En ik zou eigenlijk van de week geopereerd worden. En ik heb een lekker hartklep, dus ik heb een beetje benauwd en een beetje kortademig.
1: Oh.
4: Maar dat is niet doorgegaan. Er was een urgentie in het ziekenhuis. Zijn ander gaat die eerst klaar. En dan gaan we gewoon naar de markt.
1: En niks in de warmte, dat is niet extra lastig
4: nee,
1: voor dan?
4: Nee. En ja, je ziet, ik vind het heerlijk zo. Gistermiddag was het 38 graden. Ja, dan ga je onder een afdakje zitten uit de zon. af en toe wat te drinken en wat te eten. Ja, je niet zo druk maken.
1: Meneer de Jong, als ik je zo praat, zegt hij, waar zeuren we eigenlijk om?
4: Ja, ja ik, dat vind ik ook.
1: Tjonge, jonge, jonge. Zeg, en nog even een vraagje. Wat gaat nou hard met het weer als het gaat om groente en fruit?
4: Goedemorgen, mevrouw.
2: Kerst en aardbeien zijn wel de hoofdproducten voor ons. Het zachte fruit. Dat vinden mensen lekker en dat eet makkelijk weg natuurlijk. Ja. Wees eerlijk, een aardbeidje op een beschuitje of op een sneetje brood is toch lekkerder dan een plakje ham op dit moment.
1: Nee,
2: of een plakje kaas.
1: Nou, zeg.
2: Dus, ja.
4: En iedere dag fruit zie je er altijd goed uit.
1: Nou, ik zie het aan die mevrouw. Die staat er werkelijk te glunderen. Zeg, prettige dag.
4: We zien het wel, meneer.
1: En sterkte met de operatie.
4: En visie, dat komt allemaal goed.
1: Oké.
4: Onkruid vergaan niet.
1: Oké. Nou,
4: dan
1: goed.
4: Spaar je drie keer onder, groeit toch weer boven.
1: Zeg, bedankt.
4: Hey, prettige dag, hè.
1: Dag, mevrouw.
0: Robert-Jan Boy op de markt. Nou, die is in volle gang bezig tussenmeteen. En voor iedereen die naar de markt gaat, ja, houdt de hoofd koel. En nou ja, doe dan toch eventjes waar je ook je boodschap haalt natuurlijk. Even snel, even heen en weer vanwege de warmte. Dit is Bruno Mars.

0: maar ik vind dat gewoon. Risk it all, Bruno Mars, Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Even checken of Mago er al is. Goedemorgen, Mago.
1: Goedemorgen, Bob.
0: Want zometeen gaan wij uitgebreid horen van jou waar wij op terechtkomen vandaag qua temperatuur.
1: Zeker.
0: En de komende dagen. Dus we gaan eerst even naar kunst aan de muur. En dat hoeft niet per se aan de muur te zijn. Maar wat voor dingen heb je in huis om het een beetje te verfraaien? Dat is een brede vraagstelling nu eigenlijk,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, en dat is grappig, want heel veel mensen hebben iets van zichzelf, van de kinderen, van familieleden aan de muur.
0: Leuk.
1: En we krijgen daar heel veel foto's van. Een foto bijvoorbeeld van David, die zegt: ik heb één kunstwerk zelf gemaakt, geschilderd in 1983, en dat staat er al, nou, sinds die tijd.
0: Dus maar 43 jaar geleden. Ja.
1: Maar ik ben eigenlijk helemaal geen schilder. Het is eigenlijk een dichter, zegt hij. Maar het is een prachtig schilderij dat heel erg past bij het zonnige weer van vandaag. Want ook dit is een hele zonnige dag die hij geschilderd heeft.
0: Oh, ik zie het, ja. Want ik kijk ook even op Facebook van.
1: En ik vind het zo mooi. Ria van Wely zegt: ja, ik hou gewoon van dingen met dieren.

0: Beren zien er altijd om te knuffelen uit, maar bruine beren...
1: Nee, die zijn dat niet, hè?
0: Nee. Ja, wat een leuke reacties er allemaal op. En kom er maar mee. En Elsa had ook al, want die hadden we het voorgaande uur ook even meegenomen. In Woudenberg. Ook een mooi schilderij zie ik op die foto. Die had ik nog niet gezien.
1: Nee.
0: Wie is het?
1: Ja, wie het is?
0: Ja.
1: Elsa? Het is Cor.
0: Het is Cor?
1: Schrijft ze.
0: Oh, dat is leuk dan om dat te zien. Ja.
1: En Hans, die schrijft, dat vind ik ook heel leuk. Die heeft een behangetje van Vincent van Gogh. Dat zie je wel eens vaker. Ja. Maar wat ik bijzonder vind, hij zegt, er hangt ook nog een borduurwerk in mijn kamer.
0: Oh ja?
1: Die heeft mijn moeder nog geborduurd.
0: Ja.
1: Ik denk dat Hans ook wel, zeg maar, zeker onze leeftijd heeft. Dus dit is een best al oud borduurwerkje. Mm-hmm. Het is Maria met kind. Gemaakt door zijn moeder, geborduurd door zijn moeder.
0: Ja, wat leuk.
1: Dus zo hebben we eigenlijk bijna allemaal iets aan de muur hangen... waar je een herinnering aan hebt, iets bij voelt... wat iemand voor je gemaakt heeft.
0: Of wat je kinderen hebben gemaakt. Ja. Want jij zult er ook wel wat van hebben, denk je dan nog? Want je hebt verteld dat je altijd alles, dat je nooit wat weggooit, volgens mij.
1: Ik kan wel weggooien, maar ik bewaar ook heel veel. Nou, we hadden vroeger wel koelkasten vol met kunstwerkjes van de kinderen.
0: Koelkasten?
1: Nou ja, de koelkast en daar dan met magneetjes allemaal of plakbandjes van alles nog wat opgeplakt.
0: Ja.
1: Maar ze zitten nu, zijn aan het studeren of op de middelbare school. Dus er komen niet zoveel kunstwerken meer. Mm-hmm. En op een gegeven moment zijn we daarmee gestopt. Dus er hangen ook geen oude kunstwerken meer.
0: Ja. Ik heb in het oude huis hangt dat nog, maar dat moet dan wel leeg, zeg maar, want het is nog niet verkocht het huis. Heb ik toch inderdaad een kunstwerk wat mijn oudste gemaakt heeft. Die is intussen, die wordt 31. Toen hij 10 was, bij een vriendinnetje van school of zo heeft hij dat gemaakt. En best wel groot eigenlijk, formaat een dikke meter bij 1,50 of zo. Zelf geschilderd en dat hangt er nog steeds aan. Dat vind ik wel leuk.
1: Komt hij ook in het nieuwe huis?
0: Ja, daar moet ik even een plekje voor regelen, want we hebben nogal veel inderdaad. Maar goed, leuke herinneringen ophalen aan kunst, aan dingen. Wat heb je in huis hangen? We zijn benieuwd. Kom er maar mee. En dat kan ook via WhatsApp trouwens. Je kunt ook daar een fotootje mee sturen. Dus de WhatsApp is dat dan via de RTV Utrecht app natuurlijk. Dat is wel zo handig. Elf Facebook Radio M Utrecht. Nou, dan maar nu het weer, denk ik dan zo. Ja, maar goh, want anders dan willen we willen toch wel van je weten waar we op uit gaan komen vandaag. Om maar meteen eventjes een schot voor de boeg te geven. Het wordt een warme dag, hè?
2: Ja, het wordt een warme dag. Eventjes de actuele temperaturen met jullie doornemen. Den Dolder, 21,5 op dit moment. Dus nog geen 8 uur, hè? En het is al 23,8 graden in Wijk bij Duurstede. Waar komen we uit? Met een sterke zonkracht, 7. Hittekracht vanmiddag, 8 tot 9. Een zwak en vanmiddag matig windje uit het noordoosten. Ik denk dat we vanmiddag gaan uitkomen op zo'n 33 tot 34 graden. Dus net een half graadje minder warm dan gisteren. Maar ja, gisteren was het ook al warm. Dus bereid je maar voor op gewoon een dag zoals gisteren. Met vanmiddag misschien, als je geluk hebt, ook een vleugje wind.
0: Ja, ik kreeg een berichtje binnen van David. We hadden hem al eerder in de uitzending vanwege kunst. Die heeft een krantartikeltje. En jij weet natuurlijk allerlei details over in het verleden. 28 juni 1947, het is even geleden. Alle warmterecords gebroken. Ja, grappig hè. Ik lees hem even voor. Alle warmterecords zijn gisteren gebroken. Dus dan is het 27 juni 1947 geweest.
2: Ja.
0: Het absolute temperatuurrecord voor de Bilt, dat op 35,7 graden Celsius stond, is gebroken met 1,3 graden. Het werd namelijk in de Bilt met een maximum temperatuur die geregistreerd werd van 36,9 Celsius.
2: Ja.
0: Dat is lang geleden, maar het gebeurde
2: dat
0: wel.
2: Dat is lang geleden. Het gebeurde wel. Het is wel zo dat die warmterecords gewoon steeds vaker optreden.
0: Zeker.
2: Zoals bijvoorbeeld de afgelopen nacht. Hè? Ook in de Bilt kunnen we ook wel een recordje bijtekenen. Ook een krantenartikeltje bijschrijven. Want het was nog nooit zo heet afgelopen nacht. Oude record. De nacht na 25 juni op naam van 2019. 19,5 graden. En afgelopen nacht was het niet koeler dan 21,3 graden in de Bilt. Dus een officiële tropennacht. Ze komen steeds vaker voor, die warmterecords.
0: Ja, dat is waar.
2: Vroeger waren ze er ook, hè?
0: Tuurlijk, ja. Maar vaker komen ze voor. Wat als je vooruitblikt naar morgen? Want dan wordt het nog heter, zeg maar. De temperatuur wordt nog warmer. Nee, ik moet zeggen, nog hoger dan vandaag.
2: Ja, hoger, ja. Dus vandaag 33, 34 graden. Komende nacht, wederom een tropennacht.

0: 20, 21 graden. Dus dat is ook heel vervelend als je daar niet van kunt slapen. En morgen gaan we naar 37 graden. De heetste dag van de hele reeks met opnieuw weer heel veel zon. We krijgen later in de middag misschien wel wat hoge of middelbare bewolking. Maar geen buien morgen. Dus die warmte zet zich ook door tot in het weekeinde. Mm-hmm. Na een behoorlijk warme nacht na zaterdag met temperaturen misschien wel van 22 graden. Dus we gaan die records nog eventjes in de gaten houden. Wordt het zaterdag overdag 35 of 36 graden. Zondag 30 graden. En tijdens deze dagen, ja, kan er misschien ook wel eens ergens een stevige onweersbui gaan vallen. Dat koelt dan meestal daarna af. En dat is eigenlijk pas na het weekend. Dus vanaf maandag gaan we naar temperaturen van 24 graden. Ik kijk er naar uit.
1: En, ja, ik kan me voor, en jij bent niet de enige, denk ik. Maar goed, voor zover dat kan. Het is wel zomer waar we op zaten te wachten. We krijgen wel een zomer. Waar we nu in zitten, zeg maar. Dat is duidelijk.
0: Nou.
1: Maar gewoon, wat voor weerspreuk heb je dan voor vandaag?
0: Ik heb er eentje in de KI-box gegooid. En ik heb de woorden hittegolf en juni ingevuld.
1: Ja?
0: Nou, moet je eens even luisteren wat hieruit komt.
1: Dames en heren, daar komt de weerspreuk voor deze donderdag, de 25e.
0: Juni's hittegolf, hoog en fel, doet de aarde, de zon smelten wel. Droge mond en dorstig land, bidden om een koele hand. Komt uit de KI-box, hè?
1: Dat doe je goed. Dat doet de KI-box.
0: Ja.
1: Ja, oké. De kunstmatige intelligentiebox, hè? Daar heb je het over.
0: Precies, hè? De kunstmatige intelligentie. Ik zet dan even AI-chat aan. Ik zeg, nou, kun je mij een weerspreuk maken over hittegolf en juni? En dan holt er dit uit. Okay.

0: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
4: Appetito.
3: Appetito.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
6: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
10: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
9: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
11: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou het leveren zijn.
9: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
12: Dit is Radio M Utrecht. 3:08 inmiddels geworden. Het nieuws uit Midden-Nederland. Marjolein Heijen.
13: Ja, hoorde het net ook al even. Hè. In Venlo is een man aangehouden die verdacht wordt van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht. De slachtoffers werden op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld. De Utrechtse politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. En daar werden die illegale pillen dus bij gevonden. Het gaat om 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen. En op de A12 staat een vrachtwagen stil omdat de remmen zijn vastgelopen. Nou, dat gebeurt natuurlijk wel eens vaker. De lading is nu wel opvallend vlees. En dat moet met dit weer misschien niet te lang duren. Rijkswaterstaat is in elk geval met spoed op zoek naar een vervangende trekker om de lading te verplaatsen.
12: Dus heb je nog een vrachtwagen staan waarvan je denkt van een koeler er, zeg maar, dan moet je gauw die kant op.
13: Ja, of hopelijk doet de koeling het ook nog goed.
12: Ja, precies. Meestal is dat wel
13: Ja, dat hoop je dan, hè. Nou goed, dat er meer zo. Okay. Om 9:30.
12: Goed, ik heb nog andere verkeersinformatie. En ik begin even op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Stroe-Hoevelaken 10 minuten extra. Van Den Bosch naar Utrecht, de regio inkomend. Afrit Gelder-Malsen, knooppunt Everdingen, 10 minuten extra. Ja, die A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Gouda, West en Nieuwebrug eerst. Bergingswerkzaamheden naar aanleiding van een ongeluk, 25 minuten. En dan doorrijdend maar landvertraging. Harmelen, Houten op dit moment ook 25 minuten vertraging. Marjolein had het erover. De A27 die is nog altijd dicht. Trouwens, knooppunt Gorinchem, knooppunt Everdingen. Dus mensen moeten omrijden. Dat is dus over die A2. Want de noordelijke richting vanaf knooppunt Gorinchem tot aan knooppunt Everdingen is dus dicht. De werkzaamheden gaan binnenkort ook beginnen in zuidelijke richting. Voor de rest zijn het goed door. Behalve nog even die N11. Want rijden richting de A12 vanuit Leiden. De N11 van Leiden-Bodegraaf om precies te zijn. Dan heb je 25 minuten vertraging om de aansluiting te maken met de A12.
4: Volendamme visspecialist Tom Tuyp. In onze winkel vindt u een groot aanbod luxe visproducten. Ook het adres voor de lekkerste haring of gebakken vis. Visspecialist Tom Tuyp. Middenburg 7 in Vleuten.
14: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
15: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
16: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
17: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
18: De Midget Golftuinen Lage Vuursche zijn op zoek naar talent. Talentvolle spelers vanaf 65 jaar. Want vanaf die leeftijd bent u elke doordeweekse ochtend welkom om te spelen op al onze banen. Voor de helft van de prijs. De mooiste Midget Golftuinen van Europa.
19: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
20: Komend weekend, Kersenfestival Koten. 2 dagen feest in de Kersenboomgaard. Gezelligheid voor jong en oud. Kijk op kersenfestival.nl. En

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
2: Radio M Utrecht.
3: 807, dat is niet een vluchtnummer, nee, dat is de tijd. 7 over 8, Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En Robert-Jan Boy hoorden we vanmorgen vanaf de markt in Zeist. Maar ja, misschien de marktkamer iets eerder dicht gaan, maar voorlopig zijn ze nog wel open. En ja, dan heeft dat alles te maken met de warmte, de hitte van dit moment. Ja, om meer over die hitte te weten, kun je even bij de KNMI gaan shoppen. En dat ga je ook doen, hè, Robert-Jan, in dit uur van Utrecht is wakker.
4: Jazeker, ik ben net het terrein opgereden, Bob. En ja, zo meteen naar binnen toe. En dan willen we eens even meer weten over deze hitteomstandigheden. Hoe zit het nou precies met de zogenoemde hittekoepel die langzaam onze kant op komt en al voor gedeelte ons heeft bereikt. Maar morgen horen we de hele tijd de grande finale met 37 graden. En een record nachttemperatuur hoorde ik net in een flits voorbij komen, volgens mij. Nou ja, wat zit erachter? Wat betekent het allemaal voor de toekomst? En wat kunnen wij doen als mens? Met SCH.
3: Ja, ja, wat kunnen we nu doen om er straks beter van te worden? Ja, of minder last van te hebben. Ja, ga naar binnen. KNMI in de beeld, hè, voor de duidelijkheid. Daar ben je zo meteen.
4: Ja, ja, KNMI in de beeld, inderdaad. Ik ben nu op het terrein. Ik zie grote gebouwen staan. Ik ga automatisch ook een beetje naar boven, naar de meetapparatuur. Ja, ik zie er wat, satellietschotels. Wat geheimzinnige bollen. Nou ja, antennes. We gaan het zo meteen allemaal vragen.
3: We horen dat in Utrecht is wakker na 8:30. En wat we ook horen, is de stem van Connie Vink. Zometeen, we gaan haar even bellen, Margreet.
5: Hoe leuk is dat?
3: Nou, zeker. Ja. En waarom bellen we met Connie Vink?
5: Ja, zij is de hoofdrol op tv vanavond bij ons, bij RTV Utrecht.
3: Ja?
5: In het cultuurprogramma Route C.
3: Ja?
5: Connie heeft een carrière van tientallen jaren achter de rug, maar die doet tegenwoordig weer iets nieuws. En daar gaan we met erover praten.
3: Dus even bellen met Connie Vink zometeen. Maar eerst nog andere muziek. Gloria Stefan om eens mee te beginnen. Oye mi canto, wat een mooi liedje is dit. Take me.

0: The Stones op Radio M Utrecht. And I can get no satisfaction. Kledingadviezen vandaag. Luchtig kleden, denk ik. Maar Geet, dat is het beste, toch?
1: Katoenen shirtje.
0: Katoenen shirtje, ja.
1: Linnen.
0: Ja. Oh, ik heb nog een paar. Nou, je zegt dan. Ik heb een paar overhemden. Linnen overhemden. Ja. Die doe ik eigenlijk nooit door de week aan. Als ze ergens heen gaan, een beetje weghalen of zo. Dan doe ik dat wel aan. Dus dat is wel een goed idee. Dat is heel lekker.
1: Zit heel lekker.
0: Ik heb nu ook een overhemd aan met lange mouwen. Maar hier in de studio is het goed uit te houden. Goeie tip van jou. Oké. Hou het hoofd koel vandaag in elk geval. Dan gaan we het hebben over. Jawel, ze kan met hits als Bossa Nova Boy en de Toeteraar. En Maak je niet dik. Deun is de mode. Terugkijken op een carrière van ruim 60 jaar. Maar op haar lauweren rusten, dat is er niet bij. Connie Vink, ze is opnieuw heel erg populair met haar nummers van vroeger. Duizenden fans die zingen haar liedjes woord voor woord zelfs mee op de piratenfestivals. En Connie is vanaf vanmiddag in Route C op tv bij ons in het cultuurprogramma van RTV Utrecht. En dan zien we haar dus weer op het podium staan. Ja, dat is leuk om daarop vooruit te blikken. Dat gaan we nu al doen, want Connie is bij ons aan de telefoon. Goedemorgen, Connie.
2: Goedemorgen.
0: Nou komt een hele rare vraag. Hoe gaat het met je, Connie?
2: Nou, heerlijk. Ik heb goed geslapen. Maar nou sta ik dus op en nou is het alweer warm.
0: Ja, ja, ja. Heb je moeite met de warmte?
2: Ik ga niet naar buiten toe. Ja, af en toe loop ik even naar buiten, maar dat is me veel te heet. Ik blijf lekker binnen en ik doe lekker de gordijnen dicht en alles door weer.
0: Dus we houden het
2: koel.
0: Ja. Ja, dat is ook het beste misschien wel. Goede tip in elk geval ook op dat vlak, in dat die gordijnen dicht te houden. Om de warmte dan buiten het huis te houden. Ik noemde het net, Connie, een carrière noemen we het wel. Want dat is het van meer dan 60 jaar. Ja, dat laat zich natuurlijk niet samenvatten in korte tijd. Maar ja, zou je dan één of misschien twee hoogtepunten kunnen noemen? Van jouw carrière, uit jouw carrière?
2: Dat is één hoogtepunt, joh. Het is, het begint en iedere keer als je ergens optreedt, dan heb je weer iets dat iemand zegt van nou, kom eens bij ons zingen. En radio en televisie, ik heb het allemaal gedaan, joh. En ja. Zo af en toe nog wel. En nou zijn ze ook thuis geweest om te filmen en dat vond ik ook erg gezellig weer. Ja. Dus dat is voor Route C, hè?
0: Ja, ja, precies.
1: Vanmiddag?
2: Ja.
1: Vanmiddag kunnen we het zien, hè? Hi, Connie.
2: Hi, hoi.
1: Vanmiddag kunnen we het voor het eerst zien, hè? Vanaf 1 uur en dan de hele dag en avond door.
2: Wat zullen de mensen het verschrikkelijk gaan vinden.
1: Nee, dit is superleuk. Want iedere donderdag hebben wij natuurlijk altijd Route C, ons cultuurmagazine van RTV Utrecht. En daar gaan we alle kanten altijd in op. Dat kunnen street artists zijn, schrijvers, maar dus ook muzikanten met een carrière van meer dan 60 jaar. En dan zou je denken, nou ja, als je al 60 jaar aan het werk bent, dan ga je het misschien wat rustiger aandoen. Maar wat zag ik, want ik heb de uitzending al gezien, je hebt gewoon weer een heel nieuw publiek aangeboord.
2: Ja, dat is eigenlijk zo per ongeluk gekomen. Want een jaar voordat de corona uitbrak, was er iemand uit Sint-Jans-Klooster, waar wat mensen hier thuis gekomen en die gingen een boek schrijven over de oud-artiesten die dus het zwarte goud waren, weet je. Dus zij zeggen dus van het zwarte goud is, dat zijn de mensen die op die singeltjes gezongen hebben. En dat is zwart en goud zijn dat de mensen die eraan meegewerkt hebben. Dus zo is het gekomen. En later, toen is dat boek uitgekomen. Het is een heel dik tijdschrift is er uitgekomen. Mm-hmm. En toen is er een feest geweest in Sint-Jans-Klooster. En dat was voor 7000 man. Jeetje. En ik dacht, ik heb weer zo'n hartstikke leuke voorstelling in een bejaardentehuis gedaan. Hè? En dat is wel een groot verschil, hoor, moet ik zeggen. Want ze staan allemaal, als je dan voor de, dan heb ik het dus over de piraten, of ik dan wilde komen zingen in Sint-Jans-Klooster. En dat was hartstikke gezellig. En het was hartstikke leuk. En hoe heet het? Er waren nog meerdere artiesten, zoals Peter Koelewijn. Het waren allemaal artiesten van vroeger. Dus het vergeten zwarte goud, zo noemen ze dat.
0: Ah ja, dus, maar wij vergeten het niet, want regelmatig laten we muziek ook van Peter Koelewijn horen, bijvoorbeeld. Want
2: het is... Dat is ook leuk. Ja, en het vergeet dan Ria Valk niet. En Anneke Greulow mag af en toe ook gehoord worden. En ik bedoel ook Imca Marina. Dus het is allemaal leuk van vroeger, weet je. En ja, we hebben ook allemaal contact met elkaar. We vinden het wel leuk om elkaar ook weer te zien.
1: Maar Connie, het bijzondere van die piratenfestivals is dat daar hele jonge mensen staan.
0: Jong publiek dus.
2: Ja, vanaf 18 jaar. En die staan met de handen in de hoogte. Dan heb ik 7.000, 9.000 man voor mijn neus. Alle handen in de hoogte en die staan alles mee te zingen.
0: En die zingen, maar... en die zingen bijvoorbeeld dit mee. Dat vinden ze leuk om mee te zingen.
2: Dat is wel leuk, maar wat ze echt leuk vinden is een liedje wat ik in 82 heb opgenomen in maart. Ja? En dat is uitgekomen in juni.
0: Ja?
2: En in mei overleed mijn eerste echtgenoot. En het is een liedje van Wie ben jij, die mij altijd vertellen moet dat wat ik doe, jij altijd beter doet. Hè?
1: Maar dat ging niet over je man, toch?
2: Nee, natuurlijk niet. Maar ik kreeg wel brieven waarop mensen zo'n... Ja, Cor, die had wat van die lieve, aardige liedjes. En nou, ga je dat ineens zingen over het graf van je man? Nou, toen ben ik wel geschrokken, hoor. Ja. Ik denk, nou, dan zing ik het niet meer ook. Klaar, uit. En dat is dus na zoveel jaar bij de piraten, zeg maar, zijn de, dus dat wordt dan gedraaid en zo. En dan hoor ik ook, als ik daar optreed... Mm-hmm. Ze zingen het allemaal mee met de handen in de hoogte en ze staan het allemaal behoorlijk mee te zingen. Ik wist niet wat me overkwam. Ik moest het nog weer even ophalen, weet je. Want het was zo lang geleden dat ik dat gezongen had.
0: Ja.
2: Dus nou, maar dat was wel een leuke ervaring, moet ik je zeggen.
0: Nou, we gaan dat nummer maar even laten horen. Dat is dus uit maart 82. Wie ben jij, hè? Zeg je.
2: Ja.
0: Ja, ja. Ja, ja. En
1: we kunnen het ook zien, hè, hoe ze reageren als jij weer aan het zingen bent. Vanmiddag en vanavond bij Groete Zee.
2: En dat klopt, want dat is... Ja, je collega's zijn hier thuis geweest en we hebben er helemaal uitgebreid over gesproken. En ik heb het ook al gezien, ook hoor. Ik vind het hartstikke leuk.
0: Oké, nou, maar wij vonden het superleuk om dit ook op de radio te brengen hier bij Radio M Utrecht. Onderdeel natuurlijk van RTV Utrecht. Dus Connie, veel succes met de, met de voortzetting van je carrière, zeg maar.
2: Dankjewel. Hè? En ik wil jullie ook nog eventjes zeggen dat ik het hartstikke leuk vind om naar jullie te luisteren.
0: Oh, kijk eens. Ja, dankjewel. Ik ga het nummer van het begin af aan eens even draaien, want dat is leuk. Dankjewel, Connie. Dag.
2: Oké, veel plezier. Dag, dat begreep. Doei.
0: Connie Vink. En wie ben jij? Uit maart 1982, nu op Radio M Utrecht.

0: Connie Vink, en wie ben jij? Toen ik Connie Vink net even belde, voordat ze in de uitzending kwam, toen zei ik, we gaan ook je nieuwe single misschien wel draaien. Toen zegt ze, nieuwe single, dat ding is dus heel oud. Ja, dat is dus deze.
1: Maar opnieuw heel populair.
0: Daarom, ja. Dus voor mij, in mijn beleving, ik kende het nummer wel, moet ik je zeggen. Maar het was niet de supergrote hit volgens mij. Zoals de toeteraar waar ik even wat van liet horen. Of maak je niet dik, dun is de bodem. Dus deze, we laten horen om die zo populair is. Ga jij wel eens naar het Piratenfestival Marjolein eigenlijk?
2: Nee, echt niet.
0: Niet?
2: Nee.
0: Maar dit is wel grappig dat er veel jonge mensen dit...
2: Ja, dat is juist heel leuk. Ja. Ja. Ik vond ook dat ze weer heerlijk klonk. Gewoon om naar haar te luisteren, vond ik al heel leuk. Ja.
0: Connie is Connie. Dat is niet onze Connie, want die is met vakantie.
2: Is ook heel leuk.
0: Dit is ook heel leuk, ja. Vanmiddag is Lisbeth tussen 12 en 2 met aan tafel. Maar goed, Connie Vink, dus ja, leuk om haar te horen. En haar zegje heeft ze gedaan in Utrecht. Het is wakker ten aanzien van de populariteit die zij weer geniet tijdens de Piratenfestival.
2: Hoe leuk is dat toch?
0: Nou, absoluut, ja. We gaan richting 8:30. Dat betekent zometeen en verkeersinformatie en voor die tijd het nieuws uit de regio. En dat heeft eigenlijk ook een beetje met verkeersinformatie te maken. Om even te beginnen?
2: Ja, ik heb van alles, maar ook een vrachtwagen vol vlees die in de brandende zon staat op de A12. En wat heeft de politie aangetroffen in een Utrechtse winkel? Nou, ook dat vertel ik zo.
3: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Radio M Utrecht met het regionieuws van 8:30. Door Marjolein. Het regent zonnestralen. Dat kennen we vannacht uit de middag. Maar het regent ook afzeggingen vanwege de hitte, Marjolein.
2: Ja, organisaties van evenementen die zijn er maar druk mee. Zoals de Rotary in Houten, die zet een streep door het truckfestival in de Expo Houten. Ook de Veiligheidsdag in Houten, waar de brandweerdemonstraties zou geven, gaat niet door. Een buitenfeestje in Bospark Vollenhoven is afgelast. En sporten in de hitte wordt ook afgeraden. De triathlon in Utrecht gaat dit weekend niet door. Net als het NK Atletiek voor junioren. Het WK Adoptiekinderen in Vianen is voor de veiligheid ook gecanceld. De organisatie vindt het onverantwoord om dan tegen een balletje te trappen. En de Valley Run in Veenendaal is meteen maar naar oktober verplaatst. De Utrechtse politie heeft meer dan 17.000 pillen aangetroffen in een winkel aan de Amsterdamse Straatweg. Het was een gezamenlijk onderzoek van de politie en de gemeente. 50 soorten medicatie en tientallen illegale sportsupplementen zijn in beslag genomen. Net als een groot geldbedrag. En de politie waarschuwt voor de gevaren van illegale medicatie. Een ernstig ongeluk vannacht op de A2 bij Nieuwerter A. Daar kwam een auto door nog onbekende oorzaak op zijn kant tot stilstand. Met veel schade tot gevolg. Hoe het met de bestuurder gaat, dat is niet bekend. En ook is niet duidelijk of meer auto's betrokken waren. De politie heeft in Venlo een man aangehouden voor de mishandeling van twee vrouwen in Utrecht. Vorige week werden de slachtoffers op verschillende plekken in de stad 's nachts van hun fiets getrokken en fors mishandeld, onder meer met een nekklem. Er waren via onder meer het opsporingsprogramma Bureau Hengeveld beelden van de man verspreid. Op de A12 bij Driebergen stond vanmorgen een vrachtwagen stil omdat de remmen zijn vastgelopen. En die truck is volgeladen met vlees. Volgens Rijkswaterstaat blijft de wagen voorlopig staan. Dit kan wat vertraging geven. Wel wordt gekeken naar een vervangende trekker om de lading vlees te vervoeren. En hopelijk werkt de koeling nog. En je leest er meer over op onze app en site. En daar staat ook het hitteblog. Want er is natuurlijk heel veel te zeggen over het weer en over code oranje.
0: Ik ga zo nog eens even kijken. En wij hebben ook Margot natuurlijk voor het weer.
2: Die dus weet daar ook van alles over te melden natuurlijk.
0: We houden ons weer met heel veel weer bezig vandaag.
2: Ja, nou, het is nu al warm. Vanmiddag gaan we naar de 34 graden.
0: Kijk eens aan. Marjolein, dankjewel. Jij blijft hier nog wel even vanochtend, dat kan ik me voorstellen. Die is best lekker koel in de studio.
2: Ja, hier is het lekker koel. Bij ons op de redactie, moet ik zeggen, wordt het al warmer.
0: Ja, toch wel. Ja, het was al een beetje warm vanmorgen. Dus,
2: precies,
0: Nou, sterkte daar. En we horen je graag weer om 9:30
2: zeker,
0: met het
2: straks.
0: Nieuws uit de regio. Dank je. Dan verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Of deze kant opkomend. Kom je vanuit Amsterdam richting Amersfoort over de A1... heb ik het dan vanaf naar de vesting tot knooppunt MNS 5 minuten. Dan rijdt het even goed door tot aan... Nou, knooppunt Hoevelaken gaat nog goed. Maar bij Hoevelaken zelf tot aan Barneveld ook weer 5 minuten extra reistijd. De A2, Den Bosch-Utrecht, Waardenburg, knooppunt Everdingen... heb je een kwartier extra tijd voor nodig. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Het vertraagt eigenlijk al vanaf Gouda tot aan Houten. Bij Houten is een ongeluk gebeurd eerder vanmorgen. De rechterrijstrook is dicht en nog altijd 40 minuten extra... gemeten tussen Gouda en Houten. Vanuit Arnhem naar Utrecht, ook over de A12... hebben we dan tussen Veenendaal-West en Maarsbergen. Die auto die er staat, ja, met vlees dus, dat zorgt voor nogal wat vertraging. 20 minuten in elk geval op dit moment. Ga je onderweg? Neem water mee, neem een paraplu mee. Stel je voor dat je aan de kant moet staan. Dan sta je in elk geval een beetje in je eigen schaduw. Of de schaduw van de parasol of de paraplu, beter gezegd. Goede reis namens ons, Radio M Utrecht.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
9: Verkeersverwachtingen.nl. Van 12 tot 29 juni zijn er werkzaamheden op de A12... tussen knooppunt Lunetten en Veenendaal. Door de week zijn er minder rijstroken en geldt een lagere snelheid. In het weekend is de weg dicht. Houd rekening met veel vertraging. Werk thuis, pak de fiets of reis met de trein. Vind slimme reisalternatieven op verkeersverwachtingen.nl. Verkeersverwachtingen.nl.
10: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
11: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
12: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Deze week elke dag kans op kaarten voor de fietsboot.
15: Doe mee met onze spelletjes en win.
16: Utrecht is wakker.

0: natuurlijk mogen de Beach Boys niet ontbreken. En misschien komen ze nog wel een paar keer voorbij. Misschien wel vanmiddag van 2 tot 3 bij Edwin in Studio 60. Zou kunnen. Dit was een OVO Surf in USA. Nou, op de plank staan vandaag is heerlijk, kan ik me zo voorstellen, op het water. Maar zorg wel dat je een petje op hebt over je over je lichaam goed beschermd. Want ja, die zon, daar moet je wel aan blootgesteld worden als je op zo'n plank staat. En ja, dan is het toch wel heftig, denk ik. Code oranje trouwens, hitte. Het einde is in elk geval nog niet in zicht van een hele hete dag ook weer. En de komende dagen zullen dat ook hete dagen gaan worden in Midden-Nederland. Robert-Jan Boy die gaat dat vanmorgen bespreken bij het KNMI in de Bilt. Ja, maar kun je beter zijn dan op die plek, kan ik me voorstellen, Robert-Jan.
1: Ja, ze zitten hier natuurlijk midden in het meetpunt van Nederland, Bob. Ik ben met klimaatexpert Lone Mokkenstorm op weg naar het meetveld. Sterker nog, we hebben het zojuist betreden. Een grasveld met allerlei apparaten erop. Hier een soort koepeltje. Oh, dat biedt wat schaduw, dat komt goed uit. Want die zon, die koperen ploert, die doet zijn werk al hoor. En dan zie je allerlei, ja, ik zie daar een windmolentje staan. Daar een soort bijenkast. Er zullen ongetwijfeld geen bijen in zitten. Daar wat bolletjes. Nou, daar een wit-rode paal. We kunnen zo wel eventjes doorgaan. Wat is het voor veld?
2: Ja, dit is het testveld van het KNMI. En wat we hier doen is onder andere, we hebben verschillende temperatuurmeetopstellingen naast elkaar. Wat oudere die we vroeger gebruikten, wat nieuwere die we nu gebruiken. En dan ja, kan je de klimaatreeksen goed met elkaar blijven vergelijken.
1: Aha, dit is een testveld.
2: Zeker, ja. Het echte meetveld waar de tropische dag of de hittegolf wordt bepaald, die is een paar honderd meter verderop.
1: Ah, daar kunnen we eventjes niet bij komen.
2: Nee.
1: Want anders worden de metingen verstoord.
2: Zeker.
1: Maar die ziet er zo'n beetje uit ook, zo'n veld met alles erop in de rand.
2: Ja, inderdaad. Ja, er staat een hoge windmast, 10 meter hoog. Er staat een temperatuur, een thermometer, luchtvochtigheid. Ja. Ja. Alles wordt gemeten.
1: Nou, laat maar een beetje onder dat koepeltje gaan staan, de pagode. Oude meetapparatuur, kortom, nog uit vroeger tijden. Zeg maar, nou ja, wat een hitte. Wat een temperaturen.
2: Ja, het is,
1: Is uitzonderlijk, denk ik, ook voor een klimaatexpert.
2: Ja, het is heel uitzonderlijk. Zelfs in het klimaat van nu. Kijk, we zien wel steeds vaker hittegolven. Die worden ook steeds warmer. Maar ja, als je kijkt naar de hitte van de komende dagen, dan is die ook nu heel uitzonderlijk.
1: En die is vooruitlopend. Vrijdag de grande finale. 37 graden hoorden wij. Maar ook temperaturen van 39 graden hoorde ik voorbij komen.
2: Ja, zeker in het zuidoosten kunnen we dat bereiken. Maar ook in de grote steden blijft het een stuk warmer. Ja, een beetje uit de zon blijven, verkoeling proberen op te zoeken. Dat
1: ja, die tips natuurlijk.
2: Ja,
1: en horen we ook de hele tijd hittekoepel die eraan komt. Wat is dat nou precies?
2: Nou, de hitte van de komende dagen die wordt eigenlijk veroorzaakt door een hoge drukgebied dat lang op dezelfde plek blijft hangen. En daar blijft de hitte een soort van onder gevangen. En ja, dat wordt tegenwoordig steeds vaker een hittekoepel genoemd. Ja. Maar eigenlijk, ja, wij spreken ook wel van een blokkade van hoge druk. Dat is eigenlijk wat de hitte nu veroorzaakt. Ja.
1: Hoge druk, dat betekent warmer.
2: Ja, de lucht die daalt in een hoge drukgebied en die warmt op. Er kunnen ook weinig wolken ontstaan. En nou ja, je merkt het al, die zon die heeft dan vrij spel.
1: Maar het zit gevangen tussen die systemen als het ware. Het kan niet weg.
2: Klopt, ja. Het houdt eigenlijk zo'n hoge drukgebied, die houdt andere systemen, dus regengebieden en dergelijke, op afstand. En dan houdt de hitte langer aan.
1: Hebben jullie dat wel eens meer gezien?
2: Ja, zeker. Ja. Ook, ik geloof dat de zomer van 1976, nou, dat is inmiddels 50 jaar geleden, hadden we ook te maken met zo'n blokkerend hoge drukgebied.
1: En als je teruggaat naar de metingen, het begin van de meting is 1901.
2: Ja.
1: Ik bedoel, de hittegolf. Ik bedoel, het volgt elkaar nu steeds sneller op, lijkt wel, hè?
2: Ja. Ja, hittegolven zijn wel van alle tijden. We meten hier al heel lang. Dat is ook wel uniek in de wereld, zo'n lange meetreeks. Natuurlijk hebben we vroeger ook veel hittegolven gezien, maar je ziet wel dat ze steeds vaker voorkomen. En ja, dat is wel zorgwekkend.
1: Ja, en hoe komt dat verder? Wat zit daarachter? De opwarming van de aarde?
2: Ja, dat komt door de uitstoot van broeikasgassen door mensen. Dat is tegenwoordig met zogenaamde attributiestudies kunnen we dat daar ook echt aan toeschrijven. Dus dan kunnen we zeggen, nou, de kans op zo'n hittegolf is met zoveel procent toegenomen door de mens veroorzaakte klimaatverandering.
1: Dus door menselijke toedoen beleven wij dit allemaal?
2: Ja, helaas wel, ja.
1: En als we nou verder vooruitkijken naar de toekomst, wat moeten we dan denken?
2: Ja, dat hangt ook heel erg vanaf hoeveel broeikasgassen we nog blijven uitstoten. Dat is het goede nieuws, want dat betekent ook dat we er nog iets aan kunnen doen. Maar wat we wel zien in onze klimaatscenario's is dat de kans op dit soort hittegolven verder toeneemt. Ook dat de temperaturen hoger worden. Dus ja, dat is een beetje het toekomstbeeld.
1: Dat het klimaat in Nederland een soort Sahara-klimaat wordt?
2: Nou, we blijven...
1: Bij wijze van spreken.
2: In de winter blijven we nog wel veel neerslag houden. Sterker nog, die neemt toe in de winter. Maar inderdaad, de zomers worden een stuk droger, ja.
1: Ja, nou, dat is niet zo'n leuk vooruitzicht.
2: Nee, helaas niet.
1: Ik begrijp dat jullie ook bezig zijn nu met het, het Weer Impact Team?
2: Klopt, ja, later vandaag komt het Weer Impact Team samen. Ja. En het Weer Impact Team bekijkt eigenlijk samen met onze meteoroloog van, nou, wat is eigenlijk de verwachte impact van deze hitte? En als die hitte maatschappij ontwrichtend is, of als we verwachten dat het wordt, dan kunnen we nadenken over een code rood. Ja. Want een code oranje, code rood verschillen in meteorologisch opzicht niet zoveel van elkaar, maar een code rood heeft echt te maken met de impact die we verwachten.
1: Dus dat wordt nu besproken. Het kan zomaar zijn dat vrijdag tot code rood wordt uitgeroepen.
2: Ik sluit het niet uit, maar dat is uiteraard aan onze partners om dat verder te bespreken.
1: En tegelijkertijd is ook de boodschap, jongens, het komt door CO2-uitstoot, dus vervuiling, fabrieken, auto's, noem alles maar op.
2: Ja.
1: Jongens, verminder dat.
2: Zeker, ja. Ik denk, er zijn heel veel dingen die je zelf kunt doen natuurlijk om duurzamer te leven. Minder kopen, minder vliegen.
1: Minder kopen?
2: Ja, minder producten. Producten worden natuurlijk
1: consuminderen.
2: Ook, consuminderen, precies. Altijd een goed idee, ook voor de portemonnee.
1: Kijk, ja, je lacht erbij, maar een belangrijke boodschap.
2: Zeker, ja. Ja, je moet het ook... ik denk dat we de moed kunnen vasthouden.
1: Voor de toekomst.
2: Zeker, ja.
1: Nou, waar gaat de rit nu naartoe zometeen? Naar de grote gebouwen daar? Om daar in een laboratorium verder alles te gaan onderzoeken?
2: Ja, ik ga zo terug om te kijken hoe de temperatuur zich verder ontwikkelt. En we houden de waarschuwingen goed in de gaten.
1: We doen één stap naar voren. En we voelen de hitte op de huid. En hoe laat is het? Nou, 8:50 zo'n beetje. Iets vroeger.
2: Ja,
1: het wordt warm vandaag weer.
2: Het wordt zeker warm, ja.
1: Wij wachten de ontwikkelingen af. Bedankt.
2: U ook bedankt.
0: Lone Nokkerstorm. Bij het KLMI en Robert-Jan Bijhaar. En zometeen

0: Zo, nog even die extra boost die ze krijgt van ons. Samantha Steenwijk, de nationale nieuwe hier bij Radio M Utrecht. Ja, wat een leuke foto's krijgen we ook. En op de Facebook van Radio M Utrecht heb je het misschien al gezien. Als het gaat om kunst in huis.
1: Ja, we wilden zo graag weten wat hangt er allemaal aan de muur of wat staat er op de tafel. En we vroegen, ja, als je het leuk vindt, laat even een foto zien. Nou, dat doen heel veel mensen. Vooral van schilderijen, maar niet alleen schilderijen. Nee. Want Sera de Groot die zegt, ja, mijn huis hangt niet helemaal vol met kunst. Er zijn wel wat pentekeningen. Maar, zegt ze, deze oude man van Jati Hout, dat zegt mij niet zo heel veel, is nog ouder dan ik en ooit door mijn ouders meegesmokkeld in een hutkoffer vanuit Indonesië. Ik kijk er dagelijks vele keren naar. Oh ja, je kan hem ook zien. Het is een houtsnijwerk.
0: Zeker, is een mooie herinnering.
1: Van een oudere man. Ja.
0: Ja, dat is mooi. Maar vooral het verhaal erachter natuurlijk. De belevenis die Sera hier even duidelijk maakt voor ons. Ja. Die ze dan elke keer weer heeft. WhatsAppje van Ernst. Kort iemand het af. ERVT, dankjewel. We krijgen wel vaker appjes van je. Het is misschien geen kunst, maar het is wel een klein museumpje. Nou, en ik zit erop te kijken. Ik zie een heel leuk hondje. Nou, hondje, dat is een ding van een kilootje of 35.
1: Oh, het is een echte.
0: Het is een echte. En die zit, een beetje een Amerikaanse bar, weet je wel, met van die banken, rood-witte banken en zo. En ja, waar dit dan is. Ja, het is zeker een klein museum, als dit bij jou thuis is. En ook aan de muur hangen, van die lichtgevende Route 66 hangt
1: er. Oh ja,
0: zo.
1: Leuk.
0: Het ziet er echt heel leuk

0: veel.
1: Als je ons nou allemaal Mark noemt, al dan zijn we klaar.
0: Oh, hoe?
1: Als je ons allemaal Mark noemt.
0: Mark, oké. Hey Mark, moet je luisteren. Hebben jullie huisdieren, Mark?
1: Ja, we hebben alles gehad. Ja? Konijn, hond, heel veel katten. En nu hebben we nog één kat.
0: Ja. Oh ja, oké.
1: Ja, maar dat is niet allemaal tegelijk trouwens.
0: Goudvissen is ook veel meer kinderen.
1: Ja, als kind wel heel veel guppies ook. En dat je dan ineens nog meer guppies hebt.
0: En je hebt ook een aquarium gehad, of niet?
1: Een aquarium.
0: Ik ook vroeger, ja.
1: Ja, dat was het enige wat erin kwam bij huis van Gils toen ik klein was.
0: Oh, ja, bij ons thuis ook inderdaad. Ja. Nou, ik heb... Nee, dat is niet waar. Inderdaad, aquarium. Maar mijn vader zal nu ook wel weer luisteren, denk ik. Die weet het nog eens geen ander. Ik had een aquarium. Mijn vader maakte het altijd schoon.
1: Ja,
0: want ik had altijd groentesoep natuurlijk. Dus ik vond het verschrikkelijk dat schoonmaken. En ik heb een keertje in de basisschooltijd... Een keertje, dan mochten we tijdens de schoolperiode... Lange schoolvakanties... mocht je dan iets meenemen van school. En wij hadden op een gegeven moment wandelende takken in de klas. Wandelende takken, die beestjes, tropisch denk ik of zo.
1: Ja.
0: En ik had het niet thuis verteld. Dus ik kreeg een terrariumpje mee met wandelende takken. 6 weken lang hebben mijn ouders naar de wandelende takken moeten luisteren. Dus, en kijken. Dus,
1: ja. En hoeveel wandelende takken waren het toen je weer terugging naar school?
0: Ik denk dat we er een stuk of 10 hadden. En ik denk dat er hooguit 2 of 3 over waren. Ja. Ja, ik heb geen idee. Ik heb geen verstand van. Ik kom hierop omdat ik die foto hier zie van Ertz natuurlijk met die hond. En ja, ik heb ook honden gehad. Hartstikke leuk allemaal. Is dat kunst? Nee, dat is geen kunst. En nou ja, aan de muur hebben we wel het een en ander gezien hier. We praten er graag met je over door. Doet Liesbeth vanmiddag ook natuurlijk, hè?
1: En heel veel zelfgemaakte kunst zie ik. Dus stuur die allemaal ook vooral naar Liesbeth toe.
0: Hm. Oh ja, dat kan natuurlijk via de RTV Utrecht app. WhatsApp is dat dan via de RTV Utrecht app. Of Facebook, Radio M Utrecht. Als je foto's kunt doen op Facebook, ziet gelijk iedereen. Dat vinden we ook leuk. Mar, hallo Mar.
2: Ja, hallo, Bob.
0: Ja, maar vind
2: je. En maar.
0: Ja, dat is ook voor mij natuurlijk. Als jullie allemaal met de M beginnen, ja, voor mij is het al lastig. Het weer voor midden Nederland is niet lastig, maar het is wel lastig om je hoofd een beetje koel te houden, denk ik, vandaag.
2: Ja, ja, en ik moet elke keer maar weer over die hitte beginnen.
0: Ja, nou,
2: en dan krijg ik het zelf ook heet van.
0: Ja, is dat zo? Want, het is gewoon een hele hete dag weer. Dus je moet jezelf wel beschermen natuurlijk.
2: Dat is ook zo en dat doe ik ook hoor. Vanmiddag geen fiesta, maar een siesta.
0: Hè,
2: dus iedereen die kan, dat kan ook natuurlijk niet iedereen. Maar ik kan vanmiddag wel eventjes lekker eventjes op de bank liggen. Dan haal ik ook een beetje de slaap in die ik afgelopen nacht heb gemist. Want het is zo dat boven de 20 graden... dat de meeste mensen ook niet meer goed slapen. Hè. Dus alleen mensen met een airco of met een ventilator... die hebben dan een beetje geluk. Maar er zijn ook mensen die dat niet hebben. En dat merk je ook. En ja, we krijgen nog een paar van die nachtjes. Dus wat dat betreft is het ook misschien wel handig... als je kunt 's middags even een slaapje te doen. Op dit moment zijn er al plekken in onze provincie... die boven de 25 graden zijn uitgekomen... na een minimum van 20 graden, tropische nacht. Waar gaan we naartoe? We gaan vanmiddag richting de 33 graden. Dat is natuurlijk weer hartstikke warm. Met een hele hoge zonkracht. En misschien ook een vleugje wind uit het noordoosten. Dus vooral voor het noorden van het land. Maar ik hoop toch ook dat het midden van het land... een beetje die wind zal voelen vanmiddag. 33, 34 graden. Code oranje nog steeds van kracht. En de hittekracht vanmiddag loopt op tot zo'n 8 of 9.
0: Dan is er een kreet. We want more, we want more. Maar dat willen we eigenlijk niet. Maar het gaat wel gebeuren morgen. De hogere temperaturen nog dan vandaag, toch?
2: Ja, ja. Eerst maar even komende nacht. Misschien wordt die nog wel warmer dan afgelopen nacht... met de minimumtemperaturen boven de 20 graden. En morgen wordt het dan in plaats van 3, 34 graden... 37 graden. Dus daar kun je nog eens 3 graden bij optellen. En dat wordt echt de heetste dag van de reeks... met heel veel zonneschijn. Later in de middag krijgen we vanuit het zuidwesten... misschien ook een beetje middelbare bewolking... waaruit dan later in de dag, delen, avond... in het oosten van het land misschien de eerste onweersbui gaat vallen. Die brengt nog geen verkoeling. Ook geen verkoeling op zaterdag. Ook dat wordt een hele warme dag na een plaknacht... met 33 tot 36 graden. Ook op zondag, dan begint de operatie afkoeling... wordt het nog eventjes 30 graden. Met op beide dagen ook kans op een paar stevige onweersbuien. Maar de hitte lijkt voorbij te zijn na het weekend. Want op maandag, ja, 24 graden. Dat is toch heaven, toch? He, met de mix van wolken en zon.
0: Ja.
2: Heerlijk, toch?
0: Ja, precies. We kijken er nu al naar uit, hè? Bewijs van spreken.
2: Ja,
0: dat niet bewijs van spreken. Dat is ook zo. Maar goed, dankjewel. Hou ons op de hoogte. Ook weer vanmiddag weer aan tafel. En

0: bij Aard, wil ik zeggen. Maar Joost is er natuurlijk. In Utrecht komt thuis dan weer vanaf 5 uur. Dankjewel. Wij gaan elkaar volgende week weer spreken op de radio.
1: Volgende week, ja. Okay. Ja hoor.
0: Goed zo. Dankjewel voor nu, hè. Doeg.
1: Dag.
0: Tot zover deze Utrecht is wakker. Mede mogelijk gemaakt door iedereen die het heeft weten vol te houden. Hartstikke goed. En volhouden is helemaal niet zo'n punt. Van zometeen is Edwin er ook met het Nederlandse lied in de hits uit Holland. Connie Vink misschien ook wel.
1: Oh, die kan er zomaar bij zitten.
0: Ja, zou zomaar kunnen. Omdat ze zo populair is bij haar gesproken hebben met de Piratenfestivals met haar nummer. Margreet, het was weer een feestje. Jij bent ook nog aan het produceren morgen. Dan ben je niet op de zender, hè? Volgens
1: nee,
0: mij.
1: Maar in augustus kom ik weer. Nou, anderhalve week zelfs bij je.
0: Wat een vooruitzicht, zeg. Oké, okay. Hey, dankjewel. En blijf lekker luisteren naar Radio M Utrecht. Dit zijn de Drifters.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd? Maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Als u meer wilt met uw vermogen, maar ook meer zekerheid en meer grip, dan is het Meer van Meerdervoort wellicht iets voor u. Want via Meerdervoort investeert u in vastgoed met hypothecaire zekerheid en krijgt u een aantrekkelijke vaste rente maandelijks uitgekeerd. Meerdervoort is dus meer rust en minder slapeloze nachten. Vindt u zichzelf dat ook meer dan waard? Bekijk ons aanbod op meerdervoort.com. Uw vermogen verdient meer. Meerdervoort.
6: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
5: Investeren met de zekerheid van een eerste of tweede hypotheekrecht? Kijk op meerdervoort.com.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Radio M Utrecht. In midden in...
9: Dit is Eemland 1. Eemland 1.
10: Michel Koenen met het NOS Journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
11: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
10: Verschillende landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
12: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal en rouw is meer iets voor thuis.
10: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
14: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
15: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

0: Donderdag 25 juni is het vandaag. De dag dat we midden in een hittegolf zitten. Rond 9:30 hangen we dan ook weer aan de lippen van weerman Klaas Bijker om te horen hoe lang dit nog aanhoudt. Leefstijlcoach Daphne Blankenstein vertelt over slow living. Wat is dat en wat moet je ervoor doen? Nou, als je het vertaalt letterlijk, dan volgens mij moet je daar heel weinig aan doen. U hoort er straks alles over. En dan kunnen we zondag 28 juni weer gluren bij de buren. Collega Arjan Klaver had een gesprek met countryzanger Casey, een van de deelnemers daarvan. Maar na het eerste stukje muziek gaan we uitgebreid praten met de Baarnse Saskia Schuit. Zij zet zich al jarenlang lokaal en internationaal, al of niet als vrijwilliger, in voor ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. En nu is ze sinds 1 maart zakelijk directeur op Paleis Soestdijk. Reden genoeg om haar na de eerste paar inwerkmaanden hier in de studio uit te nodigen voor een gesprek. Welkom bij deze editie van 1&1 Actueel.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: toch alweer een aantal jaartjes geleden. Down Under en Man at Work. De Barendse Saskia Schuit lijkt van alle markten thuis. In haar dagen moeten denk ik toch meer dan 24 uur zitten. Maar dat horen we zo. Als je leest wat ze allemaal deed en of doet. En of het nou in haar werkzame leven als zelfstandig adviseur in binnen- en buitenland is. Of als vrijwilligster bij lokale activiteiten. Afgelopen jaar ontving ze zelfs een hele hoge, volgens mij, buitenlandse onderscheiding. Hier in Baarn was ze vorig jaar toch wel de grote motor van het succesvolle Groot Baarnse Ontbijt, naar aanleiding van 675 jaar stadsrechten hier. En sinds 1 februari is ze nieuwe zakelijk directeur van Paleis Soestdijk. Zou dit nou haar droombaan zijn? Nou, ik ga het er vragen, want ze is onze eerste gast in de studio vanochtend. Bijna een soort rustige opstart van je werkdag met een kopje koffie erbij. Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Start jij op je werk ook zo rustig op? Of is het meteen hup er tegenaan?
1: Nou, inderdaad, meer dat laatste, ja. Hup er tegenaan.
0: Maar wel met koffie ernaast, toch?
1: Nou, eerder een kopje thee voor mij,
0: Ja. Ik zei het net al, je zit je al jaren lokaal, maar ook internationaal in voor ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. Wat is eigenlijk jouw opleiding dan? Dat kan ik niet goed plaatsen, want volgens mij, ik zei het al, je bent van alle markten thuis.
1: Ja, dat klopt. Ik kom uit een horecafamilie in het verre verleden.
0: Oh?
1: En ik heb een wijnstudie gedaan. Zowel technische als commerciële wijnstudie. Omdat ik opgegroeid ben in hotels, letterlijk, in het buitenland voornamelijk. Wou niet echt de voetsporen van mijn ouders opvolgen, maar ik vond de horeca wel een waanzinnig vak. Dus ik heb een wijnstudie gedaan. Ik had blijkbaar een leuke, goede smaak. En daar heb ik veel in, een beetje technische, maar vooral heel veel commerciële functies gewerkt. En van daaruit eigenlijk ook de zakelijke wereld ingerold in de voedselindustrie. Op heel veel commerciële functies.
0: Ja.
1: En operationeel natuurlijk in de horeca.
0: Ja. Zelfstandig adviseur, ZZP'er op een gegeven moment geworden. Maar vroeger ben je ooit in dienst geweest natuurlijk.
1: Zeker.
0: Bij allerlei bedrijven en hotels. Wat deed jij precies als zelfstandig adviseur? Want inmiddels doe je wat anders. Gaan we het zo over hebben natuurlijk. Je begeleidde ze met van alles volgens mij, hè?
1: Ja, wat ik leuk vind is mijn kennis en ervaring te delen vooral. Met verschillende organisaties. En dat zijn vaak meer de MKB's. Om complexe vraagstukken op te lossen. De verschillende lagen die in een organisatie zitten. Om daar doorheen te prikken en te kijken van goh, wat loopt wel, wat loopt niet soepeltjes. En hoe kunnen we dat beter, effectiever, efficiënter oplossen. En daar krijg ik energie van. Die verschillende lagen los te pellen, om het zo maar te zeggen.
0: Heb je daarin ook nog een voorkeur? Want dat gaat dan naar vraagstukken rond groei, evaluatie, innovatie, samenwerking. Wat is jouw grote liefde daarin? Wat vind je het fijnste of maakt dat je niet uit eigenlijk?
1: Eigenlijk niet. Ik vind die complexiteit leuk. Het maakt me wel uit over welk onderwerp, zeg maar, je zou mij niet snel in de IT vinden of zo. Dus het heeft wel altijd te maken met voedselindustrie, horeca, hospitality, evenementen. Die kant op, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar ligt wel mijn passie.
0: En er moet altijd een soort maatschappelijk dingetje doorheen geflooid worden,
1: zeker,
0: hè, voor jou. Dat
1: zeker,
0: begreep ik wel.
1: Zeker.
0: Je had het al over wijn net. Nou kreeg jij vorig jaar, in december volgens mij, heb jij een hele mooie prijs en award ontvangen. De PUM Award. Ik weet niet waar dat voor staat. Dat kon ik niet vinden. Maar dat was voor een project wat jij in Libanon hebt gedaan. En dat had iets met wijn te maken.
1: Zeker. De PUM is een organisatie uit Den Haag. Die werken met ontwikkelingslanden om bedrijven te helpen met hun groei. En dat kan op allerlei vlakken zijn. En ik had toevallig, ik ben daar vrijwilliger. Dus ik had een bedrijf in Libanon die ik online heb moeten coachen, omdat ik er natuurlijk niet naartoe kon. Wegens de omstandigheden in de wereld. Dus ik heb ze online gecoacht om een mousserende wijn te maken. Nou heb ik een technische achtergrond, zoals ik vertelde. Dus ik kon dat mooi doen. Het was best wel moeilijk, omdat je natuurlijk niet de wijn kan proeven. Maar zij hadden nog nooit een mousserende wijn gemaakt. Het is ook de eerste mousserende wijn uit Libanon geworden. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Nou, en er zijn een aantal vrijwilligers, er zijn meer dan 1000 vrijwilligers bij de PUM. En een aantal daarvan hebben een award gewonnen om zich te onderscheiden van wat hebben ze bereikt. En in mijn geval ging dat over wijn. En dat is echt eervol om dat te mogen ontvangen. Ja.
0: Ja, zeker. Want het is nog een stuk lastiger als je er niet heen kunt, zelf kunt zijn en beeldend kunt praten met je handen. En de mensen ook ziet, in de ogen kunt kijken. Ja. Het is net zoiets als de Zoom-lessen op school tijdens corona. Dat.
1: Inderdaad. Zo, ja. Ja. En ik heb twee projecten, of inmiddels zelfs drie projecten in Libanon gedaan. Ook een klein bedrijfje die ook toevallig in de wijn zit. Maar liever ga ik er ook wel naartoe. Ik heb een aantal projecten voor de PUM gedaan, waar ik ook een keer in Nairobi ben geweest in Kenia, en een keer in Abidjan en Ivoorkust. Dit jaar was dat. En dat had helemaal niks met wijn te maken, maar wel maatschappelijk. Want het was gewoon een project voor kinderen. Ja, fantastisch mooi project ook weer.
0: Heb je nog contact? Want Libanon is natuurlijk ligt in bepaalde vuurlinies. Heb jij contacten nog steeds daar? Spreek je de mensen nog?
1: Ik heb met iedereen contact. Alle bedrijven met wie ik heb samengewerkt heb ik contact. En af en toe bellen ze dan even om te brainstormen van Saskia.
0: Maar dat is ook nog mogelijk dus.
1: Zeker. Ja, en dat maakt het ook heel erg leuk.
0: Heb je die award trouwens? Want ik zag je op een foto staan met koningin Maxima. Heeft zij ze uitgereikt of was zij erbij aanwezig?
1: Ze was erbij aanwezig. Ze heeft ze niet letterlijk overhandigd, zeg maar. Maar ze was er wel aanwezig. Ja,
0: en je kon even met haar praten?
1: En we konden even met elkaar praten.
0: Of zij met jou, hè? Zij moeten als eerste
1: praten. Ja, ze heeft een behoorlijke babbel. Dus dat is best een heel leuk gesprek.
0: En jij ook. Dus leuk.
1: Met z'n allen eigenlijk. Ja, leuk. Zeker leuk.
0: Wat stond er trouwens in het juryrapport? Waarom heb jij die prijs ontvangen?
1: Nou, onder andere omdat het juist een heel complex project was op afstand. Waar je dus inderdaad letterlijk niet kon proeven. En dat maakte het echt best wel moeilijk. Het is een heel mooi product geworden. En innovatief. Ik hou heel erg van innovatie. Dus die combinatie was waardoor ik onder andere ik er eentje heb ontvangen,
0: Ja, en want ik zei lokaal en internationaal. Je hebt heel veel internationale dingen gedaan. Lokale dingen, is dat meer op vrijwillige basis? Je bent vrijwilligster. Ik weet bijvoorbeeld dat je, ik was er zelf bij trouwens, het Barends Ontbijt, wat natuurlijk fantastisch was met zoveel mensen in de Pekingtuin. Daar was jij een beetje de stimulator, grote motor, mag ik wel zeggen, toch?
1: Nou,
0: maar dat soort dingen vind jij mooi om te doen?
1: Ik vind het fantastisch om te doen. Ik doe veel vrijwilligerswerk. Omdat ik dat maatschappelijk ook belangrijk vind om te doen. Maar even over dat 675 ontbijt. Ja, dat was een fantastisch succes. Echt. En we hadden schitterend weer, een beetje zoals op vandaag.
0: Nu, maar dan 10 graadjes minder. Maar dat was prima.
1: Maar het was nog steeds schitterend weer. Maar we hebben het wel met z'n vieren gedaan.
0: Maar er hoort altijd één kapitein op een schip.
1: Nou, er waren 4 kapiteinen. Want we deden allemaal ons specifieke ding. En we hadden het heel goed afgesproken wie wat deed. En dat is ook heel goed gegaan toen.
0: Ja, het was ook geweldig. Maar heel Baarn vond het geweldig.
1: Ja,
0: het zat
1: zeker
0: ook helemaal vol.
1: Het was bomvol.
0: Nou, wij gaan zo even naar een stukje muziek luisteren tussendoor. En dan gaan we het hebben over jouw nieuwe baan op Paleis Soestdijk.
1: Oké, dank je.

0: Zo grappig. Sweet Dreams van de Eurythmics. Ik kan hem nog steeds gewoon helemaal meezingen. Heb ik nu even niet gedaan, maar... Ik praat verder met Saskia Schuit, die zich als zelfstandig adviseur lokaal en internationaal inzetten, ik zeg het in de verleden tijd, voor ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. En toen kwam er een vacature langs van Paleis Soestdijk, zakelijk directeur. Of ben je ervoor gevraagd, Saskia? Hoe zat dat?
1: Nou, het kwam zo dat ik ken Maya Meijer en Ton Meijer al 45 jaar.
0: Oh.
1: Mijn vader, toen wij terugkwamen uit het buitenland in 1980, is mijn vader voor Ton Meijer gaan werken. Die in die tijd aan de nemerij zat. Groot bedrijf had met onder andere wat horecalocaties. Dat is mijn vader toen gaan runnen. En zo ken ik ze dus al uit die tijd. Toen zij dus hier in 2017 Paleis Soestdijk toegewezen kregen, is onze vriendschap weer warm geworden. En heb ik ze dus de afgelopen jaren heel veel gezien. In een gesprek kwam er zo van, wat hebben jullie nodig? Waar spelen jullie mee? Wat zijn jullie struggles? Dat soort zaken. En ja, zo is het gelopen eigenlijk, het gesprek.
0: Hier zaten ze heel erg om te springen dus.
1: Nou, dat moet je aan hun vragen. Maar ik denk dat er best wel wat kon gebeuren. Tenminste, ik heb voorgesteld, misschien kan ik jullie helpen. En misschien kan ik wat voor jullie betekenen. En zo ben ik daar begonnen in februari.
0: Ja, fantastisch. Februari, maart, april, mei, juni. Je werkt er nu 5 maanden. Als jij zo'n baan krijgt, daar zit een functieomschrijving bij. Wat zakelijk directeur klinkt ook wel alsof er misschien helemaal geen maatschappelijke dingetjes tussenheen kunnen zitten. Maar leg uit, wat houdt jouw baan in?
1: Nou, het is super complex eigenlijk. Want ik hou me bezig met de operaties. Gewoon echt op de vloer. Wat gebeurt er? Ik kijk ook naar echt een beetje meer de zakelijke kant. Van hoe kunnen wij onze omzetten gaan verhogen? Wat voor een events kunnen wij hier houden? Dat zijn veelal maatschappelijke en sociale, educatieve zaken. We willen gaan kijken bijvoorbeeld naar scholen. Hoe kunnen we ook een stukje geschiedenis aan leerlingen meegeven? Maar ook uit de natuur, vanuit het park. Maar we kijken ook gewoon inderdaad wel wat we hebben zakelijke organisaties die ook bij ons gewoon een training kunnen geven of een productlancering kunnen doen. Dus we kijken op heel veel vlakken. We doen tentoonstellingen. Past dat allemaal in het paleis? Op welke locaties? Welke ruimtes hebben we beschikbaar? Bijt het elkaar niet? En uiteindelijk hou ik ook een beetje de kosten in de gaten. Dat is ook belangrijk. We moeten uiteindelijk nog wel eventjes proberen zo het paleis onderhoud te financieren. Dus ja. Dat speelt toch ook wel.
0: Ik las ergens bij al die dingen die jij nu net opnoemde. En dat alles binnen de kaders die bij de regels van het paleis horen.
1: Ja.
0: Zijn die daar dus nog steeds?
1: Ja, we zijn
0: ook nu de Oranjes er dus niet meer wonen.
1: Nou, juist. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, we zijn een particulier bedrijf. We zijn geen overheidsinstantie. We krijgen niet de vele subsidies die andere overheidsinstanties krijgen, zoals Paleis het Loo, bijvoorbeeld. Wij moeten onze broek zelf wel hoog houden. Dus het is echt belangrijk voor ons om te kijken, hoe kunnen wij met de regelgeving die er bestaat, kunnen wij zo optimaal mogelijk het paleis benutten, zeg maar. En dat is best wel een uitdaging, mag ik zeggen.
0: Jij werkt er nu 5 maanden. Ben jij er met een bepaalde verwachting ingegaan?
1: Ik dacht dat het... eerlijk gezegd, ik heb er meer werk aan dan ik dacht toen ik eraan begon. Maar dat is alleen maar leuk. En ik doe het met heel veel plezier, want er speelt zoveel. En nu, dus ik vind het alleen maar mooi om te kijken, hoe kunnen we met het hele team, wie doet wat, hoe kunnen we onze focus leggen of verzetten. En dat is eigenlijk waar ik me 24/7 mee bezig hou. En dat vind ik juist leuk, want dat geeft me passie. Dat is mijn passie.
0: Het is sowieso meer dan fulltime, denk ik. Ik vond het heel leuk. Ik las, ik weet niet meer waar ik het las, dat jij, volgens Maya Meijer, zakelijk sterk bent, scherp op kostenbeheersing, thuis in de horeca en gedreven in het binnenhalen van nieuwe prospects. En wat ze het allerbelangrijkste vond, maatschappelijk betrokken.
1: Ja.
0: Hoe klinkt dat voor jou als iemand dat over je zegt?
1: Ja, nou, dat klopt wel. Want dat vind ik ook belangrijk. En daarom doe ik ook vrijwilligerswerk. Naast mijn baan gewoon. Dus ik vind gewoon de cultuurhistorische waarde van het paleis houden. Dat vind ik dat is waar ook Maya Meijer en Ton Meijer voor staan. Nou, en dat we willen niet een grote evenementenlocatie worden. Want we doen heel veel tentoonstellingen. En we doen, zoals ik al zei, maatschappelijke, sociale evenementen houden we daar. En dat willen we gewoon in stand houden op het paleis. En dat daar heb ik echt heel veel gevoel voor.
0: Nou, ik weet nog dat met de vorige tentoonstelling, Smakelijk Soestdijk.
1: Smaak van Soestdijk.
0: Oh, Smaak van Soestdijk. Dat daar van elk kaartje wat verkocht werd een stukje afging. En dat dat bedrag uiteindelijk naar de voedselbank is gegaan. Ja. En dat liep aardig op.
1: Ja, dat hebben we een paar weken geleden hebben overgedragen. Overhandigd.
0: Ik zag het.
1: Ja, het gaat vanzelf, het zit in me. Gewoon.
0: Ja, maar het is ook mooi, want als jij zakelijk directeur bent of ergens boven in het management staat, dat moet je ook kunnen. En daar bedoel ik mee dat je niet, dat je de grote lijnen allemaal in de gaten houdt, maar niet heel erg constant gedetailleerd bezig bent en goed kunt delegeren. En dat zit wel in jou?
1: Nou, het gekke is dat ik, omdat ik uit de horeca ben, wel heel erg oog voor detail heb. Want dat werd er ongeveer ingeboord door mijn ouders. Dus ik moest wel gewoon echt opletten naar dit soort zaken. Mijn grootouders hadden zelfs nog een restaurant. Dus ik liep al in het restaurant toen ik ongeveer kon lopen. Dus dat oog voor detail heb ik heel erg. En zeker van mijn moeder. Maar dat helikopterview, strategisch nadenken, kijken waar gaan we naartoe, die rode draad. Ja, die combinatie maakt dat echt wel bij me past. En in dit geval bij het Paleis Soestdijk.
0: Ja, ik zat over iets na. Terwijl je dat vertelde van je opa en oma en dat restaurant. Ik denk, stel je voor, want jij bent van alle markten thuis. Stel, er is iets op Soestdijk en de horeca gaat helemaal over de kop. En er zijn zieken en dingen. En ze zouden jou vragen, Jos, zou jij een paar uurtjes mee kunnen draaien in het restaurant?
1: Geen probleem. Geen probleem. Ik doe dat nu al. Ik bedoel, ik loop gewoon heel veel door het paleis. En ik kijk rond om te kijken, hoe zien de toiletten eruit? Zijn ze schoon? Ik bedoel, dat soort zaken. Dus het is voor mij echt een eer om daar te mogen werken. Mijn vader werd op enig moment hofmaarschalk van koningin Beatrix. Dus toen prins Bernhard hoorde dat ik een wijnstudie deed, toen zei hij van, ik wil wel weten wat die dochter van de hofmaarschalk over wijn weet. Ik ben daar geweest als studenten om met prins Bernhard te zitten en een glaasje wijn te delen.
0: Heerlijk, in zijn olifantenkamer.
1: Zeker, en nu mag ik er werken. Dus het is echt fantastisch.
0: Ja, fantastisch. Nou, voorlopig blijf je daar ook, want je hebt het erg naar je
1: zin. Ik hoop het wel.
0: Hey, dankjewel, Saskia. Jij gaat nu zo naar je werk. Neem dan weer een kopje thee even en rustig aan de dag starten, want het is heet.
1: Het is heet.
0: Hebben jullie trouwens airco daar? Nee?
1: Nee, nog langer niet.
0: Nou, wij ook niet hoor hier. Maar het is nog goed te doen nu.
1: Nou, het is in sommige zalen wel heel erg warm.
0: Ja. Maar goed, maandag of dinsdag wordt het weer beter.
1: Zo is dat.
0: Hey, dankjewel, Saskia.
1: Graag gedaan.

0: Ja, Just in the Wild en Cheerio. En of het de grootste zomerhit wordt, dat zien we. Dat zien we nog wel. Ja,
1: aankomende en nu, zondag.
2: Oh, dat is de verkeerde.
3: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, ja, Klaas, goedemorgen. Wat de hitte ook soms met de apparatuur even doet, hè? Ja, ja, Klaas, wat gaan we er nou eens van zeggen? Het is warm, het is heet, het wordt heet.
4: Ja, heet, ja, maar vandaag valt het nog mee, hoor.
0: Tot nu toe wel.
4: Ja, nee, maar we krijgen iets mee van koudere lucht boven Friesland. Als je de warmte wilt ontvluchten, moet je naar Friesland en het noorden van Friesland gaan, of Groningen. Dan wordt het niet veel warmer dan 20 graden. En we krijgen daar iets van mee. Dus de temperatuur blijft achter bij gisteren. We komen net boven de 30 graden. Maar vrijdag en zaterdag dan krijgen we de volle warmte van Zuid-Europa over ons heen. Bij weinig wind en temperaturen tussen de 36 en de 39 graden.
0: Ja, want er vallen constant records, hè? In de warmste zus en de warmste zo.
4: Ja, dit is de warmste junidag ooit, maar hoe was het? In 2018 hebben we ook een hittegolf gehad.
0: Oh ja, dat weet ik. Ja. Toen moest ik verhuizen. Nou.
4: Ja, dik boven de 40, dat gaan we niet halen.
0: Nee.
4: Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, of hebben we gisteren al gezegd, daar zijn alle records gesneuveld. Dus ook die hittegolf van juli wordt in Frankrijk overtroffen.
0: Jo.
4: Ja.
0: Is dit weer wat jij heel fijn vindt, of niet?
4: Heel nauw lijkt mij niet. Nee.
0: Ja, ik weet niet. Er zijn mensen die kikken daarop. Die vinden het kan niet warm genoeg zijn. Ja, ik niet.
4: Ja,
0: maar...
4: bij jullie is er iemand, hè, die het heeft.
0: Dat weet ik niet eens.
4: Ja, Arjen.
0: Oh ja? Oh, dan ja.
4: Dat wist je misschien niet.
0: Nee, dat wist ik niet.
4: Maar gisteren had ik, zei hij ook al iets van, nou, dit, volgens mij vond hij het nu ook een beetje gortig worden.
0: Ja. Ja, ja, het kan te zijn. Maar goed, je doet er toch niks aan. Het is wat het is. Hoe lang gaat het nog duren, Klaas?
4: De heetste dagen zijn zaterdag en zondag. En niet te vergeten, wat erger nog is, dat de temperatuur 's nachts niet onder de 23 graden komt.
0: Ja, plaknacht dus, hè?
4: Ja, en in, bijvoorbeeld in Limburg niet kouder dan 25 graden. Dus dat is vooral voor de gezondheid van ouderen misschien nog wel finester als die 36 tot 39 graden. Maar goed, het is niet anders. In de loop van de zondag zijn er lokaal een paar onweersbuitjes. Dan halen we het moeite de 30 graden. Het stelt niet al te veel voor, denk ik.
0: En maar dan, die buitjes, is dat in onze regio? Of?
4: Nou, het zijn verspreide buien.
0: Oké, dus dat weet je niet precies?
4: Nee, dat is, waar het wel en niet valt, het is een beetje lastig in te schatten. Mm-hmm. Maar vooralsnog lijkt het niet al te veel voor te stellen. En dan, vanaf maandag wordt er uit een totaal ander vaatje getapt, moet ik zeggen. Dus de temperatuur is dan onder de 25 en midden volgende week zelfs onder de 20 graden.
0: Oh.
4: Dus dat is van 36 naar 20, meer dan 15 graden verschil.
0: Ja, ja, ja. Maar gelukkig eerst 25 en dan 20. Dus we kunnen een beetje wennen aan het weer koeler worden.
4: We pompen niet meteen van de 35 in de 20 graden. Dat gaat volgende week geleidelijk. En de regenhoeveelheden, er valt wel regen, maar dat zijn gematigde hoeveelheden. Dus niet al te veel regen, maar wel behoorlijk fris volgende week.
0: Maar jij zegt dat nu ook volgende week. Ik weet altijd dat je graag altijd even zegt van slagen om de arm. Is dat wel zeker dat die temperatuur een stuk naar beneden gaat dan? Kun je dat wel met zekerheid zeggen?
4: Met zekerheid niks in de weer. Dus heb je het altijd over 80% of 90%, hè?
0: Mm-hmm.
4: Maar dit zit er al zo lang in. En je kunt er nog net geen gif op innemen.
0: Nee, zou ik ook maar niet doen.
4: Nee, dat gaat wel door. Alleen de timing van bijvoorbeeld zondag. Wat wordt er dan nog? Zit er dan nog in de 30 of in de 25 graden? Ja, dat is een subtiliteit.
0: Dat is even afwachten.
4: Die kun je morgen misschien nog iets beter voorspellen.
0: Nou, je zegt het al, Klaas. Morgen om 9:30 horen we jou weer terug. Dat wil zeggen ik niet, maar de collega's. En dan kun je daar wat meer op ingaan. Hoe het dan zondag eruit gaat zien.
4: Maar laten we niet vergeten dat vandaag de warmte toch nog een beetje meevalt. 1 à 32 graden. En er staat bijna geen wind. En het is geen wolkje aan de lucht.
0: Nou.
4: Het is een strak blauw uitspansel. Ja. Kom dan maar eens om.
0: Ja, maar ja, ik hou meer van wolkenluchten. Ja, wat doe je dan?
4: Ja,
0: hè?
4: Ik ook,
0: wachten
4: hoor.
0: Tot het zover is. Maar goed,
4: ja, maar,
0: Klaas.
4: Een diepblauwe lucht heeft ook zijn charme.
0: Tuurlijk, tuurlijk, maar ja. Niet altijd. Ik hou van de wisseling.
4: Ja.
0: Klaas, ik zou zeggen, veel water drinken, hou je koel.
4: Ja.
0: En morgen horen we je weer om 9:30. Dankjewel.
4: Okay.

0: Blondie was dat en Denise. De voorbereidingen voor gluren bij de buren zijn in volle gang. Zondag 28 juni openen ook in Soest bijzondere locaties hun deuren voor een middag vol met muziek en cultuur. Onze verslaggever Arjan Klaver is alvast een kijkje gaan nemen en staat samen met countryzanger KC op de plek waar hij zondag zal optreden. Tijd om kennis te maken met de man achter de muziek en vooruit te blikken op een sfeervolle middag vol countryklanken.
1: Aankomende zondag gluren bij de buren, ja. ook in Soest.
2: Ja, klopt.
1: En wij zitten in de achtertuin van een appartementencomplex tegenover Eetvilla van de Brink. Op precies te zijn Soesterbergse straat 111-103.
2: Ja, ja.
1: En dan ga jij optreden en dan heb ik het over KC. En jij zingt country en country gospel.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb dat vorig jaar voor het eerste keer meegedaan. En dit jaar mag ik weer meedoen. En dit keer in deze prachtige tuin. Moet je kijken, wat een vijver. Heel mooi. En, ja. Dus het wordt wel heel heet, ben ik bang. Ja. Maar ja, dan mag ik optreden. En dan mag ik tussen mijn country liedjes en country gospel liedjes geven.
1: Weet je al ongeveer waar je komt te staan?
2: Ja, nou, het is hier bij die vijver dus. Ja. En dan hier gaan ze dan van die stoelen neerzetten. En dan mag ik daar in dat hoekje mijn opstelling eigenlijk, ja. Ja, ja, ja.
1: Dus, ja, dan heb je ook een beetje een beschutte plek, want het wordt ontzettend warm.
2: Ja, maar ze gaan de parasols neerzetten en dan kan ik onder een parasol zitten. En de mensen die komen daar, ja. Gaan ze ook proberen parasols voor neer te zetten. Dus dat moet te doen zijn.
1: Ja, ik heb je vorig jaar gezien bij de Willem de Zwijgerlaan, of op de Willem de Zwijgerlaan.
2: Ja,
1: het was erg leuk, moet je zeggen, onder een carport. Het was toen ook zo verschrikkelijk warm.
2: Ja, het was heel warm, maar het was zeker erg leuk. En ja, ik kreeg leuke reacties ook, ja. Ja, misschien kunnen we het zo nog over hebben, wat eruit is voortgekomen nog. Hè?
1: Er is heel veel uit voortgekomen, ja. Daar wil ik het zo dadelijk even over hebben, inderdaad. Maar goed, het is country en country gospel. Wat is dat?
2: Ja, nou, country, dat kun je eigenlijk zeggen, dat zijn eigenlijk Amerikaanse smartlappen. Laten we het er gewoon niet omheen draaien. En meestal gaat het over allerlei ellende en shit. En dan, ja, daar gaat het over. Maar country gospel is ook country muziek. Het is precies dezelfde stijl muziek. Het is dus niet die black gospel die een tijdje erg in is geweest. Maar het is dezelfde country muziek. Maar die brengen gospel. En gospel betekent goed nieuws. Dus ik probeer in mijn programma zondag om die contrasten even een beetje te belichten. De insteek van regular country en de insteek, de positieve insteek van country gospel.
1: Oké, heb je dan zelf ook een banjo en een gitaar?
2: Nee, ik maak mijn muziektracks van de originele tracks met behulp van, het zal niet waar zijn, AI. En die gebruik ik dan als achtergrondmuziek. Mm-hmm. Ja, en daar treed ik dan mee op.
1: Ja, en hoe lang duurt dat?
2: Het is drie keer een half uur. En ik heb dus drie sets. Ik zou natuurlijk drie keer hetzelfde setlist kunnen doen. Nee. Maar ik heb drie verschillende setlist. Dus als je een hele middag wil blijven, dan kan dat ook. En dan hoor je niet iedere keer hetzelfde.
1: Nee, maar ja, goed, die vogeltjes fluiten hier een beetje. Je hebt ook hier langsrijdend verkeer. Af en toe is dat wel heel hinderlijk, of niet?
2: Ja, daar kom ik wel bovenuit. Dat is geen probleem. Hè. Okay. Dat wacht ik niet.
1: En dan de pauzes, ja, die worden natuurlijk opgevuld met een natje en een droogje.
2: Ja, dat moet ik afwachten. Hè. Vorig jaar was dat inderdaad geweldig geregeld door de gastvrouw waar ik toen was. Nu ben ik op een andere plek. En dat is voor mij net zo'n verrassing als voor iedereen.
1: Ja, of een visje uit de vijver, gelijk op de barbecue.
2: Ja, het zou lekker zijn, ja.
1: Hey, maar er is veel voor uit voortgekomen eigenlijk, hè? Ja. Van vorig jaar heb je op de Willem de Zwijgerlaan opgetreden. Was geweldig, een heleboel mensen waren er.
2: Ja.
1: En ik zat er ook tussen. Ja. En wat is er toen gebeurd?
2: Nou ja, jij hebt mij uiteindelijk een aantal maanden later heb je me via Pearl Musk, die zo'n leuk radioprogramma presenteert voor Radio Eemland 1 op de zaterdagochtend, Kletskoppen. Daar werd ik door gebeld en of ik op wou treden. Nou, dat hebben we gedaan en dat was ook leuk. Maar toen zijn we aan de praat geraakt. En inmiddels presenteer ik alweer bijna een half jaar het steeds populairder wordende, schijnt het, country-programma op de zaterdagochtend en de zondagmiddag, Country Vibes.
1: Ja, wat zijn de tijden?
2: En,
3: 9 tot 10 en van 12 tot 1.
2: Ja, nou, je hebt het helemaal goed. Ja, zondags of om 12 uur en zaterdagochtends om half 10. Ja.
3: Zing jij dan ook, net als zondag straks?
2: Nee, nee, dat maakt zondag aanstaande zo heel bijzonder. Zondag zing ik zelf. En als dat nou niks is, kun je altijd nog naar de radio luisteren. Want daar draai ik dan de originele country en country gospel songs.
3: We gaan even naar het hoekje van de tuin. Dat is even een klein stukje lopen om die vijver heen. Zo, zo. En dan staan we hier. Even kijken. Ja, kan je een beetje zingen?
2: If tomorrow never comes. En dan ben ik verder de tekst kwijt. Maar dat komt vanzelf wel goed. We wachten het wel af. If tomorrow never comes.
3: Er zit heel wat gospel in, hè?
2: Misschien wel.
3: Ja. Jij gaat je kleren halen zo dadelijk. Zondag ben je hier weer.
2: Ja.
3: En ik kijk nog even op een spiekbriefje. Soesterbeekse straat 111-101 tegenover Eetvilla van de Brink. En daar treedt op Casey. En die zingt country en country gospel. En het is tegelijkertijd ook onze zeer gewaardeerde collega bij Eemland tegenwoordig. Maar dat hebben we wel duidelijk gemaakt, hè?
2: Jawel, dat is gelukt. Thank you. See you all.
3: Mag je daar... Thank you.

0: Let's go. Shakira en Burna Boy en Die Die. Oh, wat een heerlijke ritmische muziek. Past echt een beetje bij deze zomerse dagen. Zo langzamerhand weten veel mensen wel wat slow cooking is. Maar er bestaat ook zoiets als slow living. Nou, wat is het? Wat moet je ervoor doen? Of misschien wel juist laten? Is het voor ieder mens haalbaar? Allemaal vragen waarop ik antwoord ga krijgen van leefstijlcoach Daphne Blankenstein. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annette.
0: Ja, als je het letterlijk vertaalt, is het langzaam leven. Is het dat eigenlijk ook gewoon?
1: Nou, met deze temperaturen zou dat niet verkeerd zijn.
0: Nee, zeker.
1: Om een beetje in de vertraging te gaan. Maar het is eigenlijk niet dat je langzamer dingen gaat doen of langzamer gaat. Maar eigenlijk dat je bewust keuzes maakt waar je aandacht naartoe gaat. Dus je kan best wel een drukke dag hebben, maar toch slow leven. Dus het gaat er eigenlijk meer om dat je echt bewust bezig bent met ja, wat doe ik wel, wat doe ik niet. In plaats van dat alles maar automatisch op je afkomt.
0: Ja, dan denk
1: daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja, en kan dat ook inderdaad in een tijd als deze, waarin snelheid en targets halen en ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, kan dat dan wel?
1: Ja, ik denk dat de beweging juist ontstaan is. Je zei inderdaad al vanuit de slow food, ons verzet tegen fastfood in Italië. Dat is eigenlijk wat breder. Heeft zich dat getrokken naar ook wonen, je werken, reizen. Dus dat je eigenlijk gaat voor kwaliteit, aandacht en ook echt bewust genieten. En ik denk dat het ook steeds populairder wordt, dat er steeds meer aandacht voor is. Juist omdat we in een tijd zitten waarin we 24/7 aanstaan. Er komen allemaal op social media natuurlijk fantastische werelden van andere mensen voorbij die je volgt. Dus er ontstaat steeds meer behoefte eigenlijk van al die prikkels die je de hele dag maar op je afkrijgt. Ja, om daar bewust wat afstand van te nemen. En ja, dat heeft er wat mee te maken dat het continu aanstaan, een heel klein stukje

0: is wat hoger, je ademhaling, je bloeddruk, nou ja, noem het maar op. En we hebben in deze tijden gewoon te weinig zitten we in de ontspanning. En dat heet het parasympathisch deel van je zenuwstelsel. Dus dat zorgt echt voor je herstel, je rust, je spijsvertering kan goed werken. Ja, en als je er steeds maar aanstaat, en dat herken je wellicht wel dat je 's ochtends, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Annette, maar ik heb mezelf er vanochtend in ieder geval weer op betrapt dat ik wakker werd en gelijk mijn telefoon bijvoorbeeld pakte om te kijken van hé, hoe ziet mijn agenda eruit? Een beetje op social media scrollen. Nou, sowieso ben je dan voor je het weet een half uur verder. Maar je hebt eigenlijk het herstel wat je 's nachts gehad hebt, je hersenen herstellen, je lichaam herstelt. Je hersenen worden ook schoongespoeld, zeg maar. Je hebt emotionele verwerking van de dag daarvoor. Nou, eigenlijk doe je dat gelijk te niet door al die prikkels weer binnen te laten met andermans agenda en nieuws, voordat je eigenlijk de kans hebt gehad om jezelf om zelf te wakker te worden op je eigen tempo. Dus ja, dat maakt eigenlijk al die zaken dat ja steeds meer behoefte inderdaad is om daar wat meer afstand van ja. te nemen.
1: Is het een rare vraag als ik zeg van in je baan moet je vaak, of je wilt of niet, hè, dat heet dan mee in de vaart der volkeren of zo. Want anders lig je er misschien uit. Is het een kwestie van het durven te laten gaan? En ook, ja, mij schiet iedere keer het woord balans in mijn hoofd. Is dat wat mensen soms misschien niet durven om daaraan toe te geven?
0: Ja, dat herken ik ook zeker. Inderdaad, wat je zegt, de balans. Maar ik denk ook kijk, we denken vaak van hey, er wordt van ons verwacht dat we nou ja, 's avonds nog op e-mails reageren of op een WhatsApp bericht of wat dan ook. Het voorbeeld van mijn dochter, zou ze niet leuk vinden dat ik het niet meld.
1: Oeh, zou je het dan
0: maar
1: wel doen?
0: Maar die zei van ik kan het wel hebben, denk ik. Een WhatsApp van hey, ik heb het berichtje al opengemaakt, dus ik moet nu wel reageren. Ik zeg van, hoezo moet je reageren? Ja, omdat iemand gezien heeft dat je het al gelezen hebt. Ik zeg, ja, maar dat hoeft niet te betekenen dat je er ook direct iets mee moet doen. Maar zo zitten we dus al in dat systeem eigenlijk. En dat zullen heel veel mensen wel herkennen. Maar ja. Ik denk dat we heel vaak het idee hebben van, ik kan het niet aangeven van mijn grenzen. Dat we denken van, ja, dat kan je niet maken. Maar je zult toch zien van als je heel duidelijk bent van, ik ben 's avonds niet bereikbaar. Of ik ga na 10 reageren. Of is het goed als ik er later even op terugkom, van dat mensen dat helemaal prima vinden. En daarmee kan je wellicht zelfs een beetje de trend zetten in je eigen omgeving, van dat het oké is om niet continu maar bereikbaar te zijn. Dus een voorbeeldje is inderdaad al niet gelijk je telefoon pakken 's ochtends vroeg, maar dat je bijvoorbeeld zegt van hey, na mijn eerste kopje koffie ga ik pas met mijn mail aan de slag of met mijn telefoon aan de slag. En dan geef
1: ja, maar soms kan dat echt niet hoor. Zeker nee, niet als je 's morgens vroeg programma hebt. Nee, dan moet je eventjes
0: dan,
1: nog
0: ben ik met je eens,
1: contacten.
0: Dat wel. Ja, maar, precies. Maar dat zijn wel keuzes die je kunt maken en wel in ieder geval naar buiten kunt aangeven. En vaker, hè, en natuurlijk zijn er altijd situaties dat je wel eventjes moet checken van hey, is er nog wat? Maar heel vaak kan het ook wel. En zijn we toch een beetje of verslaafd eraan geraakt. En, maar je kan dus ook zeggen van hey, ik ga pas na 10 doe ik dat. Zodat ik
1: ja, maar ja, als je na 10 op je telefoon kijkt, dan sta je op een station waar geen treinen rijden soms. Dat kan ook weer, hè?
0: Dan
1: heb je het nieuws niet gevolgd.
0: Ja, dan heb je het nieuws niet. Nee, precies. Ik zeg ook niet dat je helemaal niks meer hoeft te doen.
1: Nee, hoor.
0: Maar je
1: ik,
0: kan ook
1: ik snap
0: van,
1: je.
0: Nee, die momenten, ja.
1: Maar even,
0: ja, je hebt,
1: even tot slot. Aan de andere kant is het juist ook in deze tijd van ellende en oorlogen dat mensen misschien meer zo willen gaan leven met meer aandacht voor dingen die er echt toe doen, zoals familie
0: zeker.
1: Of vrienden of ontspanning.
0: Ja.
1: Daar is het ook wel weer een tijd voor, hè? Gewoon samen met
0: zeker.
1: Het gezin, in alle rust. Want ergens las ik ook, is rust misschien wel de grootste luxe die er bestaat? Dat vond ik zo mooi, hè?
0: Ja, ik zou het eigenlijk om willen draaien. Het is eigenlijk de basisbehoefte van ons lichaam. Dat is inderdaad die balans. En die balans is een beetje doorgeklagen nadat we dat gaspedaal continu aan hebben. Maar die balans, dus juist ook meer aandacht voor dat ontspanning, de herstel van je lichaam. Ja, dat is ook gewoon keihard nodig. Anders dan ren je gewoon de afgrond in. Ja, dus ja, het zijn kleine dingen die je kunt doen. Een boek lezen in plaats van scrollen. Bewust eten zonder je scherm erbij. Eén ding echt tegelijk doen. En dan ook echt met aandacht.

0: een telefoonvrij moment inplannen. Ja, dat zijn kleine voorbeelden, zeg maar, die je kan toepassen in je dagelijks leven, maar die jouw lichaam en je mentale gesteldheid net even die rust geven, zeg maar, om, ja, om ook te kunnen herstellen. En dat is gewoon echt keihard nodig, nou, zeker in deze
1: jij,
0: tijd.
1: Jij hebt zoveel adviezen en tips gegeven. Nou ga ik iets vragen, maar dan misschien kan je er niet eens op antwoorden. Als je iets op een tegeltje zou moeten zetten wat mensen thuis zouden ophangen qua dit, wat zou je daar dan opzetten? Iets over rust of balans?
0: Ja, blijf rustig ademhalen, zou ik zeggen. Want daarmee vertraag
1: blijf rustig,
0: je
1: rustig ademhalen. Ja, en dan rustig met hoofdletters.
0: Zeg maar. Ja, en dan rustig inderdaad. Ja, dat is eigenlijk wel mooi voor jou gevonden. En daarmee zorg je eigenlijk voor die balans in je lichaam. Ja, nou, je ademhaling kan je heel veel meedoen wat dat betreft.
1: Blijf rustig ademhalen en dan rustig met hoofdletters. Ik vind het een mooie uitsmijter. Ja. Daphne, dank je wel. Pas goed op jezelf en op anderen. Drink water, hou je koel en bedankt.
0: Zeker. Ja, jullie ook, hè. Dag.
1: En dat was hem dan weer. Eemland 1 Actueel van deze donderdag. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar via programma gemist ook op onze site eemland1.nl terug te luisteren. Morgenochtend zijn we weer present van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u alvast een prima weekend. Hou u rustig, zoek vooral de koelte op en drink veel water. Dag!

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. Vijf mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Twee mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Alok en Jess Glyme, Summer's Back. Jazeker, ook Con Can and I Beg Your Pardon.
2: Goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen. Ik zeg, daar gaat hij weer hoor. Zo, even lekker gaan zitten. Zo, ik ga non-stop muziek draaien. Toedeledokie. Nee, dat gaan we niet doen. Ik ga wel veel muziek draaien, maar ik blijf je wel vergezellen. Ja. Hey, het is vandaag 25 juni 2026. Ja, en terwijl de mussen van het dak vallen, presenteer ik gewoon een radioprogramma. En dat is helemaal niet zwaar. Nee, radioprogramma presenteren aan zich is niet een zware baan. Ik wil ook niet mensen beledigen die heel druk zijn met radio en alles eromheen, want daar zit werk aan, heel veel, daar kun je heel druk mee zijn. Maar het presenteren van het programma zelf, wat ik nu, hallo, aan het doen ben, geen probleem. Mooi, ik hoop dat jij een beetje, beschut bent tegen de warmte. En misschien krijg je er gewoon heel goed tegen, zit je lekker buiten, kan natuurlijk ook. Ja jongens, de komende dagen, temperaturen best wel aan de hoge kant. Zal ik er verder maar niet te veel meer over zeggen? Nou ja, misschien wel even leuk om te weten. Ja, voordat je het weet zit je weer in de koelkast en is het kerst. Over 183 dagen is het al zover. Ja. Hey, op de gastenlijst in dit uur, ja, ook lekkere zomerse muziek natuurlijk. DJ Jurgen. We hebben ook de Motors. Alex Gaudino. Wham? Jawel. Ja, dat kan er maar eentje zijn natuurlijk die we zo meteen gaan draaien. Maar wat dacht je van deze leuke uit 1995? Van Easy K. Dit is Oda.

0: Wham en Club Tropicana.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, waar gaat het over? Brandende zon op de huid. En het gaat over zorgeloos genieten. Club Tropicana schildert een paradijs waar drankjes gratis zijn. Iedereen de boel laat. Gelach klinkt. En alles ademt vakantie zonder verplichtingen. Maar er schuilt toch een knipoog in het plaatje. De vrijheid voelt wat gemaakt. Een soort georganiseerde ontsnapping aan de sleur. Het nummer speelt met het idee dat geluk te koop is met een ticket naar een tropisch oord. Maar ja, ach. Voor even doet iedereen vrolijk mee, want in Club Tropicana lijkt de zon altijd te schijnen. En voelt het leven gewoon lekker. Eenvoudig. Ja. Zomerse klanken op jouw radio, op Eemland 1, jouw streekomroep. Voor de regio Eemland. Ja, dat heb je al gauw als de naam Eemland 1 is. Maar Bunschoten, Spakenburg, Eemdijk, Zevenhuizen, Soest, Soesterberg, Baren, alles eromheen, daarnaast erboven. En ik zeg welkom. Mooi. Alex Gaudino zometeen, samen met Crystal Waters. Destination Calabria, gaan we zometeen draaien. We hebben ook nog straks een tijdreis naar het jaar 2000.
1: Papa, koffie?
0: Ja, wel. Doe maar toch. Ja, gewoon een bakkie. Doe maar gewoon een bakkie. Prima. Waar was ik gebleven? Nou ja, ik ga me gewoon de volgende platen aankondigen. Bij deze. Criss Cross Amsterdam samen met Jan Smit en Frans Bauer. Dit is

0: Alex Gaudino en Crystal Waters. Destination Calabria.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Zeker.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen. Andere landen hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en zeker 700 gewonden. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Beek in Zuid-Limburg 25 graden worden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, vanwege die extreem hoge temperatuur geldt code oranje behalve op de Wadden. In het noorden kan het nog altijd een graad of 27 worden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks de tijdreis naar het jaar 2000. Zometeen 3 platen uit dat jaar. De Motors met Airport uit 1978. En dan nu een plaat, ja, de artiest die heet Snow. Maar het liedje klinkt eigenlijk best wel zomers, vind ik. Informer uit 1993.
5: Informer, you know, say that I'm a snowman, I go blame. I keep on bum bam. Take the man that say that I'm a snowman, stab somewhere down the lane.

0: The Motors met Airport uit 1978.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, we gaan naar het jaar 2000. Ja, het viel allemaal mee, de Millennium Bug. Ach, een storm in een glas water. Kijken we naar de zomer van het jaar 2000, juni en augustus. Warm en zonnig, maar juli daarentegen, ik heb het over 2000, hè, was juist koel en somber. Het EK voetbal kleurt pleinen, kroegen en campings in het oranje natuurlijk. Ja, want Nederland organiseert in het jaar 2000 het toernooi samen met België. Nederland wint ruim van Joegoslavië, strandt uiteindelijk pijnlijk tegen Italië. Na strafschoppen. Amsterdam heeft zijn eigen zomerse volksfeest. Sail vult het ei met tallships en trekt miljoenen bezoekers naar de stad. In Den Haag zet Nederland een historische stap. De wet die het huwelijk openstelt voor paren van hetzelfde geslacht komt door de Tweede en de Eerste Kamer. Een schaduw valt over Enschede in het jaar 2000. Een gigantische vuurwerkramp verwoest een deel van Roombeek, eist 23 levens en raakt het hele land. Ja, 2000, een jaar waarin feest, vooruitgang en verdriet bij elkaar liggen. Drie platen heb ik voor je uit dat jaar. Ja, wat kan ik anders doen dan lekkere zomerse platen draaien? Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Madison Avenue met Don't Call Me Baby. En ook DJ Jurgen, dit is Higher and Higher.

Drie keer 2000 in de tijdreis. Jennifer Lopez met Let's Get Loud. Dat is toch wel de meest zomerse plaat in dit rijtje. Nummer 2 in de top 40, 17 weken in de lijst. En daarvoor Madison Avenue met Don't Call Me Baby. Nummer 17, 10 weken in de lijst. En DJ Jurgen met Higher and Higher. Een Nederlandse dancehit. Ja, Nederlandse productie. Haalt nummer 5, 11 weken in de top 40. Verzoekjes voor de tijdreis? Kom maar op. larry.koelewijn@eemland1.nl Knaan zometeen. Heerlijk zomers. Waving flag. Ja, zomers. Ook zomers. Shakira en Burna Boy. Die.

0: Siri Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari, de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburg goed.

0: producten uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
1: Another featuring 45 Ultra en Talk to You en ook de Urban Cookie Collective.
2: Goedemorgen.
1: Met The Key, The Secret. Ja, dat paste net niet helemaal ertussen. Nee, nee. Was ik bang voor althans. Moest ik heel snel praten, ja. En toch, ook alweer een lekker begin van het tweede uur dan in dit geval, hè? Ja. Zomerse klanken. Ja, niet alle platen zijn zomers, maar weet je wat het is met muziek in de zomer? Je hebt natuurlijk platen, dat zijn gewoon zomerhits. Die klinken in de winter eigenlijk gewoon als heel raar. Maar je hebt ook platen die kunnen altijd. Maar als je ze dan in de zomer draait, dan denk je ineens, hé, dit is een zomerhit. Ik weet niet of je me nog kunt volgen, maar ja, zo niet. Larry@eemland1.nl. Leg ik het je uit. Alright, dit uur op de gastenlijst. R.E.M., The Sidewinder Sleeps Tonight. We hebben een doubleplay aflevering met Train daarin. Niet te verwarren met Treintje. Nee, dus Train. We hebben ook Chappelle Roan. Ja, komt ook voorbij straks. We hebben Bart van Leeuwen met de plaat en zijn verhaal. Reden genoeg om de radio te laten staan op jouw streekomroep. En dat is natuurlijk Eemland 1.
2: Papa, koffie?
1: Nou, ik twijfel even. Nee, weet je wat? Ik heb de koelkast hier heel dichtbij staan.

Nou ja, dat heb je met Zero, hè. Dus dat schuimt veel meer. Wel eens vergeleken. Ja, je twee cola, dan doe je een Zero en een gewone. Schenk je ze allebei tegelijk in. Nou, die Zero, oké, laat maar gaan. Muziek op de radio. Wat dacht je van Mark Ronson samen met Miley Cyrus? Nothing Breaks Like a Heart.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: De dag is al lang begonnen als ze eindelijk wakker wordt. Ze wrijft de slaap uit haar ogen, staat op en schuift de gordijnen opzij. Mooi, de zon staat al lekker hoog, denkt ze bij zichzelf. Dit gaat vast en zeker een schitterende dag worden. Vandaag hoeft ze niet te werken. In plaats daarvan wil ze de hele dag op het strand liggen. Lekker bruin worden en plezier maken. En belangrijker nog, achter de mannen aan. Pas maar op, heren. Deze dame gaat op jacht, zegt ze tegen haar spiegelbeeld, terwijl ze ondertussen haar haar doet. Zij is de jager en jij bent haar prooi. Daar laat ze liever geen misverstanden over bestaan. Ze is een zwoele stem die je even betoverend toespreekt, maar zeker niet voor lang. Eén nacht vol passie, dat is het enige waar ze naar op zoek is. Eén enkele nacht en zeker niet meer. Vandaag gaat ze weer op veroveringstocht, op zoek naar een nieuwe prooi. Dus mannen, laat je hoofd niet al te veel op hol brengen als je haar tegenkomt en ze je met een zwoele blik recht in je ogen aankijkt. Want als je de volgende ochtend wakker wordt, is ze ongetwijfeld al lang weer verdwenen.

0: Ace of Base met All That She Wants. Met dank aan Bart van Leeuwen was dat de plaat en zijn verhaal. Het was overigens een hit in 1993. Daarvoor Mr. President en Coco Jumbo uit 1996.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 25 juni 1950. Dan barst op het Koreaanse Schiereiland een oorlog uit die officieel nog altijd geen echte vrede kent. Noord-Korea, communistisch en gesteund door de Sovjet-Unie, valt Zuid-Korea binnen. De grens bij de 38e breedtegraad verandert in een frontlinie. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties grijpt in en besluit Zuid-Korea te steunen. Ook Nederland doet mee. Ruim 4700 Nederlandse militairen dienen in Korea op land en op zee. De oorlog sleept zich voort tot 1953 en kost miljoenen burgers en ook militairen het leven. Op 27 juni 1953 komt er een wapenstilstand, maar geen officieel vredesverdrag. En precies daardoor blijft dit conflict hangen als een open wond. Noord- en Zuid-Korea schieten weliswaar niet meer op elkaar, maar officieel is de oorlog nooit echt beëindigd. Dat was 25 juni 1950. The Sidewinder Sleeps Tonight. Zometeen R.E.M. na Chappelle Roan en The Giver.

0: The Sidewinder Sleeps the Night van R.E.M. uit 1999.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja, maar eerst even dit. 3, 2, 1. Zo.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na 2 zware aardbevingen. Andere landen hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en zeker 700 gewonden. Een jongen van 17 uit Hendrikido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrikido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Beek in Zuid-Limburg 25 graden worden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, vanwege die extreem hoge temperatuur geldt code oranje behalve op de Wadden. In het noorden kan het nog altijd een graad of 27 worden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks Teaspoon met Summer of Love. We hebben ook Double Play. Dat is geen artiest, dat is ook geen plaat. Dat is ook geen titel. Nee, dat is een item. Met daarin 2 platen van 1 artiest. Vandaag Train. Oh, wat daar. 2 platen van Train. We hebben nog Ozone, lekker zomers liedje. Dragostea din Tei. Eerst terug naar 1987 met Desireless. Voyage, voyage.

0: Teaspoon met Summer Love uit 1999.
1: Twee hits van één. In double play.
0: Train komt uit San Francisco, moet ik zeggen. En draait vooral om de herkenbare stem van Pat Monahan. Toegankelijke poprock met grote refreinen, akoestische gitaren en vaak net wat meer gevoel dan je op het eerste gehoor denkt. Met Drops of Jupiter breekt de band wereldwijd door. En dat nummer, ja, dat klinkt als een soort van ruimtereis, maar onder die grote strijkers zit toch gemis. Monahan schrijft het na het overlijden van zijn moeder en fantaseert hoe het is als iemand terugkomt van de reis voorbij dit leven. Angel in Blue Jeans zit veel meer in de sfeer van een filmische liefdesdroom. Een mysterieuze vrouw, een beetje een westerngevoel. In die typische Train mix van romantiek en meezingbare poprock. Twee kanten van dezelfde band. Groot en gevoelig, maar ook lekker luchtig en beeldend. Angel in Blue Jeans, dit is

Drops of Jupiter van Train hier op Eemland 1. Daarvoor dezelfde Train, maar met een ander liedje. Angel in Blue Jeans. Dus die twee platen zitten overigens 13 jaar. Ja. Dus ja, we draaiden niet de logische volgorde in die zin. Maar ja, hey, waarom zou je logisch doen als het onlogisch kan? Is toch logisch? Ozone met Dragostea Dintei heb ik nog voor je. En ook Bebe Rexha samen met David Guetta. Wel eens vaker gezegd, welke plaat of welke artiest heeft David Guetta niet mee samengewerkt? Sad Girls heet het liedje. Ik zou zeggen, hele fijne donderdag. Geniet van het weer. In zoverre dat lukt. Het is toch wel heel warm. Maar ja, probeer er toch van te genieten. Ik zeg ja, min 15, dat is ook wat. Dan maar dit. Oké. Morgen een uur of 10 nieuwe editie Spaken met is goed. Zullen we dan weer afspreken? Prima.

0: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer, het is zonnig en droog momenteel. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Donderdag 25 juni is het vandaag. De dag dat we midden in een hittegolf zitten. Rond 9:30 hangen we dan ook weer aan de lippen van weerman Klaas Bijker om te horen hoe lang dit nog aanhoudt. Leefstijlcoach Daphne Blankenstein vertelt over slow living. Wat is dat en wat moet je ervoor doen? Nou, als je het vertaalt letterlijk, dan volgens mij moet je daar heel weinig aan doen. U hoort er straks alles over. En dan kunnen we zondag 28 juni weer gluren bij de buren. Collega Arjan Klaver had een gesprek met countryzanger Casey, een van de deelnemers daarvan. Maar na het eerste stukje muziek gaan we uitgebreid praten met de Baarnse Saskia Schuit. Zij zet zich al jarenlang lokaal en internationaal, al of niet als vrijwilliger, in voor ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. En nu is ze sinds 1 maart zakelijk directeur op Paleis Soestdijk. Reden genoeg om haar na de eerste paar inwerkmaanden hier in de studio uit te nodigen voor een gesprek. Welkom bij deze editie van 1&1 Actueel.
1: Dit is het programma 1&1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: toch alweer een aantal jaartjes geleden. Down Under en Man at Work. De Barendse Saskia Schuit lijkt van alle markten thuis. In haar dagen moeten denk ik toch meer dan 24 uur zitten. Maar dat horen we zo. Als je leest wat ze allemaal deed en of doet. En of het nou in haar werkzame leven als zelfstandig adviseur in binnen- en buitenland is. Of als vrijwilligster bij lokale activiteiten. Afgelopen jaar ontving ze zelfs een hele hoge, volgens mij, buitenlandse onderscheiding. Hier in Baarn was ze vorig jaar toch wel de grote motor van het succesvolle Groot Baarnse Ontbijt, na aanleiding van 675 jaar stadsrechten hier. En sinds 1 februari is ze nieuwe zakelijk directeur van Paleis Soestdijk. Zou dit nou haar droombaan zijn? Nou, ik ga het te vragen, want ze is onze eerste gast in de studio vanochtend. Bijna een soort rustige opstart van je werkdag met een kopje koffie erbij. Saskia, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Start jij op je werk ook zo rustig op? Of is het meteen hup er tegenaan?
1: Nou, inderdaad, meer dat laatste, ja. Hup er tegenaan.
0: Maar wel met koffie ernaast, toch?
1: Nou, eerder een kopje thee voor mij, dat dan
0: ja.
1: Wel.
0: Ja. Ik zei het net al, je zet je al jaren lokaal, maar ook internationaal in voor ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. Wat is eigenlijk jouw opleiding dan? Dat kan ik niet goed plaatsen, want volgens mij, ik zei het al, je bent van alle markten thuis.
1: Ja, dat klopt. Ik kom eigenlijk uit een horecafamilie in het verre verleden.
0: Oh?
1: En ik heb een wijnstudie gedaan. Zowel technische als commerciële wijnstudie. Omdat ik opgegroeid ben in hotels, letterlijk, in het buitenland voornamelijk. Wou niet echt de voetsporen van mijn ouders opvolgen, maar ik vond de horeca wel een waanzinnig vak. Dus ik heb een wijnstudie gedaan. Ik had blijkbaar een leuke, goede smaak. En daar heb ik veel in, een beetje technische, maar vooral heel veel commerciële functies gewerkt. En van daaruit eigenlijk ook de zakelijke wereld ingerold in de voedselindustrie. Op heel veel commerciële functies.
0: Ja.
1: En operationeel natuurlijk in de horeca.
0: Ja. Zelfstandig adviseur, ZZP'er op een gegeven moment geworden. Maar vroeger ben je ooit in dienst geweest natuurlijk.
1: Zeker.
0: Bij allerlei bedrijven en hotels. Wat deed jij precies als zelfstandig adviseur? Want inmiddels doe je wat anders. Gaan we het zo over hebben natuurlijk. Je begeleidde ze met van alles volgens mij, hè?
1: Ja, wat ik leuk vind is mijn kennis en ervaring te delen vooral. Met verschillende organisaties. En dat zijn vaak meer de MKB's. Om complexe vraagstukken op te lossen. De verschillende lagen die in een organisatie zitten. Om daar doorheen te prikken en te kijken van goh, wat loopt wel, wat loopt niet soepeltjes. En hoe kunnen we dat beter, effectiever, efficiënter oplossen. En daar krijg ik energie van. Om die verschillende lagen los te pellen, om het zo maar te zeggen.
0: Heb je daarin ook nog een voorkeur? Want dat gaat dan naar vraagstukken rond groei, evaluatie, innovatie, samenwerking. Wat is jouw grote liefde daarin? Wat vind je het fijnste of maakt dat je niet uit eigenlijk?
1: Eigenlijk niet. Ik vind die complexiteit leuk. Het maakt me wel uit over welk onderwerp, zeg maar, je zou mij niet snel in de IT vinden of zo. Dus het heeft wel altijd te maken met voedselindustrie, horeca, hospitality, evenementen. Die kant op, zeg maar.
0: Ja.
1: Daar ligt wel mijn passie.
0: En er moet altijd een soort maatschappelijk dingetje doorheen geflooid worden, hè, voor jou. Dat begreep ik wel.
1: Zeker.
0: Je had het al over wijn net. Nou kreeg jij vorig jaar, in december volgens mij, heb jij een hele mooie prijs en award ontvangen. De PUM Award. Ik weet niet waar dat voor staat. Dat kon ik niet vinden. Maar dat was voor een project wat jij in Libanon hebt gedaan. En dat had iets met wijn te maken.
1: Zeker. De PUM is een organisatie uit Den Haag. Die werken met ontwikkelingslanden om bedrijven te helpen met hun groei. En dat kan op allerlei vlakken zijn. En ik had toevallig, ik ben daar vrijwilliger. Dus ik had een bedrijf in Libanon die ik online heb moeten coachen, omdat ik er natuurlijk niet naartoe kon. Wegens de omstandigheden in de wereld. Dus ik heb ze online gecoacht om een mousserende wijn te maken. Nou heb ik een technische achtergrond, zoals ik vertelde. Dus ik kon dat mooi doen. Het was best wel moeilijk, omdat je natuurlijk niet de wijn kan proeven. Maar zij hadden nog nooit een mousserende wijn gemaakt. Het is ook de eerste mousserende wijn uit Libanon geworden. Dus dat is eigenlijk ook wel heel erg mooi. Nou, en er zijn een aantal vrijwilligers, er zijn meer dan 1000 vrijwilligers bij de PUM. En een aantal daarvan hebben een award gewonnen om zich te onderscheiden van wat hebben ze bereikt. En in mijn geval ging dat over wijn. En dat is echt eervol om dat te mogen ontvangen. Ja.
0: Ja, zeker. Want het is nog een stuk lastiger als je er niet heen kunt, zelf kunt zijn en beeldend kunt praten met je handen. En de mensen ook ziet, in de ogen kunt kijken. Ja. Het is net zoiets als de Zoom-lessen op school tijdens corona. Dat.
1: Inderdaad. Zo, ja.
0: Ja.
1: En ik heb twee projecten, of inmiddels zelfs drie projecten in Libanon gedaan. Ook een klein bedrijfje die ook toevallig in de wijn zit. Maar liever ga ik er ook wel naartoe. Ik heb een aantal projecten voor de PUM gedaan, waar ik ook een keer in Nairobi ben geweest in Kenia, en een keer in Abidjan en Ivoorkust. Dit jaar was dat. En dat had helemaal niks met wijn te maken, maar wel maatschappelijk. Want het was gewoon een project voor kinderen. Ja, fantastisch mooi project ook weer.
0: Heb je nog contact? Want Libanon is natuurlijk ligt in bepaalde vuurlinies. Heb jij contacten nog steeds daar? Spreek je de mensen nog?
1: Ik heb met iedereen contact. Alle bedrijven met wie ik heb samengewerkt heb ik contact. En af en toe bellen ze dan even om te brainstormen van Saskia.
0: Maar dat is ook nog mogelijk dus.
1: Zeker. En dat maakt het ook heel erg leuk.
0: Heb je die award trouwens? Want ik zag je op een foto staan met koningin Maxima. Heeft zij ze uitgereikt of was zij erbij aanwezig?
1: Ze was erbij aanwezig. Ze heeft ze niet letterlijk overhandigd, zeg maar. Maar ze was wel aanwezig. Ja,
0: en je kon even met haar praten?
1: En we konden even met elkaar
0: praten. Of zij met jou, hè? Zij moeten als eerste
1: Ze heeft een behoorlijke babbel. Dus dat was best een heel leuk gesprek.
0: En jij ook. Dus leuk.
1: Met z'n allen eigenlijk.
0: Ja, leuk.
1: Zeker leuk.
0: Wat stond er trouwens in het juryrapport? Waarom heb jij die prijs ontvangen?
1: Nou, onder andere omdat het juist een heel complex project was op afstand. Waar je dus inderdaad letterlijk niet kon proeven. En dat maakte het echt best wel moeilijk. Het is een heel mooi product geworden. En innovatief. Ik hou heel erg van innovatie. Dus die combinatie was waardoor ik onder andere ik er eentje heb ontvangen. Ja.
0: Ja, en want ik zei lokaal en internationaal. Je hebt heel veel internationale dingen gedaan. Lokale dingen, is dat meer op vrijwillige basis? Je bent vrijwilligster. Ik weet bijvoorbeeld dat je, ik was er zelf bij trouwens, het Barends Ontbijt, wat natuurlijk fantastisch was met zoveel mensen in de Pekingtuin. Daar was jij een beetje de stimulator, grote motor, mag ik wel zeggen, toch?
1: Nou,
0: maar dat soort dingen vind jij mooi om te doen?
1: Ik vind het fantastisch om te doen. Ik doe veel vrijwilligerswerk. Omdat ik dat maatschappelijk ook belangrijk vind om te doen. Maar even over dat 675 ontbijt. Ja, dat was een fantastisch succes. Echt. En we hadden schitterend weer. Een beetje zoals op vandaag.
0: Nu, maar dan 10 graadjes minder. Maar dat was prima.
1: Maar het was nog steeds schitterend weer. Maar we hebben het wel met z'n vieren gedaan.
0: Maar er hoort altijd één kapitein op een schip.
1: Er waren 4 kapiteinen. Want we deden allemaal ons specifieke ding. En we hadden het heel goed afgesproken wie wat deed. En dat is ook heel goed gegaan toen.
0: Ja, het was ook geweldig. Maar heel Baarn vond het geweldig.
1: Ja,
0: het zat
1: zeker.
0: Ook helemaal vol.
1: Het was bomvol.
0: Nou, wij gaan zo even naar een stukje muziek luisteren tussendoor. En dan gaan we het hebben over jouw nieuwe baan op Paleis Soestdijk.
1: Oké, dank je.

0: Zo grappig. Sweet Dreams van de Eurythmics. Ik kan hem nog steeds gewoon helemaal meezingen. Heb ik nu even niet gedaan, maar... Ik praat verder met Saskia Schuit, die zich als zelfstandig adviseur lokaal en internationaal inzetten, ik zeg het in de verleden tijd, voor ondernemerschap en maatschappelijke ontwikkeling. En toen kwam er een vacature langs van Paleis Hoesdijk, zakelijk directeur. Of ben je ervoor gevraagd, Saskia? Hoe zat dat?
1: Nou, het kwam zo dat ik ken Maya Meijer en Ton Meijer al 45 jaar.
0: Oh.
1: Mijn vader, toen wij terugkwamen uit het buitenland in 1980, is mijn vader voor Ton Meijer gaan werken. Die in die tijd aan de nemerij zat. Groot bedrijf had met onder andere wat horecalocaties. Dat is mijn vader toen gaan runnen. En zo ken ik ze dus al uit die tijd. Toen zij dus hier in 2017 Paleis Hoesdijk toegewezen kregen, is onze vriendschap weer warm geworden. En heb ik ze dus de afgelopen jaren heel veel gezien. En ja, in een gesprek kwam er zo van, wat hebben jullie nodig? Waar spelen jullie mee? Wat zijn jullie struggles? Dat soort zaken. En ja, zo is het gelopen eigenlijk, het gesprek.
0: Hier zaten ze heel erg om te springen dus.
1: Nou, dat moet je aan hun vragen. Maar ik denk dat er best wel wat kon gebeuren. Tenminste, ik heb voorgesteld, misschien kan ik jullie helpen. En misschien kan ik wat voor jullie betekenen. En zo ben ik daar begonnen in februari.
0: Ja, fantastisch. Februari, maart, april, mei, juni. Je werkt er nu 5 maanden. Als jij zo'n baan krijgt, daar zit een functieomschrijving bij. Wat zakelijk directeur klinkt ook wel alsof er misschien helemaal geen maatschappelijke dingetjes tussenheen kunnen zitten. Maar leg uit, wat houdt jouw baan in?
1: Nou, het is super complex eigenlijk. Want ik hou me bezig met de operaties. Gewoon echt op de vloer. Wat gebeurt er? Ik kijk ook naar echt een beetje meer de zakelijke kant. Van hoe kunnen wij onze omzetten gaan verhogen? Wat voor een events kunnen wij hier houden? Dat zijn veelal maatschappelijke en sociale, educatieve zaken. We willen gaan kijken bijvoorbeeld naar scholen. Hoe kunnen we ook een stukje geschiedenis aan leerlingen meegeven? Maar ook uit de natuur, vanuit het park. Maar we kijken ook gewoon inderdaad wel wat we hebben zakelijke organisaties die ook bij ons gewoon een training kunnen geven of een productlancering kunnen doen. Dus we kijken op heel veel vlakken. We doen tentoonstellingen. Past dat allemaal in het paleis? Op welke locaties? Welke ruimtes hebben we beschikbaar? Bijt het elkaar niet? En uiteindelijk hou ik ook een beetje de kosten in de gaten. Dat is ook belangrijk. We moeten uiteindelijk nog wel eventjes proberen zo het paleis onderhoud te financieren. Dus ja, dat speelt toch ook wel.
0: Ik las ergens bij al die dingen die jij nu net opnoemde. En dat alles binnen de kaders die bij de regels van het paleis horen.
1: Ja.
0: Zijn die daar dus nog steeds?
1: Ja, we zijn
0: ook nu de Oranjes er dus niet meer wonen.
1: Nou, juist. Eigenlijk zou ik bijna willen zeggen, we zijn een particulier bedrijf. We zijn geen overheidsinstantie. We krijgen niet de vele subsidies die andere overheidsinstanties krijgen, zoals Paleis het Loo, bijvoorbeeld. Wij moeten onze broek zelf hoog houden. Dus het is echt belangrijk voor ons om te kijken, hoe kunnen wij met de regelgeving die er bestaat, kunnen wij zo optimaal mogelijk het paleis benutten, zeg maar. En dat is best wel een uitdaging, mag ik zeggen.
0: Jij werkt er nu 5 maanden. Ben jij er met een bepaalde verwachting ingegaan?
1: Nou, ik dacht dat het... eerlijk gezegd, ik heb er meer werk aan dan ik dacht toen ik eraan begon. Maar dat is alleen maar leuk. En ik doe het met heel veel plezier, want er speelt zoveel. En nu, dus ik vind het alleen maar mooi om te kijken, hoe kunnen we met het hele team, wie doet wat, hoe kunnen we onze focus leggen of verzetten. En dat is eigenlijk waar ik me 24/7 mee bezig hou. En dat vind ik juist leuk, want dat geeft me passie. Dat is mijn passie.
0: Het is sowieso meer dan fulltime, denk ik. Ik vond het heel leuk. Ik weet niet meer waar ik het las. Dat jij, volgens Maya Meijer, zakelijk sterk bent, scherp op kostenbeheersing, thuis in de horeca en gedreven in het binnenhalen van nieuwe prospects. En wat ze het allerbelangrijkste vond, maatschappelijk betrokken.
1: Ja.
0: Hoe klinkt dat voor jou als iemand dat over je zegt?
1: Ja, nou, dat klopt wel. Want dat vind ik ook belangrijk. En daarom doe ik ook vrijwilligerswerk. Naast mijn baan gewoon. Dus ik vind gewoon de cultuurhistorische waarde van het paleis houden. Dat vind ik dat is waar ook Maya Meijer en Ton Meijer voor staan. Nou, en we willen niet een grote evenementenlocatie worden. Want we doen heel veel tentoonstellingen. En we doen, zoals ik al zei, maatschappelijke, sociale evenementen houden we daar. En dat willen we gewoon in stand houden op het paleis. En dat daar heb ik echt heel veel gevoel voor.
0: Nou, ik weet nog dat met vorige tentoonstelling, Smakelijk Soestdijk.
1: Smaak van Soestdijk.
0: Oh, Smaak van Soestdijk. Dat daar van elk kaartje wat verkocht werd een stukje afging. En dat dat bedrag uiteindelijk naar de voedselbank is gegaan. Ja. En dat liep aardig op.
1: Ja, dat hebben we een paar weken geleden hebben overgedragen. Overhandigd.
0: Ik zag het.
1: Ja, het gaat vanzelf. Het zit in me. Gewoon.
0: Ja. Maar het is ook mooi. Want als jij zakelijk directeur bent of ergens boven in het management staat. Dat moet je ook kunnen. En daar bedoel ik mee dat je niet... Dat je de grote lijnen allemaal in de gaten houdt, maar niet heel erg constant gedetailleerd bezig bent en goed kunt delegeren. En dat zit wel in jou?
1: Nou, het gekke is dat ik, omdat ik uit de horeca ben, wel heel erg oog voor detail heb. Want dat werd er ongeveer ingeboord door mijn ouders. Dus ik moest wel gewoon echt opletten naar dit soort zaken. Mijn grootouders hadden zelfs nog een restaurant. Dus ik liep al in het restaurant toen ik ongeveer kon lopen. Dus dat oog voor detail heb ik heel erg. En zeker van mijn moeder. Maar dat helikopterview, strategisch nadenken, kijken waar gaan we naartoe, die rode draad. Ja, die combinatie maakt... Dat echt wel bij me past. En in dit geval bij het Paleis Soestdijk.
0: Ja, ik zat over iets na te denken. Terwijl je dat vertelde van je opa en oma en dat restaurant. Ik denk, stel je voor, want jij bent van alle markten thuis. Stel, er is iets op Soestdijk en de horeca gaat helemaal over de kop. En er zijn zieken en dingen. En ze zouden jou vragen, joh, zou jij een paar uurtjes mee kunnen draaien in het restaurant.
1: Geen probleem. Ja, hè? Geen probleem. Ik doe dat nu al. Ik bedoel, ik loop gewoon heel veel door het paleis. En ik kijk rond om te kijken, hoe zien de toiletten eruit? Zijn ze schoon? Ik bedoel, dat soort zaken. Dus het is voor mij echt een eer om daar te mogen werken. Mijn vader werd op enig moment hofmaarschalk van koningin Beatrix. Dus toen prins Bernhard hoorde dat ik een wijnstudie deed, toen zei hij van, ik wil wel weten wat die dochter van de hofmaarschalk over wijn weet. Ik ben daar geweest als studenten om met prins Bernhard te zitten en een glaasje wijn te delen.
0: Heerlijk, in zijn olifantenkamer.
1: Zeker, en nu mag ik er werken. Dus het is echt fantastisch.
0: Ja, fantastisch. Nou, voorlopig blijf je daar ook, want je hebt het erg naar je
1: zin. Ik hoop het wel.
0: Hey, dankjewel, Saskia. Jij gaat nu zo naar je werk. Neem dan weer een kopje thee even en rustig aan de dag starten, want het is heet.
1: Het is heet.
0: Hebben jullie trouwens airco daar? Nee,
1: nog langer niet.
0: Nou, wij ook niet hoor hier. Maar het is nog goed te doen nu.
1: Nou, het is in sommige zalen wel heel erg warm.
0: Ja. Maar goed, maandag of dinsdag wordt het weer beter.
1: Zo is dat.
0: Hey, dankjewel, Saskia.
1: Graag gedaan.

0: Ja, Just in the Wild en Cheerio. En of het de grootste zomerhit wordt, dat zien we. Dat zien we nog wel. Ja,
1: aankomende en nu, zondag.
2: Oh, dat is de verkeerde.
3: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, ja, Klaas, goedemorgen. Wat de hitte ook soms met de apparatuur even doet, hè? Ja, ja, Klaas, wat gaan we er nou eens van zeggen? Het is warm, het is heet, het wordt heet.
4: Ja, heet, ja, maar vandaag valt het nog mee, hoor.
0: Ja, tot nu toe wel.
4: Ja, nee, maar we krijgen iets mee van koudere lucht boven Friesland. Als je de warmte wilt ontvluchten, moet je naar Friesland en het noorden van Friesland gaan, of Groningen. Dan wordt het niet veel warmer dan 20 graden. En we krijgen daar iets van mee. Dus de temperatuur blijft achter bij gisteren. We komen net boven de 30 graden. Maar vrijdag en zaterdag dan krijgen we de volle warmte van Zuid-Europa over ons heen. Bij weinig wind en temperaturen tussen de 36 en de 39 graden.
0: Ja, want er vallen constant records, hè? In de warmste zus en de warmste zo.
4: Ja, dit is de warmste junidag ooit, maar hoe was het? In 2018 hebben we ook een hittegolf gehad.
0: Oh ja, dat weet ik. Ja. Toen moest ik verhuizen.
4: Ja, dik boven de 40, dat gaan we niet halen.
0: Nee.
4: Maar in Frankrijk bijvoorbeeld, of hebben we gisteren al gezegd, daar zijn alle records gesneuveld. Dus ook die hittegolf van juli wordt in Frankrijk overtroffen.
0: Ja. Is dit weer wat jij heel fijn vindt, of niet?
4: Heel nauw lijkt mij niet.
0: Ja, ik weet niet. Er zijn mensen die kikken daarop. Die vinden het kan niet warm genoeg zijn. Ja, ik niet.
4: Ja,
0: maar...
4: bij jullie is er iemand, hè, die het heeft.
0: Dat weet ik niet eens.
4: Ja, Arjen.
0: Oh ja? Oh, dan
4: dat wist je misschien niet.
0: Nee, dat wist ik niet.
4: Maar gisteren had ik... zei hij ook al iets van... Nou, volgens mij vond hij het nu ook een beetje gortig worden.
0: Ja. Ja, het kan te zijn. Maar goed, je doet er toch niks aan. Het is wat het is. Hoe lang gaat het nog duren, Klaas?
4: De heetste dagen zijn zaterdag en zondag. En niet te vergeten, wat erger nog is, dat de temperatuur 's nachts niet onder de 23 graden komt.
0: Ja, plaknacht dus, hè?
4: Ja, en in, bijvoorbeeld in Limburg niet kouder dan 25 graden. Dus dat is vooral voor de gezondheid van ouderen misschien nog wel finester als die 36 tot 39 graden. Maar goed, het is niet anders. In de loop van de zondag zijn er lokaal een paar onweersbuitjes. Dan halen we het moeite de 30 graden. Het stelt niet al te veel voor, denk ik.
0: En maar dan, die buitjes, is dat in onze regio? Of?
4: Nou, het zijn verspreide buien.
0: Dus dat weet je niet precies?
4: Nee, waar het wel en niet valt, het is een beetje lastig in te schatten. Mm-hmm. Maar vooralsnog lijkt het niet al te veel voor te stellen. En dan, vanaf maandag wordt er uit een totaal ander vaatje getapt, moet ik zeggen. Dus de temperatuur is dan nog onder de 25 en midden volgende week zelfs onder de 20 graden.
0: Oh!
4: Dus dat is van 36 naar 20, meer dan 15 graden verschil.
0: Ja. Eerst 25 en dan 20. Dus we kunnen een beetje wennen aan het weer koeler worden.
4: We plompen niet meteen van de 35 in de 20 graden. Dat gaat volgende week geleidelijk. En de regenhoeveelheden, er valt wel regen, maar dat zijn gematigde hoeveelheden. Dus niet al te veel regen, maar wel behoorlijk fris volgende week.
0: Maar jij zegt dat nu ook volgende week. Ik weet altijd dat je graag altijd even zegt van slagen om de arm. Is dat wel zeker dat die temperatuur een stuk naar beneden gaat dan? Kun je dat wel met zekerheid zeggen?
4: Met zekerheid niks in het weer. Dus heb je het altijd over 80% of 90%, hè?
0: Mm-hmm.
4: Maar dit zit er al zo lang in. En je kunt er net geen gif op innemen.
0: Nee, zou ik ook maar niet doen.
4: Nee, dat gaat wel door. Alleen de timing van bijvoorbeeld zondag. Wat wordt er dan nog? Zit er dan nog in de 30 of in de 25 graden? Ja, dat is een subtiliteit.
0: Dat is even afwachten.
4: Die kun je morgen misschien nog iets beter voorspellen.
0: Nou, je zegt het al, Klaas. Morgen om 9:30 horen we jou weer terug. Dat wil zeggen ik niet, maar de collega's. En dan kun je daar wat meer op ingaan. Hoe het dan zondag eruit gaat zien.
4: Maar laten we niet vergeten dat vandaag de warmte toch nog een beetje meevalt. 1 à 32 graden. En er staat bijna geen wind. En het is geen wolkje aan de lucht.
0: Nou.
4: Het is een strak blauw uitspansel. Ja. Kom dan maar eens om.
0: Ja, maar ja, ik hou meer van wolkenluchten. Ja, wat doe je dan?
4: Ja,
0: hè?
4: Ik ook,
0: wachten
4: hoor.
0: Tot het zover is. Maar goed, ja, maar, Klaas.
4: Een diep blauwe lucht heeft ook zijn charme.
0: Tuurlijk, tuurlijk, maar ja. Niet altijd. Ik hou van de wisseling. Klaas, ja, ik zou zeggen, veel water drinken, hou je koel. Cool, ja, en morgen horen we je weer om 9:30. Dankjewel. Okay.

0: Blondie was dat en Denise. De voorbereidingen voor gluren bij de buren zijn in volle gang. Zondag 28 juni openen ook in Soest bijzondere locaties hun deuren voor een middag vol met muziek en cultuur. Onze verslaggever Arjan Klaver is alvast een kijkje gaan nemen en staat samen met countryzanger KC op de plek waar hij zondag zal optreden. Tijd om kennis te maken met de man achter de muziek en vooruit te blikken op een sfeervolle middag vol countryklanken.
1: Aankomende zondag gluren bij de buren, ja. ook in Soest.
2: Ja, klopt.
1: En wij zitten in de achtertuin van een appartementencomplex tegenover Eetvilla van der Brink. Op precies te zijn Soesterbergse straat 111-103.
2: Ja, ja.
1: En dan ga jij optreden en dan heb ik het over KC. En jij zingt country en country gospel.
2: Ja, dat klopt. Ja, dat is hartstikke leuk. Ik heb dat vorig jaar voor het eerste keer meegedaan. En dit jaar mag ik weer meedoen. En dit keer in deze prachtige tuin. Moet je kijken, wat een vijver. Heel mooi. En ja, dus het wordt wel heel heet, ben ik bang. Ja. Maar ja, nou mag ik optreden. En dan mag ik tussen mijn country liedjes en country gospel liedjes geven.
1: Weet je al ongeveer waar je komt te staan?
2: Ja, nou, het is hier bij die vijver dus. Ja. En dan hier gaan ze dan van die stoelen neerzetten. En dan mag ik daar in dat hoekje mijn opstelling eigenlijk, ja. Ja.
1: Ja, ja. Dus, ja, dan heb je ook een beetje een beschutte plek, want het wordt ontzettend warm.
2: Ja, maar ze gaan de parasols neerzetten en dan kan ik onder een parasol zitten. En de mensen die komen daar, ja. Gaan ze ook proberen parasols voor neer te zetten. Dus dat moet te doen zijn.
1: Ja, ik heb je vorig jaar gezien bij de Willem de Zwijgerlaan, of op de Willem de Zwijgerlaan.
2: Ja,
1: het was erg leuk, moet je zeggen, onder een carport. Het was toen ook zo verschrikkelijk warm.
2: Ja, het was heel warm, maar het was zeker erg leuk. En ja, ik kreeg leuke reacties ook, ja. Ja, misschien kunnen we het zo nog over hebben, wat eruit is voortgekomen nog. Hè?
1: Er is heel veel uit voortgekomen, ja. Daar wil ik het zo dadelijk even over hebben, inderdaad. Maar goed, het is country en country gospel. Wat is dat?
2: Ja, nou, country, dat kun je eigenlijk zeggen, dat zijn eigenlijk Amerikaanse smartlappen. Laten we het er gewoon niet omheen draaien. En meestal gaat het over allerlei ellende en shit. En dan, ja, daar gaat het over. Maar country gospel is ook country muziek. Het is precies dezelfde stijl muziek. Het is dus niet die black gospel die een tijdje erg in is geweest. Maar het is dezelfde country muziek. Maar die brengen gospel. En gospel betekent goed nieuws. Dus ik probeer in mijn programma zondag om die contrasten even een beetje te belichten. De insteek van regular country en de insteek, de positieve insteek van country gospel.
1: Oké, heb je dan zelf ook een banjo en een gitaar?
2: Nee, ik maak mijn muziektracks van de originele tracks met behulp van, het zal niet waar zijn, AI. En die gebruik ik dan als achtergrondmuziek. Mm-hmm. Ja, en daar treed ik dan mee op.
1: Ja, en dan, hoe lang duurt dat?
2: Het is drie keer een half uur. En ik heb dus drie sets. Ik zou natuurlijk drie keer hetzelfde setlist kunnen doen. Nee. Maar ik heb drie verschillende setlist. Dus als je een hele middag wil blijven, dan kan dat ook. En dan hoor je niet iedere keer hetzelfde.
1: Nee, maar ja, goed, die vogeltjes fluiten hier een beetje. Je hebt ook hier langsrijdend verkeer. Af en toe is dat wel heel hinderlijk, of niet?
2: Ja, daar kom ik wel bovenuit. Dat is geen probleem. Okay. Dat wacht ik niet.
1: En dan de pauzes, ja, die worden natuurlijk opgevuld met een natje en een droogje.
2: Ja, dat moet ik afwachten. Vorig jaar was dat inderdaad geweldig geregeld door de gastvrouw waar ik toen was. Nu ben ik op een andere plek. En dat is voor mij net zo'n verrassing als voor iedereen.
1: Ja, of een visje uit de vijver, gelijk op de barbecue.
2: Ja, het zou lekker zijn, ja.
1: Hey, maar er is veel voor uit voortgekomen eigenlijk, hè?
2: Ja.
1: Van vorig jaar heb je op de Willem de Zwijgerlaan opgetreden. Was geweldig, een heleboel mensen waren er.
2: Ja.
1: En ik zat er ook tussen.
2: Ja.
1: En wat is er toen gebeurd?
2: Nou ja, jij hebt mij uiteindelijk een aantal maanden later heb je me via Pearl Musk, die zo'n leuk radioprogramma presenteert voor Radio Eemland 1 op de zaterdagochtend, Kletskoppen. Daar werd ik door gebeld en of ik op wou treden. Nou, dat hebben we gedaan en dat was ook leuk. Maar toen zijn we aan de praat geraakt. En inmiddels presenteer ik alweer bijna een half jaar het steeds populairder wordende, schijnt het, country-programma op de zaterdagochtend en de zondagmiddag, Country Vibes.
1: Ja, wat zijn de tijden?
2: En,
1: van 9 tot 10 en van 12 tot 1.
2: Ja, nou, je hebt het helemaal goed. Ja, zondags of om 12 uur en zaterdagochtends om half 10. Ja.
1: Zing jij dan ook, net als zondag straks?
2: Nee, dat maakt zondag aanstaande zo heel bijzonder. Zondag zing ik zelf. En als dat nou niks is, kun je altijd nog naar de radio luisteren. Want daar draai ik dan de originele country en country gospel songs.
1: We gaan even naar het hoekje van de tuin. Dat is even een klein stukje lopen om die vijver heen. Zo. En dan staan we hier. Even kijken. Ja. Kan je een beetje zingen?
2: If tomorrow never comes. En dan ben ik verder de tekst kwijt. Maar dat komt vanzelf wel goed. We wachten het wel af. If tomorrow never comes.
1: Er zit heel wat gospel in, hè?
2: Misschien wel.
1: Ja. Jij gaat je kleren halen zo dadelijk. Zondag ben je hier weer.
2: Ja.
1: En ik kijk nog even op mijn spiekbriefje. Soesterbeekse straat 111-101 tegenover Eetvilla van de Brink. En daar treedt op Casey. En die zingt country en country gospel. En het is tegelijkertijd ook onze zeer gewaardeerde collega bij Eemland tegenwoordig. Maar dat hebben we wel duidelijk gemaakt, hè?
2: Jawel, dat is gelukt. Thank you. See you all.
1: Mag je daar? Thank you.

0: Shakira en Burna Boy en Die Die. Oh, wat een heerlijke ritmische muziek. Past echt een beetje bij deze zomerse dagen. Zo langzamerhand weten veel mensen wel wat slow cooking is, maar er bestaat ook zoiets als slow living. Nou, wat is het? Wat moet je ervoor doen? Of misschien wel juist laten? Is het voor ieder mens haalbaar? Allemaal vragen waarop ik antwoord ga krijgen van leefstijlcoach Daphne Blankenstein. Daphne, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annette.
0: Ja, als je het letterlijk vertaalt, is het langzaam leven. Is het dat eigenlijk ook gewoon?
1: Nou, met deze temperaturen zou dat niet verkeerd zijn.
0: Nee, zeker, zeker.
1: In de vertraging te gaan. Maar het is eigenlijk niet dat je langzamer dingen gaat doen of langzamer gaat, maar eigenlijk dat je bewust keuzes maakt waar je aandacht naartoe gaat. Dus je kan best wel een drukke dag hebben, maar toch slow leven. Dus het gaat er eigenlijk meer om dat je echt bewust bezig bent met ja, wat doe ik wel, wat doe ik niet. In plaats van dat alles maar automatisch op je afkomt.
0: Ja, dan denk
1: daar gaat het eigenlijk om.
0: Ja. En kan dat ook inderdaad in een tijd als deze, waarin snelheid en targets halen en ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, kan dat dan wel?
1: Ja, ik denk dat de beweging juist ontstaan is. Je zei inderdaad al vanuit de slow food, ons verzet tegen fastfood in Italië. Dat is eigenlijk wat breder. Heeft zich dat getrokken naar ook wonen, je werken, reizen. Hè? Dus dat je eigenlijk gaat voor kwaliteit, aandacht en ook echt bewust genieten. En ik denk dat het ook steeds populairder wordt, dat er steeds meer aandacht voor is. Juist omdat we in een tijd zitten waarin we 24/7 aanstaan. Er komen allemaal op social media natuurlijk fantastische werelden van andere mensen voorbij die je volgt. Er ontstaat steeds meer behoefte eigenlijk van al die prikkels die je de hele dag maar op je afkrijgt. Ja, om daar bewust wat afstand van te nemen. En ja, dat heeft er wat mee te maken dat het continu aanstaan, een heel klein stukje theorie zeg maar erachter. En we hebben een autonoom zenuwstelsel dat zorgt voor je ademhaling, je bloeddruk, je hartslag. Ja, behalve je ademhaling kan je dat zelf nog enigszins beïnvloeden, maar de rest gaat allemaal vanzelf. En doordat je steeds aanstaat, heb je het actieve deel, eigenlijk het gaspedaal, ben je steeds maar aan het indrukken. En dat zorgt er ook voor dat je je stresshormoon, je stresssysteem staat aan. Dus je hartslag is steeds wat hoger, je ademhaling, je bloeddruk, nou ja, noem het maar op. En we hebben in deze tijden gewoon te weinig zitten we in de ontspanning. En dat heet het parasympathisch deel van je zenuwstelsel. Dus dat zorgt echt voor je herstel. Je rust, je spijsvertering kan goed werken. Ja, en als je er steeds maar aanstaat, en dat herken je wellicht wel dat je 's ochtends, ik weet niet hoe dat bij jou zit, Annette, maar ik heb mezelf er vanochtend in ieder geval weer op betrapt dat ik wakker werd en gelijk mijn telefoon bijvoorbeeld pakte om te kijken van hey, hoe ziet mijn agenda eruit? Een beetje op social media scrollen. Nou, sowieso ben je dan voor je het weet een half uur verder. Maar je hebt eigenlijk het herstel wat je 's nachts gehad hebt. Je hersenen herstellen, je lichaam herstelt. Je hersenen worden ook schoongespoeld, zeg maar. Je hebt emotionele verwerking van de dag daarvoor. Nou, eigenlijk doe je dat gelijk te niet door al die prikkels weer binnen te laten met andermans agenda en nieuws, voordat je eigenlijk de kans hebt gehad om jezelf te wakker te worden op je eigen tempo. Dus ja, dat maakt eigenlijk al die zaken dat steeds meer behoefte inderdaad is om daar wat meer afstand van te nemen.
0: Is het een rare vraag als ik zeg van in je baan moet je vaak, of je wilt of niet, hè, dat heet dan mee in de vaart der volkeren of zo. Want anders lig je er misschien uit. Is het een kwestie van het durven te laten gaan? En ook, ja, mij schiet iedere keer het woord balans in mijn hoofd. Is dat wat mensen soms misschien niet durven om daaraan toe te geven?
1: Ja, dat herken ik ook zeker. Inderdaad, wat je zegt, de balans. Maar ik denk ook kijk, we denken vaak van hey, er wordt van ons verwacht dat we 's avonds nog op e-mails reageren of op een WhatsApp bericht of

0: heel vaak het idee hebben van ik kan het niet aangeven van mijn grenzen. Dat denken van ja, dat kan je niet maken. Maar je zult toch zien van als je heel duidelijk bent van ik ben 's avonds niet bereikbaar of ik ga na 10 reageren of is het goed als ik er later even op terugkom. Van dat mensen dat helemaal prima vinden. En daarmee kan je wellicht zelfs een beetje de trend zetten in je eigen omgeving. Van dat het oké is om niet continu maar bereikbaar te zijn. Dus een voorbeeldje is inderdaad al niet gelijk je telefoon pakken 's ochtends vroeg. Maar dat je bijvoorbeeld zegt van hey, na mijn eerste kopje koffie ga ik pas met mijn mail aan de slag of met mijn telefoon aan de slag. En dan geef
1: maar soms kan dat echt niet hoor. Zeker niet als je 's morgens vroeg programma hebt. Nee, dan moet je eventjes
0: dan,
1: nog
0: ben ik met je eens,
1: contacten.
0: Dat wel. Ja, maar, dat zijn wel keuzes die je kunt maken en wel in ieder geval naar buiten kunt aangeven. En vaker, hè, en natuurlijk zijn er altijd situaties dat je wel eventjes moet checken van hey, is er nog wat? Maar heel vaak kan het ook wel. En zijn we toch een beetje of verslaafd eraan geraakt. En, maar je kan dus ook zeggen van hey, ik ga pas na 10 doe ik dat. Zodat ik
1: als je na 10 op je telefoon kijkt, dan sta je op een station waar geen treinen rijden soms. Dat kan ook weer, hè?
0: Maar dan
1: heb je het nieuws niet gevolgd.
0: Ja, dan heb je precies. Ik zeg ook niet dat je helemaal niks meer hoeft te doen.
1: Nee hoor,
0: maar je die momenten, ja.
1: Maar even tot slot. Aan de andere kant is het juist ook in deze tijd van ellende en oorlogen dat mensen misschien meer zo willen gaan leven met meer aandacht voor dingen die er echt toe doen. Zoals familie of vrienden of ontspanning.
0: Ja.
1: Daar is het ook wel weer een tijd voor. Hè? Gewoon samen met het gezin. In alle rust. Want ergens las ik ook, is rust misschien wel de grootste luxe die er bestaat? Dat vond ik zo mooi. Hè?
0: Ja, ik zou het eigenlijk om willen draaien. Het is eigenlijk de basisbehoefte van ons lichaam. Dat is inderdaad die balans. En die balans is een beetje doorgeklagen nadat we dat gaspedaal continu aan hebben. Maar die balans, dus juist ook meer aandacht voor dat ontspanning, de herstel van je lichaam. Ja, dat is ook gewoon keihard nodig. Anders dan ren je gewoon de afgrond in. Ja, dus ja, het zijn kleine dingen die je kunt doen. Een boek lezen in plaats van scrollen. Bewust eten zonder je scherm erbij. Eén ding echt tegelijk doen. En dan ook echt met aandacht een telefoonvrij moment inplannen. Ja, dat zijn kleine voorbeelden, zeg maar, die je kan toepassen in je dagelijks leven. Maar die jouw lichaam en je mentale gesteldheid net even die rust geven, zeg maar, om ook te kunnen herstellen. En dat is gewoon echt keihard nodig, zeker in deze tijd.
1: Jij hebt zoveel adviezen en tips gegeven. Nou ga ik iets vragen, maar dan misschien kan je er niet eens op antwoorden. Als je iets op een tegeltje zou moeten zetten wat mensen thuis zouden ophangen qua dit, wat zou je daar dan op zetten? Iets over rust of balans?
0: Ja. Blijf rustig ademhalen, zou ik zeggen. Want daarmee vertraag je.
1: Blijf rustig ademhalen.
0: En dan
1: rustig met hoofdletters.
0: Zeg maar. Ja, en dan rustig inderdaad. Ja, dat is eigenlijk wel mooi voor jou gevonden. En daarmee zorg je eigenlijk voor die balans in je lichaam. Ja, je ademhaling kan je heel veel meedoen wat dat betreft.
1: Blijf rustig ademhalen en dan rustig met hoofdletters. Ik vind het een mooie uitsmijter. Ja. Daphne, dank je wel. Pas goed op jezelf en op anderen. Drink water, hou je koel en bedankt.
0: Zeker. Ja, jullie ook, hè. Dag.

En dat was hem dan weer. 1 Land 1 Actueel van deze donderdag. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar via programma gemist ook op onze site 1land1.nl terug te luisteren. Morgenochtend zijn we weer present van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u alvast een prima weekend. Hou u rustig, zoek vooral de koelte op en drink veel water. Dag!

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Er geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Biketotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Biketotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio, Menno Dekker.

Zo, schaatste dit programma binnen met Silk Sonic en Bruno Mars en Anderson .Paak en Skate. Zo, leuk was dat. En deze van Zion Marley, familie van Bob Marley natuurlijk, In the Sky.

0: weet niet of ik dat mag zeggen hoor, maar ik vind het een beetje een zeurderig nummer dit. Zion Marley. In the sky. Ja, een beetje, ja, nou goed, laat maar zitten. Music
1: Radio. Met de muziek van de jaren 70.
0: Dan maar naar 1977. Dat is al een tijdje terug, hè? Rafaela Cara. En een swingend nummer. A far l'amore. Comincia tu.

0: en Bente. Stiekem gedanst. En ik heb stiekem meegeluisterd.
1: 80 is prachtig.
0: Zet even de vaart erin, hoor. Als je wil, mag je dansen, hoor. Hoewel, dat is een beetje lastig als je auto rijdt op het ogenblik. Dat zou ik niet doen. We gaan naar 1981. Van Steve Winwood horen we Night Train. En die duurt lekker lang en ik hou mijn mond dicht.

zeg. Steve Winwood, Night Train. De nummer uit 1981 afkomstig. Ik heb een artiest klaarstaan die Boudewijn de Groot heet. Nou, die naam ken je waarschijnlijk al wel, hè? Met de dame met het hondje. En dat kwam in 2022 uit. Leuk liedje.

0: Leuk liedje van Boudewijn de Groot, hoorde je. De dame met het hondje. En Boudewijn de Groot, die zegt me al wat. Ik heb ooit gewoond in Amsterdam-Noord. En daar was hij bevriend met iemand die vlak naast ons woonde. Dus we zagen Boudewijn nog wel eens voorbij komen. Dekker Radio met, ja, even schakelen naar Studio 2. Want Wiebe zit al te wiebelen.
1: Dadelijk onder andere deze drie in

0: Lekker Radio.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De internationale hulpverlening komt op gang in Venezuela, dat zwaar is getroffen door 2 aardbevingen vannacht. Amerika stuurt zoek- en reddingsteams, medische hulpmiddelen en humanitaire hulp. Ook Spanje heeft hulp aangeboden, net als landen in de regio zoals Mexico en El Salvador. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De hoofdverdachte werd door de rechter vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was. En het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog, vooral in het zuiden. Morgen wordt het ook in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Het weer, 27 tot 37 graden vanmiddag. Morgen wordt het nog wat warmer dan dat.

Mooi hè, Isley Brothers, Dead Lady. De Tour de France komt eraan. Ja, de echte Tour de France komt strakjes in juli. Maar de dames van Trio Zazie hebben het er nu al over. Hoor maar.

0: Raccoon met een nummer van 2 jaar geleden. Time to disappear.
1: Dekker Radio met Menno Dekker.
2: Liefde, het is zo'n gezeik. Zeg maar als ik overdrijf. Ik kan het niet, ik kan het niet. Beter dat ik hier niet blijf. Want telkens als ik naar je kijk. Ik kan het niet, ik kan het niet.

0: Mooi liedje, hè? Van 2 jaar terug van Roxanne Hazes. Ja, die kan het wel, hoor.
1: Tjonge,
0: jawel, Dekker Radio. Ik start gewoon door, hoor. Ik heb het wel naar mijn zin in de Dekker Radio studio. Zo in mijn eentje. Dit is Julien Clerc. Uit Frankrijk. Een van die topartiesten. Mijn engeltje zingt hij. Maar dan op zijn Frans. Mon ange. Het jaar is 1987.

en Claire. Mon Ange, mijn engeltje. En op de achtergrond hoor je heel zachtjes Françoise Hardy. Weet ik toevallig. Deze is uit 1987. Weet je wat we gaan doen? Zullen we even gaan dansen aan zee? Is dat een idee? Laten we dat eens doen. Lijkt me een leuk gezicht. Al die mensen. Als ze ineens zouden gaan dansen aan zee. Goed idee. Bluff. Doe je best.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: 1, 2, 3, 4.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodríguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Het was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

0: Cause I gotta have faith.
1: Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
0: De gouden muziek uit het jaar 1987. George Michael hoorde u voorbij komen. Faith, de titel van de plaat. Fijn dat u weer bij bent. Een nieuwe aflevering van Programma Bond. Ik ben Jan Berg. Ga ze voor u draait. Komende uur ook deze Ruben Hillen, de winnaar van The Voice.

0: gotta be with you. Vrolijk uptempo nummer van Ruben Hillen. Dit was 20 Seconds.
1: Ouwe meuk.
0: We gaan terug in de tijd, 1964. Manfred Mann en Shalala.

0: Ja, als dat grauwe meuk is, weet ik het niet. In 1964 kwam het uit Manfred Mann en Shalala. Een lekker monoplaatje op de radio hier in het programma Bond.
1: Met Jan Berg maak je het bond. Altijd wat anders.
0: We gaan naar 2002 met Enrique Iglesias. Dit is Maybe.

0: 2002 muziek van Enrique Iglesias. Maybe de titel van deze plaat.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: 2021 met Doja Cat en Zaza. Kiss Me More.

0: Ja, gewoon een leuk gezellig plaatje. Doja Cat. Samen met Zaza. Kiss me more. Ja, de kusjes vliegen in het rond.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Hier werk van Stefanos. Dit is iets stiller. In de kroeg.

0: Een nieuw werkje van Stefanos, iets stiller, de titel van de plaat.
1: His name is Berg, Jan Berg, and he's going to make it Bond, very Bond.
0: 1996 met Peter André. I feel for you.

0: rustig weg die muziek uit 1996. Peter André en een nummer met de titel I Feel You.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: We gaan in 1971 met Gilbert O'Sullivan. Matrimony.

Ja, oude meuken. 1971, al lang geleden, zeg. Gilbert O'Sullivan, Matrimony, de titel van de plaat. Kijk op de klok, wij moeten richting het half uur. Gaan we doen met deze uit 1942, de originele registratie. Ik weet niet of dat deze is. Vera Lynn, zeer spraak, respectabele leeftijd bereikt. Ik geloof dat ze 99 was, een paar jaar geleden overleden. Dit is The White Cliffs of Dover, op naar het half uur.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege hitte. Dat betekent dat iedereen klachten kan krijgen als uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt morgen voor 8 regio's. Het KNMI adviseert alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Het drinken van alcohol moet niet normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje 1 te veel. Daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd daarvoor worden stilgelegd. Het weer, nog veel zon en 30 graden of meer. Vannacht is het op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen wordt het nog heter met 34 tot 39 graden.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond met Jan Berg.

Ja, zeker de prachtige muziek van de Alan Parsons Project uit het jaar 1982. Hoorde u voorbij komen Old and Wise. En naar de muziek uit de jaren 80 door met de muziek van 2026. Ja, we moeten wel het goede jaar erbij houden. Madonna en Sabrina Carpenter. Ask yourself this. Bring your love.

0: Inderdaad, de nieuwe hedendaagse muziek die hier voorbij kwam. Dit was Madonna samen met Sabrina Carpenter en Bring Your Love. Dat was de titel van de plaat. Tijd dat wij eens even lekker teruggaan in een ver vervlogen verleden.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: 1968. Little Stevie Wonder, For Once in My Life.

0: Ja, één keer in mijn leven gaat dat gebeuren. For once in my life, Stevie Wonder, eventjes terug naar het jaar 1968. Ja, zo hebben we ze, het lekkere plaatje. We gaan nu naar 2006.
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: Corinne Bailey Ray, Trouble Sleeping.

0: Ja, we kunnen rustig stellen. Lekker rustig kappen dan een plaat van Corinne Bailey Rae. Trouble Sleeping, de titel van de plaat. Tijd voor weer wat nieuwe muziek.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Muziek van Lance en Lia heb ik hier voor u. Blues for Breakfast.

0: Blues for Breakfast. Lance en Lia waren dat.
1: Hey Jan, wat is het weer al de noorste gezellig bij die?
2: She's just a girl and she's on fire.
0: Alicia Keys.

Alicia Keys, This Girl is on Fire. En dan werpen we een blik op de klok. Ja, hoogste tijd om afscheid van u te gaan nemen. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang. Bolt ook weer radiotoestel. Ik ben Jan Berg en ik heb het vandaag weer met plezier voor u gedaan. Reageer op het programma. Mag janberg.radio@gmail.com als van het daar is. Wat ga ik u verder nog vertellen? Ik ga u een fijne dag toewensen, uiteraard. En verder ga ik u nog eventjes vertellen wat de muziek is waar ik mee uitgaan. Ik heb er nog drie voor u klaarstaan. Allereerst naar 1976. Paul Davidson en The Midnight Rider. Daar nieuw werkje van Emily Wijker, Als Jij Het Stil Maakt. En daarna hebben we nog een extra oudje uit 1960, Chubby Checker en The Hucklebuck. Ik zeg bedankt voor het luisteren. De groetjes.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hallo allemaal. Dit is de eerste uitzending van de duurzame draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal. Welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een vreemde wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje Annemarie, goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noelle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noelle Sand. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuis komen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daar mee beginnen. Ik denk dat dat best belangrijk is. En dat we met z'n allen daar ook wel iets te doen hebben. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een op korte douchen. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippen, is een zo'n mooie hoe noem je dat? Zo'n zandloper gaan halen. Misschien gaat dat helpen. We hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
0: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis. En helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn. Als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja. Dat soort dingen.
1: Ja, helemaal goed, Henk. En inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja. Nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen. In deze chaos inderdaad in sommige gevallen. Ja, sommige dingen minder. Maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig. Van hoe ga ik nou dingen aanpakken?
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van, is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
0: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja, als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens in, dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
0: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, Ted, hè, in de Transvaalwijk.
1: Komt later aan bod. Ja.
2: Ja, komt later aan bod.
0: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal-Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al, wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal-Noord, dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht en echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
1: waar we straks over gaan praten.
0: Daar gaan we ook over hebben.
1: Ja, het is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Dus wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
0: Wie weet. Oké.

0: Nou Henk, we hebben het over TED in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren en ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over TED. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, TED is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: het? En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ja, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, ja, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. En wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen TED gezegd, ja, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert. Dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: En daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, ja. Absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, ja, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, we doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En want behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Nou, mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoner kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we de best wel uitgebreide installatie met bijvoorbeeld PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar waar Jost een presentatie gaat geven. Dan gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Dan gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: voor
1: van
2: alle
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus okay. De bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar er is, je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken. Dat als je dat leent, dan verdien je dat binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten. Mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: Ja, zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest, er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens wat. Waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want het zijn zowel van de Soeste Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En ja, het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten. Ook een vrijwillig...
1: Kierenfixers?
2: Kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower-door testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. Okay. En dat, ja, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Hè. Dus bijvoorbeeld... zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht. Hè? Dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je. Die komt dan je huis binnen. Die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja,
2: en bijvoorbeeld de kieren in je nok. Die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Hè? Dus bij het nok en de knieschot. Soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo... stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thij Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen, meer dingen aan het posten, zodat we wat bekender worden in Soest, wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers en dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè? En die helpen ook met coachgesprekken, hè, bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt. Daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA. Dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees. Nou, dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen, tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Oeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus... Weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de pan uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiekamer, huiskamer, kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt?
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt en daardoor ook steeds belangrijker wordt om dat te ondersteunen. Hè. Dus we zeggen altijd, drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu in elk geval op communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie, omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders onder gezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit is heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, ja, belangrijke weken, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit grootouders voor het klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hey,
0: En volgens mij is het in Soest ook, de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, nou, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen.
0: Dus, ja, nou, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief met allerlei met zwerfafval prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. Hebben we al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van nou, welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: En daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom, kan je daar iets over zeggen over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook van goh, volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk twee keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien tekort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus ja, dat kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op het programma? Ik zag iets van bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja. Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, er is ruimte zat, dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief, omdat ik denk van ja. Sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Hè? Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig. Maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Baarnaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad wat over vertellen.
1: Aad gaat er wat over vertellen, ja, klopt. Oh, mooi. Ja,
0: en dan hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Ja, dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger?
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarn worden, dus zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets over te vertellen. Dus het wordt echt een mooi verhaal over hoe Baarn eigenlijk al bezig is rondom duurzaamheid en het
0: En vooral dan als alle inwoners van Baarn zijn daar welkom.
1: Zeker.
0: En hoe kun je daar dan je opgeven? Moet je opgeven? Wat is de bedoeling? Kun je gewoon naar de bibliotheek binnenlopen? Of?
1: Nee, het is wel fijn als je je van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis aanvragen om je meer te vertellen over hoe of wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom Baarn plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat, langs de Jumbo, richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, de Wereld van Pippen. Ik ben heel erg benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes. En ik ontmoet daar Ad Hordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is het een cadeauwinkel? En wat is de Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die een feest hebben of misschien een begrafenis of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau. Ja, maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen die heel mooi gemaakt zijn eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Hmm. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. En die Wereld van Pippen, wat betekent het dat?
3: Nou, de Wereld van Pippen is de Wereld van Pippen is een continuering van de Wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's, namelijk het is people, het is planet en het is prosperity, dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen om dat belangrijke zeg maar P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die zeg maar de winkel dus bemens.

0: De duurzame draai, wat is hier duurzaam aan, aan deze benadering?
1: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
0: de van de wereld van Pippen en
1: nou,
0: jullie
1: dus
0: werk.
1: Er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die zeg maar het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
0: Ja.
1: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om als draaiende molentjes voor de winkel staan.
0: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè. Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
1: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Okay. Dus een hoogwaardige. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien dus kinderen met opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt.
0: Ja.
1: En ze leggen dan zeg maar uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele erg leuke dingen.
0: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
1: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen, of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
0: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
1: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat je verkoopt.
1: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Dat, het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen.
0: Ja,
1: maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
0: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
1: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
0: Ja, ja.
1: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
0: Oké. Nou, leuk. Dankjewel, Ad, voor dit interview.
2: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
3: Precies. Ja, dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl, zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg

0: genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer, zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Years. Eemland 1.
5: Hey boys, hier komt hij dan. 1.

Dit is een herhaling van de reeds eerder opgenomen aflevering van Rock All Over The Years. Hallo, leuk dat jullie weer luisteren naar een uurtje Rock All Over The Years. Blues All Over The Years in plaats van Rock All Over The Years. Ja, dit uur veel Nederlandse blues, maar ook Bret Hart, Joe Bonamassa, Carrie Moore, Janis Joplin. En ja, wat zien we nog meer? Q65 misschien, wat zien we nog meer voorbij komen? Of zien we, wat horen we natuurlijk voorbij komen? Ik heb nog geen idee. Vorige week zijn we begonnen met Kirby in the Blizzards met het nummer Somebody Will Know Someday. Ja, en ik vond Kirby natuurlijk zo geweldig mooi. Dus ik denk, ik ga weer met Kirby beginnen. Alleen dit keer met het nummer Windows of My Eyes.

Cube in the Blizzard, oftewel Harry Musquet met het nummer Windows on My Eyes natuurlijk. Harry Musquet, ja, beste man, ik had het ook vorige week al gezegd, het is al een jaar of 10 geleden overleden. Hij is geboren in Assen, overleden in Rolde en hij is natuurlijk bekend geworden in zijn periode uit Grollo. Schitterend leuk plaatsje in Drenthe met een heel leuk museum van Harry Musquet. Als je daar in de buurt bent, ik zou het aanraden om toch eventjes naar het museum toe te gaan. Kaartjes kun je kopen bij een vlakbij gelegen restaurantje. En het is allemaal hartelijk, allerhartelijkst daar zo. Echt bezoek waard. Gaan we verder met Gary Moore. En hij heeft een nummer gemaakt. Ja, het past natuurlijk helemaal in dit programma. Story of the Blues. Ja, en deze beste man is ook alweer helaas een jaar of 10 geleden overleden. Weet je, gelijk met Harry Musquet. We gaan draaien van hem. Ik zei het al, Story of the Blues.

0: Thank you very much. Thank you.
1: Ja, Kerry Moore. Story of the Blues. Ja, ja, eigenlijk heb je toch hier niets meer aan toe te voegen. Zo'n prachtig nummer. Ja, de beste man overleed op zijn vakantie een jaar of 10 geleden. Dat hoor je wel vaker. Dan komen ze uit zo'n heftige wereld, zo druk, druk, druk. En dan komen ze eens wat rust. En dat schijnt dan fataal te zijn. Helaas. Voor de beste man. We gaan verder met Bad Heart en Joe Bonamassa. Ook zo'n span wat natuurlijk schitterende bluesmuziek gemaakt heeft. Joe Bonamassa heeft Bad Heart min of meer gered van... Nou, ik wil niet gelijk zeggen van de dood, maar hij heeft haar wel weggehaald uit de drugswereld, waar ze toch wel een beetje in beland was. En ze hebben ook een heel mooi nummer gemaakt. En dat nummer dat heet I'll Take Care of You.

Bad Heart en Joe Bonamassa, I'll Take Care of You. Er is ook nog een kortere uitvoering van dit nummer. En dat duurde maar 3 minuten zoveel. Maar ik vond deze lange uitvoering, wel lang, 5 minuten 13, vond ik erg schitterend mooi. Gaan we verder met onze vrienden The Blues Dimension. Ja, daar kan ik eigenlijk niet veel over vertellen. Ze komen uit de omgeving van Den Haag. Het is uit de jaren 60. Ze hebben hele leuke nummers gemaakt en die staan op albums zoals Red, White Blues, etc. etc. Maar ze zijn niet zo bekend geworden als de Q65 of de Hakes of ja, al die bandjes op die daar vandaan kwamen. Cold Earring, The Motions, etc. etc. Dus we gaan gewoon naar ze luisteren. Blues Dimension met The Battlefield of Love.

0: Blues Dimension, Battlefield of Love. Ja, we zullen zeggen, nee, de blues. Zou het weten hoe ik het anders moet noemen. En heel veel weet ik niet zo gek van ze. Het is echt zo'n typisch jaren 60 bluesbandje uit Nederland. En ja, als je deze albums nog kunnen krijgen, Red and White Blues. Het is een serie, daar zijn allemaal schitterende nummers op, zoals deze. Blues Dimension, John and the Revelators. Wat staat er dan meer op? De Q65 natuurlijk. QB, de Bintangs, Rob Hoeken. Ja, noem maar op, et cetera, et cetera. We gaan verder met Phil B. Ja, een jongen. Ja, het is geen jongen meer, het is ondertussen een ruim volwassen man. Geboren in Brabant. Woont op het moment in Limburg. En ik heb vorig jaar een hele leuke gesprekjes gehad met hem. Een paar keer. Hele aardige vent. Was vrij laat begonnen eigenlijk met zijn muziekcarrière. En ik heb een heel mooi nummer van Phil B. Live at the Moulin Blues. Het album is van 2 jaar geleden. En het heet Soulshine Blues. Nee, gewoon Soulshine heet het gewoon.
1: Deze kennen jullie vast wel. Je mag keihard meezingen.

Janis Joplin, Cosmic Blues en Farewell Song. Ja, helaas maar 27 jaar geworden. En daarbij behorend tot de club van 27. Met nog diverse anderen zoals Jimi Hendrix en Amy Winehouse en nog enkele anderen. Geen gezonde business, helaas. Maar het is niet anders. We gaan verder met de Q65. Ja, die hebben natuurlijk ook hele leuke muziek gemaakt. Ook een bandje uit Den Haag, de jaren 60. En zeg natuurlijk al, anders heet je natuurlijk geen Q65. En van de Q65 gaan we horen I Just Can't Wait.

De Q65, I Just Can't Wait. Haagse jongens. Ze kwamen gewoon een beetje uit de buurt van degene die de Haag een beetje kennen. Moerwijk, Zuiderpark, die omgeving. Er zijn er ook enkele van helaas niet meer in leven. Dus een reunie van deze band, de Q65, zit er dus niet meer in. Ja, we zitten al langzaam aan de tijd. En wie hebben natuurlijk ook nog blues gemaakt? De Rolling Stones vorige week, heb ik laten horen. Maar zelfs de Beatles hebben één bluesnummertje gemaakt. En het heet Yeah Blues. Nou, daar gaan we dus eventjes snel naar luisteren.

En zo is aan dit uurtje Blues All Over the Years ook alweer een einde gekomen. We gingen van de Blues Dimension naar de Q65, naar de Beatles, Janis Joplin, Bad Heart, Joe Bonamassa, Cube in the Blizzards en Phil B. Mijn naam is Wim den Heijer en tot de volgende keer. Groetjes, doei doei.

Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Müller Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban

0: een search and rescue team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
1: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
0: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Radio, everybody listens to the radio. Got introduced to you by a friend.

The city. Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit. Ready.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
1: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
0: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
2: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
0: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied...

0: Het in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Well. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: You're listening to the best radio in the universe. Non-stop music. All day long.
5: Bijna weekend Jeroen en Pieter. 12 inches. Op Eemland 1.
6: Yeah, I love you.
7: Ach, het is weer zover. We gaan weer een lekkere 12 inch gaan we doen met je. Het is zo warm dat wij dachten, nou, wij duiken even een bootje in. Maar we laten jou niet alleen natuurlijk. We hebben die heerlijke 12 inch platen voor je. En och, wat zijn ze lekker. We beginnen zo met David Guetta. Samen met Akon, met Sexy Bitch. Heerlijk. Diana Ross komt voorbij. Wham, Rick James en Christopher Cross en nog veel meer. 2 uur lang de lekkerste 12 inches op jouw radio. Eemland 1. Leuk dat je luistert.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
1: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
0: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
2: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
0: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen.

0: Het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: Luister elke donderdag en vrijdagavond naar het programma Bijna Weekend Jeroen en Peter op Eemland 1. Ontdek de gekkigheid, inspirerende verhalen en handige tips uit de regio Eemland. Laat je verrassen door het alcoholprobleem van de heren. Mis het niet, luister mee en word een deelgenoot van deze ongecontroleerde chaos. En vergeet niet je medicatie te verdubbelen tijdens het luisteren. Bijna Weekend Jeroen en Peter, 12 inches. Op Eemland 1.
4: Ach, daar zijn we weer 2 uur alweer van de 12 inches. En wat heb ik toch weer lekkere muziek voor je. We beginnen zo met Whistle. Och, wat ben ik zo gek met Just Bugging. De KLF komt voorbij, de Steve Miller Band. Je denkt zeker dat je Steve Miller Band. Ook de Stranglers met Always the Sun. Nou, dat is wel toepasselijk. En Can You Feel It? Goed toepasselijk, kan je het hebben, de warmte. Is de Jacksons. Maar och, wat is dit lekker. And this is true. We love to do the things that we're not supposed to do. We don't need robbing, stealing, or mugging. In fact, don't take it seriously. We're only bugging.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
1: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
0: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
4: Je luistert naar de Streekomroep.

Het is heet in Eemland, inderdaad. En daarom geldt ook voor de Jukebox vandaag een hitteprotocol. Hete en zomerse songs, althans in de titel van de platen, gaan er vandaag voorbij komen in een non-stop uitzending. Welkom bij de Jukebox met als thema Zomers Heet.

0: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Non-stop muziek. 1.